0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. In het noorden nog een enkele bui. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh en zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten. Vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.
3: FM is a

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van Riyadh van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet. Het weer, eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en een graad of 16.
0: Dit is ZFM.
2: Everybody get up.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Dark South.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, twee inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files in de regio ontstaan. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam ben je vanaf Sassenheim 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyad. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A9 Diemen richting Amstelveen vanaf Amsterdam Zuidoost 5 minuten vertraging. Dan naar de A10 de Ring Zuid richting Den Haag. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je nog 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file en daar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja, goedemorgen Zandvoort. Het is 3 minuten over 10. Daar zijn we weer, het live programma uit de studio. En we zitten hier heel gezellig al met een aantal mensen. Carina Veren gaat mee presenteren. Goedemorgen, Carina. Maya Kop gaat de muziek en de... En ja, wat doe je verder allemaal nog? Techniek allemaal? Ja. Nee, dat is heel moeilijk allemaal. Dus we zijn heel blij dat je het doet. Ja, we gaan straks naar het eerste onderwerp, want die gasten zitten hier ook al. Marijke Mutter en Anneke Dekker van het Vrouwenkoor. Welkom allebei.
4: Welkom.
3: We gaan zo even praten, want we gaan even door het programma heen. Ja. Wat we allemaal gaan doen, kun jij dat een klein beetje vertellen?
4: Ik kan het wel even vertellen, want ja, we gaan eerst dus even praten zometeen over het Vrouwenkoor. Ze hebben iets leuks te melden. Ja. Dus daar gaan we zo naar luisteren. Dan hebben we een opgenomen stuk met de wethouder Wiegmans over de herinrichting van de Middenboulevard.
3: Ja, is begonnen.
4: Die is begonnen. En dan weer even muziek. En dan komt Lena van der Haak. Die komt vertellen over jam-sessies.
3: Ja, en ze gaan een live nummer spelen.
4: Nou, dat vind ik heel bijzonder.
3: Die is Made for Walking. Nou, ja, ken je wel, hè,
4: dat vind ik een heel mooi nummer.
3: Ja. Hartstikke leuk. Nou, zal ik het 2 uur even snel doornemen?
4: Ja, helemaal goed.
3: Na 11 uur dus komt Hans Rijmers van Stichting Jazz in Zandvoort. Die gaan weer een concert doen in de Protestantse kerk. Dat was even zoeken, want degene die zou komen is ziek. Dat is natuurlijk heel vervelend.
4: Ja,
3: dat kan gebeuren. Die op het laatste moment hebben misschien wat anders Denise Jenna kunnen strikken. Daarna doen we weer iets met Danielle Wigmans, de wethouder.
4: Ja.
3: We gaan praten over allerlei actuele zaken, zoals de verhuizing van de Oekraïnse vluchtelingen. Hè. Die gaan weg uit de Curie-driehoek, gaan naar de voormalige terrein van de Manege Rukert. Dat is onder andere het woonprogramma is gepresenteerd afgelopen week en in de raad behandeld. Dus daar gaan we ook even over praten. En we sluiten af met Gilles Kok, die alles vertelt over
4: De Krocht.
3: De Krocht, die gaat weer open over 1 of 2 weken. En, na een flinke verbouwing weer. Ja, het zit niet mee daar allemaal, maar
4: hij kan vertellen. Maar ik zag het programma en dat zag
3: ja,
4: al
3: dat
4: heel erg goed uit.
3: Absoluut, ja. Onder andere opera, die al een paar keer uitverkocht is. Leuk, leuk. Nee, dat is dus wat we allemaal gaan doen. We gaan even muziek draaien en daarna gaan we praten over het Zandvoorts Vrouwenkoor.

0: Ja, John Denver was dat. Heerlijk nummer. Ja, we gaan beginnen met ons programma. Nogmaals welkom aan de twee dames van het Zandvoorts Vrouwenkoor. Marijke Mutter en Anneke Dekker. Welkom. Ja, onder andere Marijke Koningen zou hier ook zijn, de secretaris. Maar die is helaas lichamelijk even...
1: Nou, wel fijn dat er meteen een vervanger is hierbij gekomen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad.
2: Ja. Maar goed, wetenschap.
1: Ja, wetenschap,
0: zeker, zeker, zeker. Ja, waarom jullie hier zitten? Jullie gaan een herfstconcert doen in Westkool, hè, op de Louis David Carré.
2: Ja.
0: Het herfstconcert. Kun je daar iets over vertellen, Marijke?
2: Het het is een heel gevarieerd programma.
0: Ja.
2: En we doen dat eigenlijk omdat wij altijd repeteren in de blauwe tram.
0: Uh-huh.
2: En we worden daar altijd zeer vriendelijk ontvangen. Want daarna gaan we natuurlijk altijd een drankje drinken met elkaar.
0: Zelf.
2: En ze zijn heel goed voor ons en heel leuk. Dus wij dachten van, nou, is misschien wel leuk om daar eens een concertje te geven.
0: Ja, en dat is in die grote zaal?
2: Nee, dat is in het café
0: zelf. Oh, in het café zelf?
2: Dat is echt heel erg gezellig. Het zal wel, het is natuurlijk, kijk als je...

0: daarbij?
1: Die kunnen bij school kopen. En okay. In het Zandvoortse krantje is een, staat een stukje. En daar staat ook het telefoonnummer van Marijke Koningen.
0: Oh, ja. Ja.
2: En wat wordt het repertoire dan? Want ja, een herfstconcert, dan denk ik... Wat voor nummers worden dat dan?
0: Wat gaan we
3: mooie Engelse nummers.
2: Oh.
3: En één van de Pert. Dus een slaapliedje.
2: Oh jee, gezellig.
0: Een lullaby.
3: Een lullaby.
0: Een lullaby, ja.
3: Heel mooi. En Voorziend uit die bloemen.
2: Oh ja.
3: Duits lied eigenlijk.
2: Dat is een heel erg prachtig nummer. Ja. Dat hebben we ook bij het nieuwjaarsconcert mogen horen.
0: Ja?
2: Echt heel mooi. Ja,
0: ja,
3: is heel mooi. En, maar we beginnen met kanons. En dan mag het publiek ook even meezingen.
2: Oh, dus, het wordt interactief.
0: Ik hoor het, ja. Leuk.
3: Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel, heel leuk is. Gezellig en mooi, hopen we.
0: Een gemêleerd programma. Ja. Leuk, leuk, heel, inderdaad. Heel
2: Is dit ook de bedoeling om dan stiekem, zeg maar, te genieten, maar ook te laten zien van kijk hoe... Hoe mooi dit vrouwenkoor is. En dat we überhaupt nog een vrouwenkoor in Zandvoort hebben. En kijken voor nog nieuwe leden.
3: Ja, precies. Ja.
2: Ja?
3: Ja, ja, ja. Dus we hopen dat er misschien nog iemand bij ons zich wil vervoegen.
0: Ja.
2: Ja, want met hoeveel zijn jullie nu?
1: We zijn nu met 18 mensen. Dus dat is niet zo groot. Toen ik begon in 1990 was ik nummer 69.
2: Zo, dus niet? Echt waar?
1: Maar ja, heel veel mensen zijn inmiddels al overleden natuurlijk.
0: En zijn er ook naar het andere koor overgestapt, naar Zangvoort?
1: Naar Zangvoort.
0: Het gemengde koor is dat, hè?
1: Het mannenkoor die heeft ons toen benaderd dat wij met hun samen willen gaan. Nou, ik heb aan de dames gevraagd, wat willen jullie? Nou, het merendeel wilde gewoon vrouwenkoor blijven. En dat is ook leuk, want... Er zijn al heel wat gemengde koren in Zandvoort. Dus waarom geen vrouwenkoor? Hè? En jammer dat de mannenkoor moesten ophouden. Maar die zijn dus samengegaan met musical in mensen en van alles. Dus toen zijn er toch ongeveer 7 mensen meegegaan.
0: Toch wel,
1: Dus dat, vrijheid, blijheid.
0: Ja,
2: dat is waar. Maar wat maakt het dan zo leuk en gezellig om bij het vrouwenkoor te komen?
1: Nou, het is een hele hechte groep. En het is een sociaal koor. Kijk, het is nu niet zo groot meer natuurlijk. Ja. En we hebben echt dringend mensen nodig. Want na de coronatijd is het natuurlijk, zijn er veel koren opgeheven.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel jammer. En een vrouwenkoor, gemengd koor is hartstikke leuk natuurlijk. Maar waarom, ik vind het ook heel jammer dat er geen mannenkoor meer is. Maar het vrouwenkoor is gewoon het vrouwenkoor.
0: Ja.
2: Maar wat voor type stem hebben jullie dan nog nodig?
1: Wij hebben eigenlijk alten nodig.
2: Oké, kijk.
1: Maar alles is welkom.
2: Alles is welkom.
0: Ja. Maar ik zag jullie repeteren op woensdagmiddag, hè? Tussen 3 en 5.
1: We repeteerden altijd 's avonds. Maar omdat er natuurlijk ook wel ouderen op zitten... die willen 's avonds niet zo graag meer overslaan.
2: Nee. Ja.
1: Dus hebben we gezegd, we repeteren nu in de blauwe tram van 3 tot 5, woensdagsmiddags.
0: Huh.
1: Onder de bezielende leiding van Wim de
0: Vries. Ja, Wim, hè? Wim,
2: heel enthousiast.
0: Daar heb ik ook nog bij gezongen in het Zandvoortse Mannenkoor. Wim heeft dat onder andere ook.
1: Ja,
2: ik vind het wel leuk om te zien, want ik was toevallig woensdag ook in school. En toen zag ik jullie terugkomen van het repeteren. Ja. En dan zie je... Ja, de dirigent zo, met al die vrouwen omheen. En hij voelt zich helemaal als een vis in het water.
0: Ja, leuk.
2: Maar is hij ook degene die dan zeg maar het repertoire bedenkt? Of hebben jullie ook allemaal inspraak?
1: Nou,
2: van...
1: we hebben natuurlijk als bestuur wel een beetje inspraak.
2: Ja.
1: Maar dirigenten zijn vaak ook heel eigenwijs. Sorry, Wim. Maar we hebben wel inspraak. Maar het komt hoofdzakelijk van wat hij wil zingen.
2: Ja.
0: Maar het feit dat jullie 's middags repeteren... houdt dat niet andere vrouwen tegen, zeg maar? Ook die werken of noem maar wat?
3: Nou, dat denk ik niet. Het is een iets ouder koor. Dus mensen vinden het heel
0: Maar
3: fijn.
0: Jongeren mogen toch ook eventueel aanschuiven, of niet?
3: Iedereen mag aanschuiven.
0: Ja, ja. Nou, niet iedereen, alleen vrouwen. Ja.
2: Only women.
3: Maar over dat repertoire, we hebben een ongelooflijke hoeveelheid muziek. En, maar er is op een gegeven moment ook gevraagd van... we mochten aangeven wat onze lievelingsnummers waren. Dus toen is er een hele lijst gemaakt. En daaruit heeft hij ook

0: wel een keuze gemaakt. Ja. En verder wil hij zelf ook wel een stukken bewerken. Dus dat hebben we ook. Leuk. Uit van hemzelf.
1: Leuk.
2: En als dit nou een succes is, zo'n herfstconcert.
0: Ja.
2: Komt er dan ook een winterconcert en een lenteconcert?
0: Dat, nou ja,
2: en ik zie bij school voor me dat je in de zomer buiten ook wat kan doen, hè?
0: Ja, maar buiten zingen is natuurlijk wel moeilijk.
2: Ja, is anders, dat is lastig.
0: Vliegen en zo. En we zingen meestal mee met het nieuwjaarsconcert.
2: Ja,
0: het,
2: zeker.
0: Op een gegeven moment hebben we het soms wel eigenlijk heel druk. Want dan heb je te veel achter elkaar.
2: Ja, en jullie zitten niet alleen in het vrouwenkoor, hè? Ik hoorde net dat jullie ook nog in Haarlem bij een koor zitten.
0: Ja. Dus soms hebben we het heel erg.
2: Heel druk.
1: Ja. Welk koor is dat in Haarlem?
0: Het Concertkoor Haarlem.
1: Okay.
0: We hebben 31 januari ons concert.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En dat is de Requiem van Mozart. En een stuk, hele mooi stuk van Bach. Dus.
1: Ja. Oké, okay, mooi. Ja.
2: Maar dat is wel een iets groter koor,
0: dat,
2: hè?
0: Dat koor bestaat uit 100 mensen.
1: 100
2: dat is
1: mensen,
2: wel even een verschil.
1: Oh, dan mag je wel een klein foutje maken. Maar als je met, als je met 16 mensen doet, dan je maakt een fout. Dan, ja.
2: Ja, dat is heel streng, hè, hoor ik. Ja.
1: Ja.
2: Ja, dus jullie moeten echt heel veel repeteren thuis. Of hoe werkt dat?
0: Ja, we moeten altijd thuis repeteren. Huh? Dus voor het concert in Haarlem. Maar ja, Wim wil dat wij thuis ook natuurlijk regelmatig
1: bekijken.
2: Dus tijdens koken wordt er gezongen.
0: De tekst. Ja, nou, onder
1: de douche.
2: Tijdens het strijken, hoor ik.
1: Ja, tijdens het strijken. Ja, alles kan natuurlijk.
0: Ja, nee, hij wil dat je daar thuis ook wel aandacht
1: Ja, begrijp ik, ja.
0: Eén keer in de week alleen dat, dan, dat beklijft dat niet, hè?
1: Ja. Jullie hadden vorig jaar jullie 40-jarig jubileumconcert, hè? Dat was een groot concert, een groot succes.
3: Dat was in de Dorpskerk en dat was vol.
1: Ja. Nou, dat is allemaal mooi.
3: En het was heel erg leuk ook om te doen.
1: Ja.
3: Ja, we bestaan nu in september bestonden we 41 jaar.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: En dat is toch wel een mijlpaal.
1: Is een mijlpaal, natuurlijk.
3: In Zandvoort zijn denk ik niet zoveel koren die zo...
1: Nee, zeker. Nee, dat is waar. Ja,
3: dus
1: ja.
3: We willen dit gewoon volhouden. En roepen ook dames op. Van dames, het is leuk om te zingen. Zingen verbindt. Zingen is gezond. Het houdt je jong.
1: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, kom naar het.
2: En je hebt oog voor elkaar, hè? Dus als je zo inderdaad... na het zingen bij elkaar zit, dan ben je wel op de hoogte van het wel en wee van elkaar.
1: Ja, en het is een sociaal gebeuren.
3: Ja,
1: natuurlijk.
3: Het is een heel sociaal gebeuren. En we hebben ook we eten ook wel eens met z'n allen bij schoolcafé.
1: Ja.
3: Eens in de zoveel tijd. Ja. En het is hartstikke gezellig.
1: Ja.
3: En daar is natuurlijk ook een lekker drankje bij. Ze zijn altijd heel goed voor ons bij school. Dus ik zou zeggen, het is niet alleen zingen, maar het is ook groepsgebeuren. Ja. En
2: is er iemand bij die echt al vanaf het begin erbij zit? Of al echt vrijwel aan het begin?
3: Nou, we hadden Ellie Sandberg, die was vanaf het begin. Maar die is helaas in de coronatijd overleden.
1: Okay.
3: En Trix Loogman, en dat waren allemaal, maar die zijn allemaal al overleden. Hmm. Dus ik ben in 1990 lid geworden. Ik ben dus nu eigenlijk de...
1: Ja, nou, dat is toch wel...
3: De oudste. Maar de langste. Ik ben nog heel jong, maar
2: de langste lid.
3: Langste lid.
2: Nou, die hebben we zomaar hier zitten.
3: Nou.
2: Dus dan, dan heb je wel... het hele proces van het koor heb jij gewoon meegemaakt.
3: Want zij...
0: En alle dirigenten.
3: En alle dirigenten.
2: Ja, hoeveel dirigenten dan?
3: Oh. Nou, we hadden... ik ben begonnen bij... Ton Vreeswijk.
1: Ja, Ton Vreeswijk. Ja.
3: En Dieke van Putten, die heeft Anneke nog meegezongen. En toen kwam Frans Blekemolen. Die is heel lang geweest. Die heeft ook trouwens bij het mannenkoor, dacht ik.
1: Ja, volgens mij ook,
3: En toen kwam, wie kwam er toen? Paul Waarts. Heeft het ook een hele tijd gedaan. Toen kwam Ed Wertwijn.
2: Ik vind het zo knap dat je het allemaal nog weet.
1: Ja, inderdaad. Ja, knap.
3: Ja, kijk, door het zingen, je geheugen blijft ook goed, hè?
1: Ja.
2: Oké, jongens, nog een voordeel van het zingen.
3: Ja. Maar Ed Wertwijn, en die gaat ons nu ook begeleiden op de piano.
1: Huh.
3: Want het is ook een geweldige pianist. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou, en toen kwam Wim. Dus ja.
1: Hoe
2: komt het dat er zoveel wisseling is?
3: Ja, dirigenten die hebben vaak ook andere dingen nog. En die ander koor gevraagd worden. Of Ton Vreeswijk is overleden. Nou, Dieke van Putten, die
0: Die had al verschillende koren, hè? Dus het mannenkoor had hij.
1: Ja, klopt.
0: En hij had gewoon zijn werk natuurlijk nog. En, ze hebben moeten heel veel koren hebben om een goed bestaan te hebben. Hè?
1: Ja.
0: En ja, soms verhuizen ze soms, dat heb ik ook meegemaakt.
2: Ja.
1: Oké, okay, we hebben de datum nog niet eens genoemd. Wanneer is dat?
2: Wanneer is
1: het
2: eigenlijk?
1: Nee, wanneer is dit
3: nou,
1: dat
3: het
1: programma?
3: Het herfstconcert is
1: 20 oktober, hè?
3: 25 oktober.
1: Oh, 25, ja.
3: Zondagmiddag, kwart over drie.
1: Oké.
2: Okay. Goeie tijd.
3: Een goede tijd.
2: Ja.
3: En
1: kaart kost €11,50, heb ik begrepen.
3: €11,50. Nou, er zijn nog enkele kaarten. Je kunt ze bij school bestellen of halen.
1: En het is een garantie.
2: Dan krijg je één drankje erbij?
0: Een drankje en een hapje.
2: Een drankje en een hapje.
3: Inclusief.
1: Het is in ieder geval garantie voor een enorm leuke middag.
3: Het moet een gezellige middag worden.
1: Ja, daarom. Ja.
3: Herfst kan ook heel, zoals nu, regenachtig zijn. Wat is niet fijner om zondagmiddag
1: Ja, daarom. Lekker, maar
2: lekker binnen.
3: Te zingen.
2: Ja,
3: toch?
1: Helemaal goed. Nou, we hebben genoeg gehoord dat vrouwen zich gewoon moeten aanmelden bij jullie. En, loop een keer gewoon op woensdagmiddag langs, hè, neem ik aan.
3: Ja.
1: Je kan aansluiten en proberen.
3: Je kan altijd en het verplicht je niet. Het is
0: een hele mooie website.
1: Oké, de website nog even
2: noemen. Een modern vrouwenkoor is dit.
1: Ja.
0: Dat is een hele mooie.
1: Zandvoortsvrouwenkoor.nl.
2: Wat goed.
0: Dus daar kunnen ze kijken.
1: Is dat Zandvoortsvrouwenkoor.nl of niet?
2: Vast wel.
1: Ja.
2: Je kan het googlen.
1: Nou ja, googlen is nog gesproken hoor, dan kom je er wel.
0: Maar het is een hele mooie website.
1: Oké. Okay.
0: Gemaakt door ook een van onze leden, met een man. Dus, en daar kun je ook alles vinden.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nou, helemaal
2: jullie
1: goed.
2: Hele tour.
1: Mag ik Marijke even kijken. Anneke, hartelijk danken voor jullie komst. En nog een heel fijn weekend. En heel veel succes tijdens jullie herfstconcert.
0: Ja. Dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
2: Veel plezier.
1: We gaan naar muziek luisteren.
4: Ja, Herman Brood met de Wild Romans.
1: Oké, gezellig.
4: En Saturday Night.

0: goed, dat was Herman Brood met de Wild Romans. Ons tweede onderwerp gaat over de herinrichting van de Middenboulevard. Daar is afgelopen week is daarmee begonnen. Hè? De eerste stenen zijn uit de grond gehaald.
1: En, spannend,
0: ik
1: ben benieuwd.
0: Ja, nou ja, goed, Ger was daarbij en heeft een opname gemaakt, onder andere met de wethouder Danielle Wiegmans. We gaan er nu naar luisteren.
1: Heel goed.
2: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Zandvoort. We lopen hier zeg maar naar een enorme graafmachine op de boulevard die helemaal op de schop gaat. Hier naast me staat natuurlijk Walter Sands, de woordvoerder van de gemeente. Walter, ja, het is een goed begin, hè?
4: Ja, het ziet er mooi uit. Het ziet er indrukwekkend ook uit. Ik zie dat de eerste tegels er al uit zijn. Maar de wethouder is al zo... ze gaat nu zelfs al in de kraan zitten. De rest eruit halen.
3: Nou, de wethouder zit in de grote kraan. En u bent Van Heijmans, van degene die het allemaal... Wat is de naam?
5: Ik ben Philip van Wijk, Van Heijmans.
3: Philip, nou ja, daar zit de wethouder nu in een enorm apparaat van Heijmans. Wat doet zo'n apparaat?
5: Ja, dit is een emissieloze, dus een elektrische graafmachine. En daar gaan wij straks, vanaf morgen gaan we daar de riool mee leggen. Dus daar gaan we mee graven in het zand. Gaan we een kunet graven, een gat graven waar we de buis, de rioolbuizen in gaan leggen.
3: Oké, okay, liggen er nog niet?
5: Er ligt een riool, die gaan we vervangen.
3: Oké, okay. En wat wordt er meer vervangen?
5: Er worden ook de kamers en leidingen worden vervangen. Waterleiding, gasleiding en een deel van de elektra. Dat doet een andere aannemer, doet een aannemer van Baarsen. En we gaan dat gezamenlijk doen in de komende winterperiode. We hopen volgend badseizoen weer klaar te zijn. Dan ligt het straatwerk er weer tijdelijk in. En dan de hele zomer kunnen de badgasten zich vrij over de boulevard begeven. En dan volgend jaar winter gaan we weer hetzelfde afsluiten. En dan gaan we het mooi opnieuw inrichten. Dus de komende zomer ziet het er een beetje hetzelfde uit als nu. En vanaf volgend jaar winter gaan we het echt mooi maken in de inrichting gaan we uitvoeren.
3: En nu tot waar gaat het lopen? Tot het eind? Tot Bouwers Palace?
5: Ja, iets voorbij Bouwers Palace gaan we werken inderdaad. En dat doen we in fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor iedereen die nog een beetje gebruik wil maken van de boulevard. Voor de toeristen nog een deel. Deze fase natuurlijk deze maand ook zeker nog voor de strandtent-eigenaren dat ze kunnen afbouwen. En dan gaan we ook, als we straks weer opbouwen, het nieuwe jaar, gaan we er ook rekening mee houden.
3: Want het is nu helemaal afgesloten?
5: Nee, het is voor een deel afgesloten. De strandafgangen zijn allemaal bereikbaar.
3: Okay.
5: Dus de strandeigenaren kunnen gewoon nu hun werk doen met afbouwen. Maar dus we proberen het werken tussen alle strandafgangen door en om zo de bereikbaarheid te garanderen.
3: Dat is een pittige klus, hè?
5: Het is een mooie klus. We zijn er trots op.
3: Dank u wel. Nou, heel veel sterkte.
5: Dank u wel.
3: Nou, we lopen nu naar wethouder Danielle Wiegmans. Ja, dat is wat, hè, in zo'n apparaat.
6: Ik vind het geweldig. Ik denk dat ik hier blijf zitten.
3: Ja, het is goed uitzicht, hè?
6: Het is een prachtig uitzicht. En ik moet zeggen dat die stoel ook lekker zit.
3: Oké.
6: Okay. Ja.
3: Ja, dat moet wel, hè, want die mensen hebben natuurlijk, die zitten een hele dag op zo'n stoel.
6: En, goede ondersteuning.
3: Goede ondersteuning. Ja. En het is een elektrisch apparaat, hè?
6: Ja, ja, dat is tegenwoordig heel belangrijk. Ook met de stikstof in Nederland en netcongestie, dat soort zaken. Dat je ook rekening houdt met alles wat je bouwt. Ja, dat je daar ook elektrisch mee werkt.
3: Maar u heeft met het hele voortraject weinig te maken gehad, denk ik. Want toen was u er nog niet. Wat gaat nu uw taak zijn voor de rest van deze ingreep?
6: Nou, we moeten natuurlijk naar het proces kijken. Dus we zijn nu gestart. Zorgen dat we strakjes weer keurig op tijd zijn voor het volgende zomer. Dan moet het allemaal dicht zijn. En na de zomer gaan we het weer openmaken. Dan gaan we het betegelen. Dus het wordt eigenlijk in twee fases gedaan. En ja, ik moet erop toezien dat dat allemaal goed gaat. En dat er geen tussentijds gekke dingen gebeuren.
3: Zodat het een beetje betaalbaar blijft.
6: Precies, ja. Ja.
3: Ja, want ons benzunig, hè?
6: Ons benzunig, absoluut.
3: Ja, nou, heel veel succes. Ja. En ik wil het wel even zien.
6: Ja, ik ook. Ik wil toch even aan die knoppen zitten. Maar dat mocht niet. Dus, maar ik moet zeggen, als ik hier zo zit, heb ik er wel zin in om in een beetje actie ook. Ja. Ja.
3: Nou, sterkte ermee.
6: Dank u wel.
3: Walter, jij weet meer van de plannen van wat het allemaal gaat worden en hoe mooi het gaat worden.
4: Ja, het wordt heel erg mooi, Ger. Dat betekent eerst dit jaar gaan we eerst nu tot de zomer, wat alles eigenlijk opgeknapt. Dus de riolering en dat soort dingen, dat leidingen, dat gaan we nu allemaal doen. Dan gaat het bij de zomer gaat het weer dicht. Hè, want je wil wel voor de bezoekers natuurlijk gewoon een boulevard hebben. En dan na de zomer gaat het open. En dan gaan we het eigenlijk inrichten net zoals op de Zuidboulevard. Dus met mooie nieuwe bankjes, mooie bestrating, dat soort zaken. Dus dat betekent dat we gewoon in het voorjaar van 2028 hebben echt een mooie nieuwe boulevard.
3: Oké, maar waar zijn er mensen die kunnen zien hoe het gaat worden?
4: Ja, kun je gewoon zien. Je kunt echt heel uitgebreid kun je alle plannen zien op onze website. Er is zo'n nieuwsbericht. Als je daarop klikt, kom je op het projectpagina. Daar staat al wat meer informatie. En als je dan echt de diepte in wilt en je wilt echt alles weten, zijn er ook allerlei raadstukken en ontwerpen. En die kun je allemaal gewoon online vinden op onze site.
3: Spanning en sensatie.
4: Ja, het wordt echt mooi. Het wordt echt mooi.
3: Ja, ja. Ja, nou, ik zie het aan je. Ik ben zeer benieuwd. Maar het is natuurlijk best een hele klus om alles te vervangen wat eronder zit.
4: Ja, nou goed, dat moet je me even vragen aan de mannen van Heijmans hier. Nou, dat hebben van tevoren alles geïnventariseerd wat ze allemaal kunnen verwachten aan leidingen, rioleringen, dat soort zaken. En dat moet je echt heel goed in kaart brengen. En dan gaat het gewoon echt open en dan wordt het mooi vervangen.
3: Zijn er ook verwachtingen dat het ergens anders loopt dan...
4: Dat zei de man van Heijmans net ook. Die zegt ook van ja, tuurlijk, we hebben zoveel en zo goed mogelijk geïnventariseerd wat we kunnen verwachten hier onder de grond. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd nog dingen tegenkomen.
3: Ja. Ja, dat is een feit. Ja. Nou, wij komen...
4: Hou het vooral in de gaten.
3: Kom volgend jaar wel even bij terug.
4: Nou, je kunt continu hier in de langs lopen en zijn echt continu bezig. Dus echt gewoon ook leuk om te zien.
3: Ja, zeker, zeker. Ja. En, maar het blijft in ieder geval wel open voor de wandelaars. En de...
4: Ja hoor, je ziet nu ook dat ze een stuk afgehekt hebben. Je kunt er gewoon langs.
3: Ja.
4: En ja, natuurlijk wat hinder. Maar daarom doen we het ook in de winter. Ja. En willen we gewoon in de zomer gewoon stenen weer terug... Kunnen mensen gewoon weer op de boulevard lopen komende zomer. En daarna richten we opnieuw in.
3: Helemaal goed.
2: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort.

0: we're just getting started.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
2: Ja, het is 7 minuten over half 11 en we gaan door. Er zitten inmiddels 4 mensen aangeschoven aan de tafel. Leuk, ja. Hè? Ja. En dat zijn allemaal mensen van de Jam Sessie Zandvoort. Lennart van der Haak, Wim Beekhuis, Do Kraaienstein en Toet Kraaienstein. En... zij gaan straks iets... misschien dat we heel even kunnen praten over de jam sessies. Wie kan ik vragen, Lina?
3: Nee. Dan zal ik de honneurs waarnemen.
2: Hoe gaat het met de jam sessies? Want jullie zijn nou, denk ik, een klein jaar geleden begonnen ongeveer. Hè?
3: In januari.
2: Januari.
3: Elke vierde vrijdag van de maand.
2: Ja, en hoe gaat het op dit moment?
3: Het gaat hartstikke goed. Ja. We hebben nu in deze maand, in oktober, november, nog 2 extra sessies gepland. Om nog beter de puntjes op de i te zetten voor het eindconcert 13 december in de Krocht.
2: Ja, dat wordt wel heel leuk, hè?
3: Ja, dat wordt superleuk. En om je vraag te beantwoorden, het gaat heel erg goed. In die zin, we merken dat we stappen vooruit gaan. Op elk gebied, dus op zang, op geluid, op muziek. Op naar elkaar kijken, luisteren, op elkaar inspelen. Ja, dat is al zo ontzettend leuk om te zien.
2: Dus dat wordt een enorm leuk concert december.
3: En de meerwaarde is toch ook nog wel de vriendschappen onderling.
2: Ja,
3: dat zie je
2: ook. Belangrijk.
3: Natuurlijk. Zeker,
2: ja. En krijg je nou nu elke keer veel gitaren?
3: Nee, want uiteindelijk hebben we nu best wel een groepje ontwikkeld die dus elke maand komt.
2: Ja.
3: En ja, we hebben wel iets meer gitaren dan gemiddeld. Maar je hebt nooit genoeg. Ik bedoel, iedereen speelt niet elk nummer, dus je wisselt ook af. Dus vandaar dat we met meerdere gitaristen prima uit de voeten kunnen. Maar we hebben naast gitaristen ook basgitaristen, pianisten, keyboardmensen, drummers, zangeressen, zangers. Dus, en er kunnen altijd meer mensen bij, hoor.
2: Ja, maar als er nou opeens iemand met weet ik veel, van God wil aansluiten, altijd welkom.
3: Zeker.
2: Kan altijd meedoen. Ja, het is altijd inpasbaar, zeg maar.
3: Ja, kijk, je moet het zo zien. Wat we spelen nummers van groepen, van bands.
2: Ja.
3: Maar dat betekent dat we ze spelen met een sausje van ons. Dus we gaan niet letterlijk als een coverband alles naspelen. Want A, zijn we niet zo goed. B, hebben we niet de tijd ervoor. Nee. En C, het is natuurlijk veel leuker om gewoon zelf lekker met iets te komen. Dus als er een Van God in een meedoet en wij spelen een nummer van De Dijk, ja, dan kan die Van God lekker gewoon zijn of haar riedeltje spelen. Ja. Geen probleem.
4: En als ik nou helemaal niet muziekinstrument kan spelen en ik wil het wel even meemaken allemaal.
3: Je kunt altijd komen kijken en luisteren. Wij repeteren in principe van 8 tot 10 bij Stichting Pluspunt. En daar is het publiek altijd welkom. Het kost je €2,50 per keer. Maar dan heb je dus een hele avond gewoon gezellig mensen die muziek maken. We hebben de barman Kees.
2: Kees Veteman,
3: die verzorgt de drankjes. Na afloop kun je nog wat drinken. Dus in die zin, dan kan je ook gelijk kijken, is het iets voor mij?
2: Ja.
3: Weet je? Het is,
2: Elke vrijdagavond, zei je?
3: Nee, elke vierde vrijdag van de maand.
2: Vierde vrijdagavond.
4: Maar je zou wel meer willen, denk ik, of niet? Want dit klinkt zo, jullie hebben daar de tijd niet voor.
3: Persoonlijk heb ik daar de tijd niet voor. Maar mensen zouden het liefst wel elke week...
4: Dat bedoel ik. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik, hoe leuk is dit?
3: Ja,
4: die €2,50, waar betaal je die dan voor?
3: In principe dat je er bent. Dus komt als een soort van aanmelding.
2: Huur, want wij moeten...
3: We hebben natuurlijk kosten, zoals huur, maar ook instrumenten die we hebben gekocht.
2: Ja.
3: En zometeen voor het concert hebben we ook een aantal dingen die we gewoon moeten inkopen.
4: Ja. Snap ik, ja.
2: Dus ik begrijp dat jullie zoiets gaan spelen. Hè? Laatste vraag even. Ja. Als jullie dat eindconcert in december hebben, gaan jullie het jaar daarna weer door?
3: Daar gaan we wel vanuit. We gaan ook vanuit dat we na ons concert heel veel nieuwe aanmeldingen krijgen. Ja. Omdat we zoveel plezier uitstralen. Ja. Dat we echt wel denken, nou, ik wil daar ook deel uitmaken. Ja. Nou, ik zou zeggen, wees welkom. Ja. Dus we gaan zeker door in januari. Alleen, ja, de setting, dat weten we nog niet. Maar door gaan we zeker.
2: Oké, nou, Wim staat al in de aanslag, hè, met zijn gitaar. Ja. Want wat gaan jullie doen? Jullie gaan een mooi nummer zingen, hè, begrepen?
5: Ja. Nancy Sinatra.
2: Nancy Sinatra, Boots Are Meant For Walking.
5: Niet Boots Are Walking.
2: Ja. Weet jij hoe die titel ontstaan is?
5: Nou, ik wist toevallig wel dat Lee Hazelhoff heeft dat nummer bedacht.
2: Ja, dat weet ik. Maar die zin, Boots Are Meant For Walking, die werd ooit uitgesproken door de vader van Nancy Sinatra, Frank Sinatra, in een westernfilm.
5: Okay.
2: Ik had het nog opgezocht. Maar in ieder geval,
5: wat leuk, dat wist ik niet. Nee.
2: Die zei toen van Boots and Men's for Walking. En vandaar dat hij die titel heeft bedacht.
5: Okay.
2: Dat was wel, het is wel aardig gegeven.
5: Ja, tuurlijk. Leuk.
2: Ik vertel je iets nieuws, Wim.
5: Ja, dat vind ik. Ja, dat vind ik, ik weet vaak veel, maar dit wist ik niet.
2: Nou, Toet en Doodjes zitten ook klaar. Jullie gaan zingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, zeker.
2: Boots and Men's for Walking. Nou, we gaan luisteren.
6: Even wachten.
2: Ja, even wachten op alle microfoons. Moeten worden opgesteld.
6: Zo?
7: Ik moet een beetje aangetreden. Ik ben mijn achtergrond.
2: Oké. Nou, gewoon keihard in die microfoon, hoor.
7: Ja.
2: Nou, succes allemaal.
0: Dank je wel.
5: Nou, daar gaat hij, hè?
2: Ja.

0: Não. Nou, het is geen reclame is voor de, ja, voor de eindconcert in de december, dan weet ik het ook niet meer. Ja, dan moet je gewoon heen. Geweldig gezongen, Toet.
1: Dankjewel. Ja, echt. Had je niet verwacht, hè, van de taxichauffeur?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Eerlijk gezegd. Maar, nou, maar jij zit ook in andere koren, dus
1: ja, dat is waar.
0: Ja. Ik ben wel iets gewend natuurlijk. Ja, ook. Ja, zeker. Hé, hey, maar het was echt geweldig, zeg. Zitten al die nummers er zo goed in, of niet?
2: Ja, ik wilde nog één.
0: Oh, je hebt er nog één. We hebben er nog één, of niet?
2: Ja.
0: Nou, in het kort, denk ik wel.
2: Weet je wat het is? We spelen met zo'n 15 tot 18 man.
0: Ja.
2: Met verschillende nummers. Dus dat betekent dat we niet alles allemaal
0: instuderen.
2: Dus we missen dan nu misschien nog even wat mensen. Of
0: ja. Nou, bel
3: even.
0: Ik ga
3: aan denken, maar...
4: Wat speel jij nog meer?
5: Bijvoorbeeld van... Maar dat kunnen we daar niet doen, denk ik, maar... Ja, sorry hoor.
2: Oh, dat is Never Be Clever. Dat wordt lastig. De zanger die is
1: hier nu. Ja, precies, dat klinkt lekker.
0: Nee, maar dat gaan we ook niet doen. Ik vond dit nummer al geweldig, echt helemaal goed.
2: Hey. Je zou echt veel meer willen horen. Dus dat is
0: je zou echt, nou, maar kom dan in december naar de Krocht, hè?
2: Ja, zondag 13 december.
0: Van
2: 2 tot 4.
0: Oké, en nou, er kunnen 135 mensen in. En dan is het uitverkocht, hè? Ja, de Krocht.
2: Ja, ik weet het niet. Ja, je moet er gewoon bij de bar blijven staan, hè?
0: Ja, bij de bar wel, ja. Dat klopt, ja. Maar achterin in de grote zaal mag je eigenlijk niet staan, geloof ik. Maar in ieder geval, ik wens jullie heel veel succes met alles wat jullie doen. Ik vond dit al geweldig. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er technisch helemaal gaat gebeuren.
1: Dankjewel, ja, leuk dat we hier mochten komen.
2: Bedankt voor dat we mochten komen.
0: Oké, hartstikke goed. En goed weekend allemaal. Hartelijk
1: dankjewel.
0: Bedankt. Nou, we gaan nog even een klein muziekje draaien. En dan gaan we zo even praten over Jaapje. Want we hebben
1: groot
0: nieuws over Simon Paap. Luisteren straks.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goed, we hebben nog een aantal minuten voor 11 uur. En ja, het staat niet, stond niet in de programmalijst. Maar we gaan nu praten even over onze Zandvoortse dwerg Simon Paap.
2: Ja.
1: En ja, heel toevallig zit Carina bij me. Die weet er alles van. En wat schetst onze verbazing? Afgelopen week kwam opeens een bericht naar buiten.
2: Ja.
1: Dat er een schoentje gevonden is van Simon Paap in Engeland.
2: In Warrington.
1: In Warrington, vlakbij Liverpool.
2: Ja.
1: En goed, hoe ging dat in zijn werk?
2: Nou, er was een mevrouw die heeft dat schoentje al eens gefotografeerd. En blijkbaar naar mij gestuurd via Facebook.
1: Ja.
2: Van kijk, ik zie dat jij bezig bent met onderzoek naar Simon Paap. Maar ik kijk eigenlijk nooit op Facebook. Maar Paul Tromp van NH Nieuws.
1: Die had het ook gezien.
2: Die belde mij afgelopen week. Hij zei ja, ben je op de hoogte van een schoentje die in Warrington in het museum nu ligt. Met aan de onderkant op de zool Simon Paap. Ik zeg, ja, ik heb een keer een foto gezien. Maar hij zegt, ja, ik wil er nu een item over maken.
1: Ja, leuk.
2: En ik heb die mensen dus ook al gesproken. Ene Victor Charlesworth.
1: Victor.
2: In, ja, mooie naam.
1: Charlesworth.
2: In een 83-jarige man. Die dus in Warrington een schoenendoos gevuld met wat spullen. Van een soort van, zeg maar, rotary.
1: Vrijmetselarij.
2: Ja, ja. Uit dat gebied.
1: Uh-huh.
2: En dat wilden ze wegdoen. En toen zei hij, wacht maar even, ik wil even kijken wat daarin zit.
1: Ja.
2: Nou, in eerste instantie dacht hij, het is een kinderschoentje.
1: Mm-hmm.
2: Maar er is nog een mevrouw.
1: Dat is toch geen maat 45 geweest?
2: Nee, was dus heel klein. 11,5 centimeter of zoiets. En Caroline, die daar ook bij betrokken is in dat museum, die is dus ook al een tijdje dus eigenlijk dingen over Simon Paap aan het onderzoeken.
1: Oh, ja?
2: En ze zegt, ho, dat schoentje, daar staat Simon Paap aan de onderkant. En laten we dat eens goed uitzoeken.
1: Op de onderkant, oké. Okay.
2: Ja, op de zool. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen dat ze zeiden, wacht even, dit is een museumstuk waard.
1: Ja,
2: want dit is van, eigenlijk de most famous dwarf.
1: Ja.
2: De Dutch dwarf. The wonder
1: Paap,
2: of all time. The
1: en het wordt nu
2: tentoongesteld
1: in het Warrington Museum.
2: Het is daar. Het is eigenlijk een museum die allemaal dingetjes daarover over die lodges, die Freemasonry tentoonstelt. Dus ik heb ze gesproken ook afgelopen week en ik heb met ze gefacetimed. De verbinding was natuurlijk niet mega goed, maar
1: waarom
2: ze zaten er heel. Ik weet het niet. Ze zeiden al, we are so sorry dat de verbinding dus niet zo goed is. Maar ze zaten daar heel parmantig met dat schoentje in hun hand van, look dear, look, this is the shoe of Simon Paap from Zandvoort.
1: Maar jij wist dus wel van dat schoentje.
2: Had het alles gezien, maar ja, ik heb het gewoon een beetje druk gehad en ik heb er nog even niet zoveel tijd voor gehad, maar. Ik ben heel blij dat Paul Tromp dit meteen heeft aangepakt.
1: Leuk, tuurlijk,
2: En er is een mooi artikel over geschreven.
1: Ja.
2: En hij refereert ook weer naar het vinden van het jasje. Die in depot in Rotterdam ligt.
1: Ja.
2: En we hebben weer een puzzelstukje erbij.
1: Want jij bent zeker 2 jaar bezig, hè, met
2: nou,
1: dit.
2: Nou, wel lang hoor. 2021,
1: En maar uiteindelijk moet het uitmonden in een film, hè, die je wil maken. Over het leven van
2: die film die... alles is gewoon al geregeld. Behalve zeg maar eigenlijk het geld om deze film te maken.
1: Het script was er klaar, zei je?
2: Het script is klaar. De acteur is geregeld.
1: Ook zo'n klein acteurtje? Of
2: Hij is niet zo klein als Simon, maar
1: ze kunnen hem klein maken.
2: Eile van Kessel die heeft dat helemaal in haar hoofd, hoe zij dat gaat doen.
1: Ja.
2: En onze cameravrouw heeft daar ook heel erg goede ideeën over.
1: Leuk.
2: Dus ja, we zijn eigenlijk startklaar. Alleen, we moeten er geld voor hebben om het te kunnen.
1: Ik begrijp het,
2: Dus ik weet niet of er bedrijven zijn die zeggen, nou, wij willen in dit stuk erfgoed, nationaal erfgoed eigenlijk ook. Want ja, hij was gewoon een hartstikke beroemd persoon.
1: Ja, ja. Hey, in 2028 is het 200 jaar geleden dat Simon is overleden.
2: Ja, in Dendermonde.
1: In Dendermonde, in België.
2: Ja.
1: Is daar niet veel meer te halen, in Dendermonde?
2: Nou, ik ben in Dendermonde geweest. Ik heb op het plein gestaan waar hij vermoedelijk dan gejonast is en op de keien terecht is gekomen en in het ziekenhuis daar terecht is gekomen en is overleden aan een longontsteking.
1: Maar heb je daar ook archiefstukken
2: van? Nou, archief is daar in Wereldoorlog 1 helemaal afgebrand. Maar er is ook nog een genootschap. een genootschap die ook allerlei oude stukken nog heeft. Ja. En, maar die zijn in privébezit.
1: Okay.
2: En ja, daar moet je dus ook weer best wel wat tijd in steken om zeg maar deze mensen te benaderen. Ja. Ja, soms vinden mensen het best wel spannend om dan hun privé-stukken vrij te geven.
1: Ja. Hey, maar goed, 200 jaar geleden. Dus eigenlijk is de bedoeling om in 2028... Ja. Dat nou ja, te vieren, zijn dood vieren, dat klinkt een beetje raar.
2: Nou, vieren dat wij zo'n bijzonder staan, zeg maar, persoon in ons dorp hebben gehad.
1: Ja.
2: Hè, die eigenlijk super beroemd was. Want zelfs in Batavia, in Suriname, kwam hij gewoon in de kranten terecht. En, ja. Dus hij was gewoon internationaal.
1: Ja.
2: En Dendermonde, ja, die moeten natuurlijk ook eigenlijk zo'n beeldje van Simon Paaf hebben.
1: Ja,
2: in hun,
1: begrijp ik. Ja.
2: In hun plaats. Maar het mooie van Dendermonde is, het was helemaal afgebrand. Maar ze hebben het helemaal in de oude staat teruggebracht.
1: Oh,
2: ja?
1: Oh, mooi, mooi.
2: Dat plein. Je weet niet wat je ziet.
1: Okay.
2: Je kan niet geloven dat het gewoon eigenlijk helemaal in puin was. Het is gewoon helemaal in de oude staat teruggebracht.
1: Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het helemaal verwoest, zeg maar.
2: Ja.
1: Nou, dus, ze hebben het helemaal in de originele staat teruggebracht. Ja. Tenminste, geprobeerd.
2: Ja, echt een prachtig plaatje. En dat je dan weet dat een Zandvoortse jongen daar helaas is overleden.
1: Ja.
2: En in een koffer teruggebracht is naar de kerk hier. Ja, iedereen kent het verhaal natuurlijk
1: klein
2: nu wel.
1: Ja.
2: Maar weet je, het is nog niet klaar het onderzoek.
1: Nee.
2: En ik heb, de minuten lopen nu af. Maar er was dus
1: nog
2: een
1: schoentje. Ja, we hebben nog een paar minuutjes. Maar ik zag ook dat jij in Amerika zelfs...
2: Ja, in het Peels Museum. Een van de oudste musea. Eigenlijk het eerste museum dat als museum is gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: Met de eerste verlichting. Maar ene mevrouw Royal heeft dus dat schoentje gezien. Omdat ze eigenlijk ging kijken naar die Irish Giant.
1: Ja.
2: Een reus uit Ierland.
1: Ja.
2: Waarmee Simon ook samen geëxposeerd is.
1: Okay.
2: En toen zei ze, de sokken van die Irish Giant lijken nu nog veel groter. Omdat het schoentje van Simon Paap ernaast liggen.
1: Oh, ja.
2: Nou, uiteindelijk is het museum opgeheven. En heeft ene P.T. Barnums het opgekocht.
1: Ja.
2: Want die was geïnteresseerd in allemaal curiosa over bijzondere figuren. En toen kwam het schoentje dus in New York terecht.
1: Okay.
2: Maar helaas, het Barnum's Museum, American Museum of Broadway, is 2 keer afgebrand. Oh. En daar waren dus ook gewoon witte walvissen, hè? Daar in die kelder. En die is dus helemaal afgebrand. Dus daar eindigt het schoentje van
1: Het tweede schoentje, zeg maar.
2: Een ander schoentje.
1: Ja, oh, een ander schoentje.
2: Ik denk dat Simon gewoon schoentjes aan het uitdelen
1: was. Ja, dat zou kunnen.
2: Iedere keer is het er maar één.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. Ja.
1: Maar goed, het is eigenlijk een never-ending story. Hè. Je kan hier natuurlijk heel lang...
2: Er zullen vast nog wel, net als een Caravaggio die in een keuken nog hangt boven een oven.
1: Ja.
2: Er zullen nog spullen van Simon boven water komen. Ja. Ik weet het zeker.
1: Dat lijkt mij ook.
2: Ja.
1: Nou ja, het verhaal dat, dat zijn lichaam geroofd is in Zandvoort.
2: Ja, waar is bekend, zijn skelet?
1: Ja, waar is het skelet, ja.
2: Ja, er zijn skeletten van de Sicilian Dwarf en van die Irish Giant.
1: Ja.
2: Ja, die zijn nog in musea te zien.
1: Okay.
2: Maar waar is het skelet van Simon, ja?
1: Een grote vraag. Ja. En jij kon er nog geen antwoord op geven. Maar ooit ga jij er een antwoord op geven.
2: Ooit.
1: We gaan afsluiten, want anders worden we eruit gegooid door het nieuws. Maar een mooi verhaal in ieder geval, Carina.
2: Ja.
1: En we zijn erg benieuwd hoe het verder afloopt.
2: Ik ook.
1: Dankjewel. Nou, we gaan naar het nieuws. Nog 9 seconden. En dan gaan we naar de tweede uur en dan praten we eerst met Hans Rijmers van de Stichting Jazz in Zandvoort.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Je gaat het zo nog een keer vertellen. we zitten even voor te praten met Hans Rijmers. Goedemiddag terug trouwens. Het is 8 minuten over 11 en we gaan het tweede uur in van Goedemorgen Zandvoort.
1: En de zon schijnt nu.
0: En de zon schijnt, zegt Carina. Dus helemaal een lach om het gezicht. Helemaal top. We gaan nog een paar leuke dingen doen. Onder andere dan Hans Rijmers heb ik al aangekondigd voor Stichting Jazz Zandvoort. Welkom. Nou, die is de afgelopen weken behoorlijk druk geweest met het programma wat morgen in de protestantse kerk gaat gebeuren.
2: Ja.
0: Want oorspronkelijk zou Madeleine Bell komen en die moest helaas afzeggen door fysieke redenen.
2: Dat klopt.
0: En toen jij gebeld werd, schrok je niet enorm?
2: Ja. Nou ja, waar je vooral voor schrikt, dat is degene die specifiek kaartjes hebben gekocht voor het concert Madeleine Bell.
0: Ja, Madeleine Bell is een grootheid, hè?
2: Ze zaten dus vroeger in die groep Blue Mink en dat, de ouderen onder ons die kennen het allemaal nog wel. Maar het is 83 en dan nog zo'n stem en zo vitaal en zo fantastisch zingen. We hebben het gezien, het concertgebouw begin van het jaar, ongelooflijk goed. En ik kan me helemaal voorstellen dat mensen zeggen van, ja, maar ik kom voor Madeleine Bell. Want wanneer komt hij dan weer een keer?
1: Ja. Ja.
2: Ik bedoel, Stevie Wonder komt binnenkort. Ja, dan ligt ook iedereen op zijn knietjes naar het oosten. Want die zien we daarna ook niet meer. Madeleine Bell misschien wel, hè. Want als je 83 bent, dan kun je 93 ook halen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik zal het zeggen. Ja. Geen idee. Maar ja, dus dat ging even niet lukken. Ik kreeg een nieuwe knie. Kreeg een oproep in het ziekenhuis.
0: Toen je gebeld hoor.
2: Je moet komen.
0: Wat gaan we nu doen? Ik bedoel,
2: dat was dan het volgende. Hè? Dan moet je iets anders gaan programmeren.
0: Ja, ja.
2: En dan moet je in ieder geval beginnen met de berichten te maken van Madeleine Bell kan niet. Dus de persberichten, nieuwsbrieven, tijd aanpassen in de krant en noem maar op. Maar dan moet je wel een andere naam moet je presenteren. Hè? Dat iemand de gelegenheid heeft van, daar kom ik ook voor. Dus ik ga niet afzeggen. Of dat iemand zegt van, nou, ik kom specifiek voor Madeleine Bell. Die komt niet, dus wil ik geld terug. Ook prima, hè? Ja. Komen, geen enkel probleem. Dus toen hebben we een aantal namen mee bezig geweest. Weet je moet wel een naam zoeken en een zangeres vinden die toch in diezelfde orde vergroten zit. Madeleine Bell. Nou, uiteindelijk zijn we toen woensdag, geloof ik. Woensdag. Want we hadden een deadline van woensdagmorgen, 10 uur. Dan heb ik een naam nodig.
0: Ja.
2: En Jean-Louis van Dam en Frits Landersbergen, die twee programmeren voor ons. En die zijn er enorm hard mee aan de gang gegaan. Van,

0: Aan
1: nee,
0: het,
1: nee, nee,
2: nou,
1: nee.
2: Zo lijkt het wel.
0: Ik heb het even opgezocht.
1: Ja, jij weet het nog wel.
0: Ja, dus die is ja. geweest. En die vond het fantastisch om te komen.
1: Ja. Nou. Hey, maar mensen, ze konden geld terugkrijgen.
0: Ja.
1: Maar er waren weinig mensen die dat...
0: Ja, acht. Ik heb er acht terugbetaald.
1: Ja.
2: Dat maar?
1: Was, maar?
0: Maar er zijn 15 bijgekomen.
1: Ja.
0: Omdat die zagen van... Oh,
1: nee.
0: Niet,
1: ja, die wil ik wel zien.
2: Dus jij moest er weer 7 afzetten.
1: Ja, ik bedoel,
0: letterlijk het cliché van één deur gaat dicht en dan gaan een heleboel andere open.
1: Zeker.
0: Dat was hier ook zo.
1: Ja, maar ja, je hebt aardig wat minuten ingestoken, neem ik aan.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk
1: kan ik me zo voorstellen.
0: flink alle berichten, alle dingen. En toch ook wel een beetje, ja, je zit toch... Nou, echt angst is wat anders. Want iedereen die komt... Hè,
1: ja.
0: We hebben dik 100 paspartouts verkocht.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk gigantisch.
1: Is behoorlijk.
0: Ja, we hebben nooit zoveel verkocht. En 80 losse kaartjes.
1: Huh.
0: Dus zitten we, als alle paspartouthouders komen... Huh. zitten we op 180 bezoekers. Nou, dus dan zitten we echt wel een, lopen we echt wel een beetje tegen het maximum... ook in de dorpskerk.
1: Uh-huh.
0: Maar goed, prima.
1: Helemaal goed.
0: We zijn er heel blij mee.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: Dus morgen is het in de protestantse kerk nog een keer. Hè?
0: Ja.
1: En ook in november en december ook nog
0: ook
1: volgens mij.
0: Ja.
1: En dan gaan jullie terug naar de krocht.
0: Ja.
1: Jullie hadden eerder terug kunnen.
0: Ja, nee.
1: Nou ja, dat had gekund, want ze gaan eind oktober weer
0: over. Nee, dat kan niet. Nee, want dan kan ik de mensen niet kwijt. Die waar ik nu al de reservering voor heb voor november.
1: Ja.
0: En we hebben... Kijk, weet je wat het is? In mei, toen we het laatste concert hadden gehad... dan moet je beslissen.
1: Ja.
0: Toen wisten we dat er in de krocht nog wat ging gebeuren.
1: Ja. Ja.
0: Hoe lang gaat dat duren?
2: Juist.
0: En dan roept iedereen van, dan is het klaar. En dan heb ik zoiets van, jongens,
2: neem het maar uit.
1: Tellen er nog 2 maanden
0: bovenop. Dat heb ik de vorige keer ook verteld. En toen ben ik ook 4 maanden later. Dus ik word gehinderd dan door het bouwen en door die kennis van... Ik geloof er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Als het zo is, beleef Zandvoort, dan heb je mazzel, dan kun je...
1: Tijd
0: programmeren en dan kun je gauw doorgaan. Maar ik durfde dat als stichting.
1: Als
0: stichting durfde ik het niet aan. Want op het moment dat je dan zegt... Ik bedoel, alle boekingen van al die mensen hangen eraan vast.
1: Ja.
0: Maar ook hoeveel we kunnen vragen.
1: Want
0: ik had natuurlijk Madel & Bel nooit in de krocht kwijt met 135 man.
1: Dus
0: wat hebben we gedaan? Beslissing genomen, we gaan in januari terug.
1: Ja.
0: Dan maken we van de nood een deugd. Dan kunnen we in oktober en november kunnen we 2 namen vragen... waarvan we weten dat we daar veel meer mensen kunnen laten komen.
1: Ja.
0: En dat hebben we nodig om de gaasjes te kunnen betalen.
2: Juist.
1: Ja, dus tuurlijk.
0: Kun je het een met het ander verbinden.
1: Mm. Ja.
0: Met Lambel lukt het niet, dat komt er niet. Janna, dat maakt niet uit. Maar er zit 180 man. Scott Hamilton, in november hebben we tot nu toe 150 reserveringen.
1: Oké.
0: Maar en dan moeten alle berichten nog de deur uit.
1: Dus er kunnen er
0: 30 bij... En dan is het ook klaar.
2: Dus je moet al sowieso nee verkopen waarschijnlijk.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het ook wel heel luxe om te zeggen uitverkocht.
1: Ja, zeker.
0: Dat gunt mij die pret nou ook eens eventjes. Nou,
1: maar het is een enorm succes, hè, jazz in Zandvoort.
2: Ja.
1: Is er zo'n vast publiek voor?
0: Hans, we hebben er 25 jaar over gedaan. Hè?
1: Ja, dat is waar. Er is iets opgebouwd.
0: Maar je bent heel lang bezig om het krediet te verdienen.
1: Ja.
0: Dat wanneer mensen namen zien die ze niet kennen. Dat ze weten, van daar kan ik gewoon naartoe. Want het is altijd goed.
1: Ja.
2: Want waarom willen die mensen hier in Zandvoort spelen? Waarom is Zandvoort zo goed?
0: Omdat wij vanaf 25 jaar geleden al zijn begonnen... met de muzikanten de fee te betalen volgens de BIM-norm. Ook toen er maar 30 man zat... en je kon met de entreegelden konden de gaasjes niet betaald worden... Zijn de gaasjes toch betaald. Wat er tekort kwam, is een eigen zak bijgelegd.
2: Zo.
0: En dat is dan hoofdzakelijk gebeurd door Erik Timmermans.
1: Ja.
0: Hè, want die is het hier gaan organiseren om zelf te kunnen spelen. Enfin, heb je nog een half uurtje?
1: We gaan zo een eind aan breien als die er vindt.
0: Maak maar de bekende beweging naar de keel. Dan stoppen we ermee. Maar kijk, het is natuurlijk altijd zo... En daarmee hebben we ongelooflijk veel krediet verdiend, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Kijk, op het moment dat gelouter de muzikanten hier komen spelen... Benjamin Herman en anderen... En we zijn klaar met het concert en ze hebben meegegeten... en ze vragen, wanneer mag ik weer komen spelen?
2: Ja, dat is goed.
1: Nou, dan doe je het alleen maar goed natuurlijk.
0: Dan kun je geen beter compliment krijgen.
1: Nee, inderdaad.
0: En ze komen met plezier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, er zijn er een heleboel die willen komen spelen.
1: Ja.
0: Verdorie, ik heb wat anders. Ga kijken of ik het af kan zeggen. Want ik kom graag

0: wil die.
1: Hey, hoe lang doe je dat nu al? Al meer dan 20 jaar, denk ik.
0: Ik ben hier nu, denk ik, een jaar of 20, denk ik.
1: Ja, zoiets, hè? Maar ja. Je gaat nog 20 jaar door ook.
0: Bij leven en welzijn.
1: Ja, toch wel. Ja,
0: ja, en ik blijf volhouden dat het hobby is. Hè? Als,
1: ja, dan moet je... Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nee, maar het is zo leuk.
1: Het ja, het is ook leuk.
0: Maar je krijgt
1: doen,
0: er ongelooflijk veel energie van.
2: Ja, ja, het is ja, zo, ja dat voel ik ook.
1: Ja, nee, zeker.
2: Voel je die
1: ja,
2: energie?
1: Nou, ja. Ik zit iets verder weg. Maar,
0: nee, maar als je ziet wat ja, het ja. plezier is van ja. iedereen die daar zit. Die geniet ja. van de muziek. Ja. En ik vind het wel... En we moeten ook zien dat we de gemiddelde leeftijd een beetje naar beneden krijgen. He? Dat is wel van ja. belang. He? Dus op het moment dat er wat jongens publiek komt. En we zijn natuurlijk nog druk bezig met New Wave, met
1: ja,
0: muziek.
1: Ja, uiteraard.
0: En,
1: ja.
0: De muziekscholen met klassieke
1: muziek. Komt er nog allemaal bij.
0: Noem maar op. Ja. Dus ja, en dan roep ik maar wat ja. even het cliché he? Om maar mee te besluiten. Mm. Want ik denk dat het ongeveer tijd is.
1: Nog ga lekker door hoor. Nee, hoor, nee.
0: Nee, maar wanneer mensen muziek maken, slaan ze elkaar de hersens niet in.
1: En nee, zo is het.
0: Ongelooflijk ja. belangrijk. Ja. Laten we lekker bij die kinderen beginnen en dan komt dat.
1: Nou, dan moet je nog 20 jaar doorgaan, Hans. Dat hoor ik al, ja. Nee, dat is zeker.
0: Ja.
1: Dat mensen de hersens niet in slaan, bedoel ik, hè?
0: Ja, nee, maar dat zou heel handig zijn. Ja.
1: Nee, heel goed, ja. heel goed. Hey, ik wens je heel veel succes. Nog even, wie komen er in november?
0: In november komt Scott Hamilton.
1: Scott
0: die
1: Hamilton.
0: Komt dan waarschijnlijk spelen en dat wordt echt zo ongelooflijk goed. Met Rob van Bavel, piano. En Frits Slagwerk, Frits Landersbergen. En de bassist waarschijnlijk Hans Mantel. Of Mantel.
2: Nou, ik kom goed. Ook een keer langs.
1: Ja, je moet er gaan er zeker een keer heen.
0: En met de kerst wordt een geweldige kerstconcert.
1: Kerstconcert.
0: Dat weten we nog niet precies, maar dat wordt erg goed. Dat
1: nou, daar gaan surprise. We zo nog een keer over praten hierover zetten.
0: Is goed, jongens.
1: Hans, mag ik jou hartelijk okay. danken, want ik ga jou afkappen nu.
0: Ja, precies. Nee, het is, ik heb hem begrepen. Ik zie het aan de blik.
1: We gaan zo praten met onze wethouder Danielle Hermans. Dus die gaan we zo bellen. Mag ik je hartelijk danken en een goed weekend?
0: Ja.
1: Wiegmans, sorry hoor. Danielle Wiegmans. Ja, goed weekend en we gaan nog even een muziekje draaien.
0: Jullie ook allemaal.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, ZFM, goedemorgen Zandvoort. Het is 8 minuten voor 11:30. En we gaan met ons tweede onderwerp aan de gang. Dat is een gesprek met onze wethouder Danielle Wiegmans. Als ik goed is, hangt mevrouw Wiegmans aan de lijn.
2: Ja, hele goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Leuk dat u even ons te woord wil staan. Ja, want u heeft afgelopen dinsdag een echt overuren gedraaid, volgens mij. Want u was de hele tijd aan het woord. Het waren alleen maar onderwerpen die voor u bestemd waren. Daar gaan we zo even over praten, over het woonprogramma en over het parkeren op het Vavoutjeplein. Maar ik wil even beginnen met de actualiteit. Dat is de verhuizing van de Oekraïners. Nou, er is een raadsinformatiebrief uitgekomen waarin de verhuizing van de Oekraïners die nu nog op de Curie-driehoek zitten, die gaan verhuizen naar het Heijmanshof. Dat klopt, hè?
2: Dat klopt, ja.
1: En dat is sowieso zeker? Of kunnen mensen daar nog bezwaren tegen aantekenen? Of, er komt nog een bewonersavond. Daar doe ik eigenlijk op, 20 oktober, hè? Maar goed, daar kunnen mensen zich ook eventueel, die kunnen hun wensen, hun bedenkingen uiten waarschijnlijk dan, toch?
2: Uiten, zeker.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar die plek is vrijwel zeker, hè? Dat neem ik aan.
2: Ja, we hebben verschillende locaties onderzocht. Ja, zoals u zelf ook weet is de ruimte in Zandvoort beperkt.
1: Schaars, ja, klopt.
2: Ja, en de aanleiding is natuurlijk voor de verhuizing is heel positief. Want we gaan volgend jaar eindelijk beginnen met de bouw van woningen op het Curiedeksterrein. Ja. Voor starters, voor jongeren, voor Zandvoorters die al heel lang op een woning wachten. Dus dat is natuurlijk een mooie aanleiding.
1: Ja, zeker.
2: Maar ja, dat betekent wel dat de Oekraïners die nu al een aantal jaar op de locatie ook op het Curiedeksterrein zitten, zullen moeten verhuizen. Dit zijn mensen die hier al jaren wonen, werken, hun kinderen gaan hier naar school. En vandaar dat wij ook moesten kijken waar kunnen we ze het beste naartoe verhuizen.
1: Ja, en er is eerder gekeken naar de Keesomstraat. Nou, dat kon niet in verband met stikstofuitstoot, begreep ik. En vandaar dus nu gekozen is dus voor het voormalige terrein van de manege Rukert. Voor 6 jaar, dat viel me wel op. Dat is lang.
2: Ja, dat is lang. Tegelijkertijd is het bij Heijmanshof, hè, want zo'n voormalig terrein van manege de Rukert.
1: Ja, nou ja, dat zegt Zandvoort. Dat zegt Zandvoort vanuit meer dan Heijmanshof, denk ik.
2: Precies, ja. Heijmanshof is een project wat daar uiteindelijk ook woningbouw moet gaan toevoegen. Mm-hmm. Alleen dat project ligt nu al stil vanwege de stikstofbeperkingen. Yeah. En omdat er vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid is over wat dat betekent, ligt dat project nu stil. Dus op dit moment gebeurt daar niks. Daarnaast hebben we natuurlijk een nieuwe coalitie met een ontzettend ambitieus coalitieakkoord.
1: Absoluut, ja.
2: Waarin wij gezegd hebben van, nou, we willen niet 50, maar we willen 100 woningen op die locatie bouwen.
1: Ja.
2: Nou, dat betekent dat je naast je stikstof ook moet kijken naar je programma van eisen voor de leefomgeving. Mm-hmm. Want die moet aangepast worden als je van 50 naar 100 woningen gaat.
1: Ja,
2: en daarnaast moet er ook geparticipeerd worden.
1: En dat hele proces, dat zal waarschijnlijk ook minimaal 6 jaar duren, denk
2: zeker
1: ik.
2: Zeker. Dus dat is ook de periode waar we gekeken hebben dat er nog niets op die locatie gebeurt.
1: Ja.
2: Maar waarbij we wel bezig gaan met het uitwerking voor de plannen voor woningbouw voor Zandvoort dus op die locatie.
1: Ja.
2: En tot dat gereed is, kunnen we tijdelijk tot maximaal 6 jaar kunnen we daar de Oekraïners.
1: Ja. Nou, het laatste over die verhuizing. Ik zag een bedrag van 14,2 miljoen staan over het bouwen rijp maken, zeg maar. En het aanleggen van leidingen, et cetera. En de aanschaf van die huisjes dan, hè. Dat is toch een aardig bedrag. Maar dat komt terug via het Rijk, klopt dat?
2: Uiteindelijk is het kostendekkend. Het Rijk financiert daar ook een deel in mee. En je moet het ook zo zien dat Oekraïners tegenwoordig ook een bijdrage verplicht zijn om te leveren.
1: Ja, ja.
2: Het gaat om tijdelijke woonunits die daar komen te staan.
1: Ja, ja.
2: Waar zij in zullen gaan wonen. En op het moment dat de oorlog voortijdig stopt, of de 6 jaar is voorbij, dan leggen wij de bal weer terug bij de gemeenteraad. Ja. Van, nou, hè, gaan we de units ergens anders in Zandvoort neerzetten voor bijvoorbeeld starters, ja, en jongeren? Ja. Of zeggen we verkopen ze? Maar in het hele verhaal moet je het zo zien dat het uiteindelijk kostendekkend is door enerzijds rijksbijdrage en anderzijds de inkomsten die, ja, ook gegenereerd worden vanuit die units.
1: Oké, okay, hartstikke goed, dank u wel. Nou ja, we gaan even over naar wat er afgelopen dinsdag besproken is. Dat was onder meer het parkeren op het Venemaplein.
2: En dat is,
1: sorry voor Foutenplein, ik maak een foutje. dat was in eerste instantie, is daar door de CDA voorgesteld om daar een ondergrondse parkeergarage te maken. Daar heeft het college naar gekeken, tenminste heeft een quick scan laten uitvoeren. En daaruit bleek dat dat niet rendabel zou zijn en wellicht ook te duur. Maar de raad wil toch liever dat die ondergrondse garage. En daar hebben ze, zeg maar, een amendement voor ingediend dat dat toch eventueel mogelijk zou moeten zijn.
2: Zeker, ja, dat is absoluut waar. Er is in het verleden op verzoek van het CDA in de Raad is er een quickscan uitgevoerd naar een ondergrondse parkeergarage. En naar de haalbaarheid van een parkeervoorziening, uh-huh, op die locatie. Daar kwam eigenlijk uit dat een ondergrondse parkeergarage op die locatie op zichzelf staand geen sluitende business case geeft. En vandaar dat we gezegd hebben, als jullie op korte termijn parkeeroplossingen willen, dan zouden we kunnen kiezen voor een demontabel parkeerdek. Want, ja, als er in de toekomst wel ontwikkelingen zouden gaan plaatsvinden op die locatie, mm-hmm, kun je hem ook makkelijk weghalen, ja, of weer verkopen.
1: Maar is in die quickscan voldoende gekeken naar de connectie met het Badhuisplein, die ondergrondse parkeergarage daar?
2: Nou ja, op het moment dat het verzoek om die quickscan er lag, uh-huh, waren de plannen voor het Badhuisplein nog niet in het stadium waarin ze nu zijn. Uh-huh. Dus daar ging inderdaad ook een discussie over. Maar er wordt wel rekening gehouden met de plannen voor het Badhuisplein. Er loopt nu een parkeeronderzoek, onder andere. Daar komen we in december mee naar de raad met hoe we dat voor ons zien. Uh-huh. En daar is natuurlijk wordt er ook gekeken naar een eventuele connectie met het Van Voosjeplein.
1: Ja, oké.
2: Okay. We draaien hem om.
1: Ja.
2: Dus dus het college hoort heel goed wat de raad vraagt. Ja. Dat nemen wij ook mee. Die toezegging heb ik ook gedaan. Alleen voor nu was de vraag, wat willen we voor nu met het Van Voosjeplein?
1: Ja.
2: En maar het Badhuisplein is natuurlijk een grote ontwikkeling. Dus, uh-huh, als je daar heb je woningbouw, daar heb je straks hotel. En dat is toch een andere situatie als je daar een ondergrondse parkeergarage bij hebt dan als je dat als losstaande ontwikkeling gaat doen op het Van Voosjeplein.
1: Ja, maar goed, de raad vraagt in dat amendement, hè, wat eigenlijk dus wel uitgevoerd moet worden uiteindelijk. Hè, het is een opdracht van de raad, zeg maar. Naar een integrale verkenning, een hele gebiedsvisie. En daar heeft hij van gezegd dat het wellicht vertraging zou kunnen opleveren voor het Badhuisplein.
2: Nee, wat ik gezegd heb is in reactie op het amendement van de PVV, die vroeg heel duidelijk van we willen eigenlijk dat het parkeeronderzoek wordt uitgebreid,
1: ja,
2: en dan samen met het Badhuisplein. Mm-hmm. Dat amendement heeft het niet gehaald. Het amendement wat het wel gehaald heeft, waar ook een meerderheid van de raad voor was, dat is inderdaad een integrale gebiedsvisie waarbij wonen, ontwikkelingen die ook Dirk van den Broek wenst, parkeren, ja, buitenruimte, eigenlijk alles wordt meegenomen, zodat je mogelijk wel tot een ondergrondse parkeergarage komt in combinatie met de gebiedsontwikkeling.
1: Ja, maar goed, voordat dat zeg maar klaar is, dat duurt natuurlijk ook behoorlijk lang, of niet?
2: Zeker, maar je moet natuurlijk ergens beginnen. Ja. En wat heel duidelijk naar voren kwam is, er is een onderzoek, quickscan is er uitgevoerd, waarin een tijdelijke oplossing door het college werd voorgesteld. Ook ter compensatie van een aantal parkeerplekken die mogelijk verloren gaan op de Engelbertstraat door de herinrichting. Mm-hmm. Nou, dit zou een snelle oplossing zijn. Daarvan heeft de raad gezegd, maar dit is niet wat we willen. En soms is het ook goed om een pittige discussie te hebben en uit te spreken wat je niet wil om gezamenlijk tot iets te komen wat we wel willen. En ik denk dat het mooi voor Zandvoort is dat we in ieder geval die sanctiestip op de horizon hebben wat we in brede zin met dit gebied willen gaan doen. Ja. En hè, dat je in ieder geval een stip op de horizon zet waar we naartoe gaan werken met elkaar.
1: Ja, oké. Nou, dat was even het, het parkeren op het Van Vuijtjeplein. We gaan even naar het woonprogramma. Dat is ook uitgekomen en dat is ook behandeld in de raad, zeg maar. Dat is tamelijk ambitieus, want er zouden 900 woningen in 5 jaar moeten worden gebouwd. Staan die er over 5 jaar?
2: Daar gaan wij ons natuurlijk heel erg hard voor inzetten.
1: Nee, maar ik vraag het ook omdat de andere de projecten, zeg maar, ook lang duren. En nou, in ieder geval, Curie-driehoek maakt er deel van uit. Dat,
2: zeker.
1: Dat zou de komende 5 jaar wel grotendeels moeten worden uitgevoerd, hè, neem ik aan.
2: Zeker, er wordt hard aan gewerkt. En daar ook, omdat we daar dus volgend jaar mee gaan starten, verhuizen dus die Oekraïners van de Curie-dijk naar een andere locatie.
1: Ja.
2: Want het is gewoon heel belangrijk voor Zandvoort, ook in aantallen, maar ook gewoon in het aanbod voor mensen in Zandvoort of mensen die misschien nu geen woning in Zandvoort hebben gevonden, maar wel een economische binding hebben met Zandvoort, dat die weer terug kunnen keren en gewoon in Zandvoort kunnen wonen.
1: Ja, want nou goed, u heeft gezegd dat pre-woners, zeg maar, voor eind, tenminste eind 2027 wil beginnen, hè, met die sociale woningbouw. Zij maken het, geloof ik, 2 torens, geloof ik. Hè? Maar daar, bij Curie-driehoek, is dat vrij zeker dat het pre-wonen dat gaat doen? Want als we bijvoorbeeld kijken hoe lang het duurt met de oude Marierschool, dan denk ik van, dat kan wel even iets langer duren.
2: Ja, maar dat zijn toch twee...
1: ja, verschillende dingen, dat weet ik wel. Maar
2: natuurlijk.
1: Om even aan te geven dat pre-wonen nog niet echt snel is.
2: Nou ja, een gebiedsontwikkeling in deze tijden, we hebben natuurlijk, je hebt je stikstofprobleem.
1: Natuurlijk, ja, dat weet ik allemaal wel. Ja.
2: Er zijn veel zaken die spelen, maar tot nu toe loopt het goed op schema en hebben wij contact met pre-wonen en zien wij het positief in.
1: Oké, okay. Nou, u zei het al, problematiek rond stikstof en de netwerkcongestie, dat zou nog roet in het eten kunnen gooien?
2: Nou ja, dat zijn dingen, omdat we weten dat ze spelen, zijn we daar druk mee bezig om te zorgen dat het gewoon gaat lukken.
1: Ja, en vanuit Den Haag moeten misschien nieuwe regels komen?
2: Ja, en omdat die regels, die eind oktober wordt daar geloof ik of over gesproken of komt het kabinet met die nieuwe regelgeving.
1: Ja.
2: Vervolgens moet de provincie die uitwerken in beleid. En dan vervolgens gaan wij kijken wat dat bijvoorbeeld voor onze regio, maar ook voor Zandvoort specifiek betekent. Dus dat is gewoon iets waar nog geen duidelijkheid over is. Maar wat we wel weten is, als we gewoon kijken naar bestaande regelgeving voor vergunningen, stikstof en uitstoot tijdens de bouw en na de bouw. Daar wordt nu gewoon een plan voor gemaakt, zodat het gewoon past binnen de ruimte en binnen de bestaande regelgeving.
1: Ja, u heeft recentelijk een brief gestuurd, hè, naar Den Haag, waarin de problematiek van kustgemeentes eigenlijk aan de orde kwam. Omdat kustgemeentes gewoon niet naar de westelijke kant kunnen uitbreiden, want daar ligt de zee. Heeft u daar een antwoord op gekregen, dat de problematiek van die kustgemeentes toch wel even nader moet worden bekeken?
2: Nou, de brief is besproken in de vaste Kamercommissie. Mm-hmm. Ik heb daarna een reactie gehad dat de Kamercommissie de minister verzocht heeft om de brief te beantwoorden. Wij wachten nog op het antwoord, maar dat die beantwoord gaat worden, dat is wel zeker.
1: Nou, in ieder geval, het is onder de aandacht gebracht, dat is al belangrijk natuurlijk.
2: En daar gaat het om, hè, want dat is eigenlijk wat wij nu vragen richting de provincie, richting het Rijk. Van, jongens, je kunt niet één integraal beleid maken voor stikstof, want als we bijvoorbeeld al kijken naar Zandvoort en omliggende gemeenten, dan hebben we gewoon te maken met een Natura 2000 gebied, met een nationaal park. Als je daar bepaalde generieke maatregelen gaat toepassen, dan kun je als Zandvoort straks helemaal nergens meer bouwen.
1: Nee, dat klopt,
2: En dat zou niet in het belang zijn van Zandvoort. Nee. Ook omdat woningbouw ook wat ons betreft van maatschappelijk belang is.
1: Ja.
2: Nou ja, dus dat zullen wij onder de aandacht blijven brengen. En we zijn natuurlijk ook een toeristische badplaats. Dus daar is gewoon, als het aan het college ligt, gewoon maatwerk voor nodig.
1: Er werd inderdaad ook nog even gezegd, want we weten allemaal dat u erg ambitieus bent en heel veel wil doen voor Zandvoort. Dat u beter eigenlijk misschien zich kan richten op een aantal projecten. En die eerst goed aanpakken voordat je overal weer zaken gaat opstarten.
2: Nou, het is natuurlijk zo dat als je te veel op de stapel hebt liggen, hè, dan op een gegeven moment is de zorg er dat er niets meer gebeurt.
1: Ja, dat bedoel ik, ja. Ja,
2: ja, en die zorg snap ik helemaal.
1: Ja.
2: Maar daarom hebben wij een prioritering gemaakt in de projecten voor Zandvoort. En dat is ook wat ik heb aangegeven afgelopen week. Huh. Dat we met een integrale gebiedsvisie komen of dat de raad daarom verzoekt, betekent niet. Dat we dat nu morgen gaan doen en dat andere projecten daarmee in de verdringing komen.
1: Nee, okay,
2: dus we houden de grote projecten zoals we die nu hebben afgesproken met elkaar, houden we aan. Dat betekent Badhuisplein, dat betekent een Curidex, dat betekent een Heijmanshof, dat betekent een voorziening voor ouderen, zoals Knarrenhof. Dus de lopende projecten en de projecten die we hebben afgesproken in het coalitieakkoord, die zijn leidend.
1: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment dan starten die projecten, dan begint de bouw en dat betekent dat die projecten wel lopen. Uh-huh. Maar dat er een soort natuurlijk verloop is waardoor er weer meer ambtelijke capaciteit beschikbaar komt.
1: Ja.
2: En dat is de volgorde waarin we dat gaan doen.
1: Nou, we zijn in ieder geval wel iets gewend in Zandvoort, hoor. Want er wordt over het entreegebied en over het Badhuisplein gesproken, al 40 jaar gesproken. Dus we zijn wel iets gewend in Zandvoort. Maar ik weet dat u uw best doet. Nou, dat woonprogramma
2: is... Heel fijn om te horen.
1: Ja, nee, dat is me, valt me wel op af en toe. Dat woonprogramma is aangenomen, hè, om de algemene stemmen. Ze waren nog wat amendementen, even wat toezeggingen gedaan daarvoor. En één is er aangenomen over, als je minder dan 11 woningen gaat bouwen, dan hoef je je niet te houden aan die categorieën. Dat is eigenlijk,
2: ja, aan de compensatieregeling.
1: De compensatieregeling, ja. Inderdaad. En dat je daar ook niet verplicht bent om 30% sociale woningbouw te doen en zo. Dat klopt, hè? Dat je dat voor projecten van minder dan 11 woningen niet hoeft te doen.
2: Ja, nu is het zo dat je die moet afkopen. En in het coalitieakkoord hebben wij gezegd...
1: Ja.
2: Onder de 10 woningen willen we daarvan vrijstellen.
1: Ja, begrijp ik. Ja, goed.
2: Ja.
1: Verder was er nog het CDA die wilde meer woningen voor 70 vierkante meter voor ouderen, et cetera. Maar goed, daar heeft u allemaal toezeggingen voor gedaan. Dus dat gaan we afwachten. We gaan afsluiten, mevrouw Wiegman. Hartelijk bedankt in ieder geval voor uw tijd. En,
2: u ook bedankt dat ik gast mocht zijn.
1: Oké. En ik wens u nog een heel fijn weekend. Hartelijk dank.
2: Heel fijn weekend.
1: Oké, tot ziens. Hoi, hoi.
2: Dag.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, het is alweer kwart voor 12, ja, Carina. Het
2: Ger gaat hard, zegt he? Altijd, het wordt vanzelf 12 uur.
1: Hé, hey, je bent me net voor.
2: Ik wil nog even de groeten doen aan de luisteraars in Limburg weer.
1: Ja, oh, ja. Zeker, ja. Dan, ja. Voordat we dat vergeten.
2: Ik heb alweer gehoord, we zijn weer internationaal.
1: Ja, en je wilde nog iets zeggen. En je wilde nog iets zeggen,
2: ja,
1: over...
2: Nou, dat pakje kunst.
1: Pakje kunst, ja, een mooie automaat.
2: Ja, die is nu, als mensen echt heel graag een pakje kunst willen... Hij heeft natuurlijk altijd in Zandvoort gestaan. Maar het is natuurlijk voor regio Haarlem... Dus ik heb hem naar Cultuurcentrum Hart gebracht.
1: Oké.
2: Okay, de Kleine Houtweg.
1: Kleine Houtweg, oké. Okay.
2: Ja, en daar loopt het ook heel goed.
1: Je begon dus, met 2 euro, maar het is nu al...
2: Nou, ik begon er niet mee. Dat is eigenlijk landelijk. voor mij had het 4 euro mogen blijven.
1: Ja,
2: want
1: maar
2: dat was het.
1: 6 euro.
2: Maar het is dus nu al 6, ja. Dat vond ik best wel een megaprijsstijging.
1: Ja, zeker.
2: Maar het loopt goed. Ik moest laatst echt die hele kast bijna weer bijvullen in Haarlem. Maar dus als mensen voor... de festiviteiten die eraan komen... het leuk vinden om een pakje kunst erbij te doen... dan weet je waar die staat.
1: Helemaal goed.
2: In de gang in van Cultuurcentrum Hart.
1: Oké, aan de Kleine Houtweg.
2: Yes.
1: Nou, helemaal goed. Ja. Wat ik zeg, kort verhalen... we gaan onze laatste...
2: Ja, hij zit hier heel relaxed.
1: Laatste onderwerp gaan we behandelen.
2: Gilles
1: en,
2: zit relaxed.
1: Aangeschoven is Gilles Kok. Ja. Welkom, Gilles. Van de Stichting Beleef zit je hier... Niet voor de KNRM, maar Stichting Beleven, zullen we maar zeggen.
3: Op dit moment
1: heb ik meerdere petten
3: gedaan. Dus,
2: hij heeft weer een andere pet op.
1: Ja, zij is al een beetje bijgekomen van die redding afgelopen week. Want een 83-jarige vrouw overleden.
3: Ja. 86, dacht ik.
1: Ja, ze waren erbij betrokken, neem ik aan.
3: Ja.
1: Ja, want dat was natuurlijk vlak bij Zandvoort, hè? Tussen IJmuiden over.
3: Ja, in de buurt van Bloemendaal. Maar er waren meerdere hulpdiensten bezig. En een heel schrijnend verhaal.
1: Ja, schrijnend verhaal. Hè,
2: toch dit jaar weer. Veel drenkelingen.
1: Ja.
3: Ja, voor ons was het de tweede in korte tijd die we geborgen
1: hebben. Meen je dat, ja?
2: Ja, maar landelijk toch weer heel veel over.
3: Ja, het jaarlijks wel veel.
2: Ja, maar...
1: Ik moet je zeggen, de zee blijft gevaarlijk. Dat blijkt maar weer, inderdaad. Ja, maar goed, daar zitten we hier niet voor, Gerard. Want we gaan het hebben over de krocht. Want nog 2 weken en dan, dan gaat het weer gebeuren, hè, met de krocht.
3: Zeker, dan
1: gaan we weer open.
2: Leuk.
1: Ja. En de afgelopen 4 maanden dicht geweest, denk ik. Hè. Dus in juni is het een beetje gestopt.
3: Juni, klopt.
1: En wat is er allemaal gebeurd in die tijd? een geluidsband, dat weet ik ook wel. Maar, jij hebt bijna dagelijks gezien, hè, wat er allemaal gebeurde.
3: Ik heb in de zomer wel een klein beetje een stapje terug gedaan. Maar zeker de laatste anderhalve, 2 maanden wel weer bijna elke dag even binnen gestapt om te kijken hoe het gaat.
1: Dacht je niet van, oh god, want ik zag een paar foto's dat je dacht van, dat leek wel of we weer helemaal opnieuw.
3: Nou, dat is zeker in het begin.
1: Ja.
3: Dat ze weer alles afbraken, de hele muur gestript en kaal werd. Dacht je, jeetje.
1: Ja,
3: het was zo mooi en nu dit. Maar er komt ook weer een kantelpunt dat ze gaan opbouwen.
1: Ja.
3: Toen werd het weer steeds mooier en mooier. Dus
1: okay.
3: De laatste weken vond ik het steeds juist heel optimistisch. Om te zien dat ze ook prima op schema. We zijn eigenlijk een week voor op schema. Zijn ze nu zo goed als klaar. Ja. De schilder is nu bezig met de laatste dingen.
1: Oké. Okay. Alle leidingen zitten er al weer in? Dat soort, alle leidingen? Alle bedrading?
3: Maandag begint het
1: dat moet nog allemaal gebeuren.
3: Het licht en geluid heeft geïnstalleerd. En dus ook weer moest...
1: Okay.
3: Deinstalleren, die gaan het vanaf maandag weer opbouwen.
1: Okay.
3: Dus dan komen de lampen weer en alle speakers, alle bedradingen. Die hele muur, daar zat allemaal bedrading achter.
1: Ja.
3: En die moest ook allemaal weer eraf. En ja, we hopen dat het niet te veel beschadigd is. Als er een kabelbreukje is, dan is het natuurlijk vervelend.
1: En die grote spiegel komt ook weer terug?
3: Die is er weer, ja.
1: Oh, die is er ook weer, oké.
3: En het gordijn wat voor de spiegel hoort te komen, dat staat klaar om opgehangen te worden.
1: Mm.
3: Dus ja...
1: Dus eigenlijk met de laatste dingen een beetje bezig. En dan kan ACDC weer optreden. Hè? Lekker harde muziek maken, of niet?
3: Nou, daar kijken we heel erg naar uit.
2: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses.
2: Die hebben jullie toch ook uitgenodigd?
3: Over de week daarna.
1: Nee, maar goed, er zijn tussentijds ook metingen verricht, heb ik begrepen.
3: Ja.
1: In samenhang met de pastorie die ernaast zit. Wat is daar uitgekomen?
3: Er is een rapport uitgekomen van het bedrijf... wat de metingen voor en na heeft gedaan.
1: Ja.
3: En ik ben totaal niet technisch onderlegd dat ik snap wat er staat in het rapport. Maar de conclusie is wel dat het behoorlijk veel gaat helpen.
1: Uh-huh.
3: Het zal niet helemaal de norm halen die er eigenlijk voor staat.
1: Uh-huh.
3: Dat wist iedereen van tevoren. Maar het gaat wel heel veel verschil maken.
1: Ja.
3: Daarnaast hebben we ook in de zaal zelf nog wat kleine aanpassingen kunnen doen. Onder andere het gordijn gaat meer helpen qua demping. En de achterwand van het balkon is nu ook bekleed met geluidsdempend materiaal. Waardoor er dus ook iets minder gedempt hoeft te worden naar de buren.
1: Ja.
3: Dus dat gaat ook weer helpen. Dus we hebben eigenlijk wel allemaal, we staan allemaal heel positief in dat we hier echt een hele goede stap mee zetten.
1: Maar de bestuur...
3: en vooral ook de buurman en bestuur van de kerk, van de parochie.
1: Ja.
3: Die zijn overal bij betrokken geweest de afgelopen maanden. En hebben ook de rapporten kunnen lezen. En ja, ook die zijn echt tevreden.
1: Maar heeft het bestuur van de parochie zijn ook getekend nu dat ze geen verdere stappen meer ondernemen? Of dus zover is het nog niet?
3: Ja, dat is een geschil tussen de gemeente en de
1: parochie, moet ik zeggen.
3: Dus wij zitten er wel bij als stichting, maar we hebben daar echt geen rol in.
1: Ja.
3: Maar we hebben wel een rol in het goed met elkaar omgaan. En ik kan alleen maar zeggen dat heel goed gaat. En echt van het moet zwart of wit op papier staan. We hebben de dingen besproken, afgesproken. Het wordt ook huis wel vastgelegd. Maar het is niet dat er een heel contract komt van...
1: Okay.
3: We hebben nu gewoon een goed vertrouwen in elkaar. En we zijn in gesprek. Ja. En de programmering is bekend. We gaan het komende jaar gaan we van alles doen wat we in onze gedachten hadden kunnen plannen.
1: Daar gaan we het zo over hebben. Als laatste
3: gaan
1: nog.
3: Met de buren gaan we evalueren. Dat wil je
1: Nee, dat wil niet zeggen. Nee, ik wilde eigenlijk vragen. Er is 4 ton toen uitgetrokken voor deze laatste aanpassing, zeg maar. Dat is toch gemeenschapsgeld, dus dat is een hoop geld.
3: Ja.
1: Maar dat wordt niet overschreden. Zoveel jij weet?
3: Ja, ik heb geen idee. Ik zie die
1: Het is meer de gemeente die daar...
3: Ik hoor daar niemand over. Ik denk eerder dat ze dat... ik ook niet, maar ik hoor niet dat ze het overschrijven.
1: Oké. Jij bent ook wel gemist waarschijnlijk, hè, de krocht.
2: Ik vind... ik ben niet zo heel vaak in de krocht, moet ik zeggen.
1: Uh-huh.
2: Maar de keren dat ik er was, ik vind het echt zo mooi geworden.
1: Ja, heel mooi geworden.
2: Luxe en heel chic.
1: Ja.
2: En ik hoop dat het inderdaad nu dan gelukt is met het geluid.
1: Ja, want jullie hebben alweer een hele programmering. Vanaf 31 oktober is de eerste. Klopt. Een opera.
3: Ja.
1: Klopt,
3: we beginnen gelijk wat luchtig met de
1: opera. Wat luchtig. Ja, het is een luchtige opera.
2: Superleuk.
1: Ja,
3: het is een Haarlemse amateurgezelschap. Wat 10 jaar bestaat dit jaar. En die normaal in wat kleinere zaaltjes hun voorstellingen doen.
1: Nog kleiner dan de krocht? Nou ja, krocht is ook vrij klein, toch? Met 135 plaatsen.
3: Ja, in theaterwereld zijn we niet, horen we niet bij de grote jongens. Nee, dat is
1: zeker.
3: Maar voor hun is de krocht wel groot.
1: Okay.
3: Het is echt een mooi podium. Ja. En 135 man. Maar ze wilden extra uitpakken omdat ze 10 jaar bestaan.
1: Ja.
3: Vandaar dat ze een eigen opera geschreven hebben en ook zelf produceren.
1: Ja.
3: En
1: dus ze komen 4 keer, hè?
3: Ja, 2 avonden, 2 middagen.
1: En waarvan 3 al uitverkocht zijn. En er staan nog een paar kaarten voor die anderen.
3: Ja. Ze zijn zelf daar ook wel verbaasd van.
1: Ja.
2: Maar leuk toch?
3: Het is meer dan alleen maar vrienden en familie natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik.
3: We zijn met z'n 11 wel het gezelschap.
1: Maar ja, dat is
3: dus,
1: toch...
3: er is blijkbaar wel echt...
1: Bijna 600 man die komen. Voor,
2: en nog cabaret?
3: Daarnaast, er zijn veel dingen die we zelf programmeren als stichting. Hè. We hebben ook budget voor om bepaalde voorstellingen naar ons toe te halen.
2: Ja.
3: En daarnaast zijn er voorstellingen die, of ook boekingen van externe partijen.
1: Ja.
3: Dat is de A-tafel, heet dat, die de opera gaat doen. Is ook een externe partij, die huren bij ons de zaal.
2: Awesome.
3: En dat geldt voor de middelbare meiden ook, waarvan de folie op tafel ligt.
2: Ja.
3: Cabaret. Die huren bij ons ook de zaal. En die hebben dan zelf hun eigen revenue en kosten die ze maken.
1: Uh-huh.
3: Maar heel veel andere programmering die je in ons programmaoverzicht ziet, die boeken we zelf. En het is inderdaad een deel cabaret. Maar ook een Tim Knol die wandelt en liedjes maakt.
1: Tim Knol komt zo?
3: Ja, die komt in het voorjaar.
1: Leuk.
3: Uiteraard komt Kees van Amstel weer afsluiten volgend jaar in juni.
1: Daar heb ik alweer een kaart voor besteld.
3: Heel goed.
1: Was de eerste, denk ik, weer. Maar goed.
3: Ja.
2: Leuk. Een tribute zie ik ook. ABBA.
3: We hebben een ABBA-tribute.
2: Echt?
3: Dus dat wordt wat meer met muziek.
1: Ja.
3: En we hebben ook een Johnny Cash avond.
1: Ja. Oh, ja.
2: Heel mooi.
1: Leuk.
3: Ook leuk. Het programma zit al aardig gevuld.
1: Ja.
3: De gaten die er nog zijn, als we het moois tegenkomen en we kunnen het nog boeken, dan doen we dat.
1: Ja.
3: En, er moet ook ruimte zijn voor mensen die ons willen huren. Hè, ons de ruimte willen gebruiken voor hun eigen instelling.
1: Dat was voor de verbouwing ook al het geval, dat het goed liep met verhuren van...
3: Ja, we hebben natuurlijk een hele rommelige start gehad. En dat is hier ook wel besproken in eerdere
1: keer
3: die hier te gast was. We hopen nu vooral dat we het komend jaar een beetje rust hebben in onze organisatie.
1: Rust in de tent,
3: we hebben de afgelopen zomermaanden ook zeker niet stilgezeten. We hebben wel veel overleg gehad, veel mm-hmm. met mensen gesproken. Om het ook voor onszelf iets beter te organiseren en te structureren.
1: Maar wat
3: het afgelopen half jaar dat we open waren,
1: ja.
3: Heel veel ad hoc gedaan. Omdat het ook allemaal maar ja, op ons afkwam.
1: En, uh-huh. Maar hoe gaan jullie nu dat veranderen dan?
3: We zijn bijvoorbeeld een eigen software systeem aan het bouwen. Mm-hmm. Theatermanager noemen we het.
1: Ja.
3: Waarin we het hele proces van het eerste klantencontact, de offerte, de productie. Mm-hmm. Dus wat heb je nodig? Dat we het allemaal in een systeem registreren.
1: Ja.
3: Zodat alle betrokkenen daar ook in kunnen kijken. En ook de voortgang weten. En, want het is best wel complex aan het theater.
1: Begrijp ik, ja. Ja.
2: Ja, want anders wordt de hele tijd gebeld.
3: Met externe partijen ja. geregeld. Die moeten ja. op de hoogte zijn. Moeten er hapjes komen, ja of ja. nee? Dus dat is één ding. Maar je hebt ook de artiest. Die heeft soms zijn eigen technicus mee ja, en anderen niet. Ja. Je hebt een technische rijder. Dat is zo'n boekwerk waarin staat wat nodig is en wat verwacht wordt. Dat hebben wij zelf nu ook. Dat hadden we nog niet. Maar dat hebben we zelf ook allemaal samengesteld. Zodat ze ook weten wat ze bij ons kunnen verwachten en wat niet. En dat zijn allemaal organisatorische dingen die, ja, die we deze zomermaanden hebben...
1: Want daar word je wel heel veel tijd aan kwijt, neem ik aan. Hè? Dat,
3: ja, het is wel een...
2: Want zijn jullie echt ook die expertise bij andere theaters gaan bekijken?
3: Ja, ook.
2: Die, ja.
3: Wij zijn met z'n drieën, Hille, Jante en ik, in Stichting Mijn Leven Zandvoort. Dus we kunnen de taken wat verdelen.
2: Ja.
3: En dat doen we ook. En het is ook heel fijn dat het kan. Want we hebben allemaal onze eigen soort van deel-expertise.
1: Ja. Ja.
3: Maar Jante en Hille zijn op pad geweest naar een boekingsbureau bijvoorbeeld. Om daar ook een netwerk te hebben. En die gaan af en toe naar andere theaters om... We hebben contact met het theater in Haarlem. En, ja, dus die contacten
2: ja, want je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden natuurlijk.
3: Nee,
2: ja.
3: Nee. Maar dan merk je wel dat we inderdaad een heel klein theater zijn. Maar we net,
1: ja, oké, okay, maar er zijn nog kleiner ook hoor. Het theater. Precies, maar, ja. De Liefde bijvoorbeeld in Haarlem is nog kleiner.
3: Ja, gisteren in Weest. Over, met een ander overleg zaten we in de Krocht.
1: Okay.
3: En zeiden we, ja, de Krocht is eigenlijk altijd een soort buurthuis geweest. Uh-huh. Een cultureel gebouw. En dat was ook de insteek van de renovatie. Van we gaan het weer opknappen naar een mooi cultureel gebouw.
1: Uh-huh.
3: Maar wel met ambitie om er ook wat meer theater van te maken.
1: Ja, tuurlijk.
3: En die theaterambitie, ja, die is bij ons wel goed geland. Dus we hebben als Beleef Zandvoort dat programma neergezet. Met heel veel dank aan Hilly, wat mij betreft, voor de programmering.
1: Uh-huh.
3: Die verbouwing zelf, dat werd ook steeds alleen maar mooier en mooier. En gaandeweg is dat ook eigenlijk veel meer een prachtig theater geworden dan dat ze vooraf hadden bedacht.
2: Ja.
3: Wij waren niet bij die voorgesprekken hoor, dus dat is niet dat het onze schuld is. Of maar zo is het wel gelopen voor de gemeente. Dus die hebben ook zoiets van, ja, we hebben nu een prachtig theater. Het is veel duurder geworden, dat klopt. Maar het is ook wel veel mooier dan we eigenlijk van tevoren hadden.
2: Het is echt mooi.
1: Ja, nou, dat is ook mooi. Techniek, dat was ook een probleem. Hè? Dat is ook een probleem, maar er was één jongen die dat deed. Hè? Nou, die wilde eigenlijk ook iets minder. Is dat nu opgelost, dat je meer mensen daarvoor hebt? Doe je het nu zelf? Dat zou ook kunnen natuurlijk, want...
3: Ik ben zo handig.
1: No. Inmiddels ben je, inmiddels ben je wel.
2: Achter de knop.
1: Aardig op de hoogte, neem ik aan.
3: Als we daar aan beginnen, dan is het theater binnen 3 weken is dicht.
2: Iedereen in het donker.
3: Ja,
1: maar hebben jullie genoeg technici?
3: We waren, dit half jaar dat we open waren, waren we vooral heel afhankelijk van één technicus.
1: Ja, daarom. Ja,
3: En dat is natuurlijk ook niet de gewenste situatie. Dus we hebben een soort flexpool ingericht met meerdere technische mensen.
1: Ja,
3: die ook bij tourbeurt kunnen voorstelling kunnen draaien. En ook een beetje op hun eigen expertise.
1: Ja.
3: We hebben ook natuurlijk af en toe een boekpresentatie waarvan je zegt, ja, er hoeft niet een hele technicus bij. Nee, wel iemand die snapt hoe het gewoon werkt. Dus ja, zo gaan we het een beetje wat breder invullen.
1: Nou, top, helemaal goed. Dus
3: maar die waar je het over hebt, die is nog steeds ook betrokken.
1: Dus
3: wel.
1: De organisatie is een beetje gefine-tuned.
3: We zijn
1: minder wel.
3: Afhankelijk van die ene persoon.
1: Begrijp ik.
3: Ja.
1: We gaan zo langzamerhand afsluiten, als de heren vindt, Gilles. Of jij moet zeggen van nou, ik kom na 12 nog even terug. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, hartstikke bedankt, Gilles, voor je komst. Kijk op www.theaterdekrocht.nl.
2: Ja, ik zit al
1: voor
2: te kijken. Leuk programma.
1: Programmering.
3: Heel veel keuze. Dus
1: ja, heel veel keuze. En er zijn hele leuke dingen. En je kunt heel makkelijk ook via het systeem kaartjes boeken.
3: Ook de website hebben we afgelopen zomer op wat fine-shoot. Dus
1: top.
3: Kaartjes kopen is wat makkelijker geworden.
1: Dus nog makkelijker. Ik vond het al redelijk makkelijk. Maar...
3: Ja, het is nog makkelijker. Het staat nu ook bij wanneer het al bijna uitverkocht is. Dus
1: wat goed. Wat goed.
2: Oh, wat goede triggers.
1: Ja, helemaal goed. Ja. Dus zeker even gaan kijken. Ik wil bedanken Maya Kopp voor de goede muziek en de... techniek, dat verliep allemaal helemaal top.
2: Altijd
1: hè?
2: Goed.
1: En altijd. Natuurlijk Carina.
2: Ja, was gezellig.
1: Ja, was gezellig,
2: ja.
1: Carina.
2: Ja, het is weer 12 uur.
1: Ik wens je een hele gezellige kansenweek.
2: Ja, ik heb herfstvakantie.
1: Zeg maar. Lekker vrij.
2: Nou, ja, ik zou live kunnen vanuit ergens uit de.
1: Volgens mij ben jij nooit vrij, maar.
2: Nee, dat is waar. Nee, maar ik heb nu wel even toch wel echt vrij.
1: Helemaal goed, helemaal goed. Nou, ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar Carina, kunnen we nog muziekje draaien, eventueel? En,
2: ik krijg nog een foto binnen van mijn familie die allemaal aan het luisteren zijn.
1: Oh, wat leuk, wat leuk.
2: Kijk, live. Nou,
1: nogmaals, nogmaals een groet aan de familie in Limburg, zullen we maar zeggen. En bedankt en tot volgende week.
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen, ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. En honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag. Maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold de Heerze. Of er sprake is van een hack is nog niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. De Marché des Enfants was een historisch monument in het centrum. Er raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Het weer, het blijft droog met af en toe wat bewolking bij 18 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer. Eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: En zo is het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort voor jou. Een studio vol met mensen. En Fred is ook aanwezig. Fred, ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik hier helemaal voor op tijd.
0: Je bent helemaal op tijd. Ongelooflijk. Zeker, want normaal begin je pas om 5 uur. Dus ja, je bent ruim op tijd vandaag. Nee, we hebben een speciale Zandvoort voor jou vandaag, hè, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Een volle studio aan de Tolweg, Tina.
1: Ja, en in ons... tenminste, voor de mensen die thuis meekijken... die kunnen zien, Wilbur Sitman zit hier al. En Devin Donovan. En ja, momenteel bekend van BNB.
0: Ja, een bekende Nederlander. Ja.
1: Dus allemaal gewoon thuis blijven.
0: Pak de microfoon er even gezellig bij.
2: Ja. Nou mannen.
0: Ja, hallo, goedemiddag.
2: Wat is er veel gebeurd de afgelopen maanden.
0: Ja. Ben je er even niet, weet je wel. En een keer op televisie.
2: Voor je het weet, hè, kan het leven zomaar anders
0: gaan
2: zijn.
0: Gaan we zo meteen wel uitgebreid even over hebben, als je dat goed vindt natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, gezellig.
0: Oké, nou ja, verder hebben we ook... Emiel, die komt ook weer langs met manager Max.
1: Ja, Max van Dijk, management natuurlijk, met Emiel. En,
0: we hebben Serena uit Vlaardingen.
1: Serena uit Vlaardingen.
0: De jonge zangeres.
1: Rita Jong hebben we nog.
0: Rita Jong. Nou, studio vol. En wat Zandvoort op zaterdag items, die hebben we ook nog. Want we gaan straks luisteren naar een interview vanaf de Middenboulevard. Want afgelopen maandag zijn ze begonnen met het opknappen van de boulevard. En hoe dat allemaal verloopt en wat de planning is, dat hoor je verderop in het interview. We gaan voetballen. Ja, we gaan naar SV Zandvoort tegen SDZ. Samenspel doet zegevieren. En die komen uit Amsterdam. En ja, die staan wel op de eerste plek op dit moment in de competitie. Dus dat gaat een zware dobber worden daar op Duintjesveld. Jaap Koper doet verslag van de wedstrijd. We kijken naar het weerbericht. En we hebben zo nu en dan ook nog een Zandvoorts nieuwsje. Dus genoeg te doen, toch Fred?
1: Ja, genoeg.
0: Toch,
1: meer dan
0: Devin?
1: Genoeg. Meer dan...
2: Zeker, zeker.
0: Toch, Wilbur?
1: Ja, Wilbur, ik zou zeggen, neem de microfoon tot je.
0: Ja, goedemiddag ook, Wilbur. Leuk dat je erbij bent.
3: Ja, goedemiddag.
0: En je gaat ook even lekker mee presenteren natuurlijk. Dus, en dat vinden we altijd leuk. Nou, de komende 5 uur lang dus hier op de Zandvoorts Radio. Zandvoort voor jou, 14 graden op dit moment... Wel lekker weer om even een wandelingetje te doen aan de boulevard of op het strand.
1: Ja, even lekker uitwaaien.
0: Zeker weten, het is allemaal mogelijk hier in Zandvoort. En er staat wind genoeg inderdaad om even lekker uit te waaien, Fred.
1: Ja, toch?
0: Zeker weten. Ja. Nou, we hebben ook heel veel lekkere muziek meegenomen buiten de muziek van de artiesten. Want Rick Astley komt ook langs met Whenever You Need Some.

0: Ja, even lekker uptempo. Op de zaterdagmiddag. Met de Switch Disco en Ella Henderson. React. Zo is het maar net bij deze aflevering van Zandvoort voor jou. Je hoort trouwens ook heel veel bekende samples in deze plaat. Hebben ze gewoon weg even gestolen, Wilber? Ja, kan je de microfoon er even bij pakken?
1: Je laat me weer schieten. Ja, dat doe je de hele tijd vandaag, joh.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn er met z'n allen hier in de studio voor deze aflevering van Zandvoort voor jou. En voor de mensen die het niet weten, dat is dan een samenvoeging tussen het programma van Fred, Entertainment for You, en van mijzelf, Zandvoort op zaterdag. Dus daar komt de naam dan vandaan, zeg maar.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja. Zeker weten.
2: Is het niet een eer?
3: Heb je hem?
0: Ja. Nou, zullen we eerst maar even naar Devon gaan? Want ik zat in één keer naar B&B Vol Liefde te kijken. En toen moesten de kandidaten kiezen, zeg maar. Hè? En dan zag je op een klein schermpje, gingen ze naar mensen kijken die ze willen uitnodigen. Voor de mensen die het niet gezien hebben. En ik zag meteen jou langskomen. Dus ik stuur even een bericht van... jij bent uitgekozen om langs te komen daar in Ibiza.
2: Ja, en toen was het nog weken wachten.
0: Hè? Ja, nog weken wachten.
2: Moest mijn mond dicht houden. Het was echt een avontuur, joh.
0: Ja,
2: ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Want dan ga je naar Ibiza en krijg je nog een beetje ondersteuning van een team van... mensen die je verder filmt of word je
2: enorm
0: begeleid?
2: Ja, heel goed. Het was ook een heel fijne team. Een heel fijne team. Ik kom lekker uit. Maar het was een heel fijn team wat daar zat. En je wordt heel goed verzorgd. Alles wordt voor je geregeld. Het was gewoon meteen eigenlijk vanaf het begin af aan was het heel erg leuk. Dus ik heb echt de tijd van mijn leven gehad.
0: Zeker. Nou ja, wel heel mooi met Timothy in Ibiza. Even in het kort, zijn vader woont dan in Zandvoort. Maar daar zal ik verder niks over vertellen, geloof ik.
2: Nee, dus, dat is beter van niet, heb ik gehoord.
0: Nee, dus dat doen we dan ook niet.
2: Ja, maar, volgens mij is hij ook al 15 jaar weg, hè, Timothy, uit Zandvoort.
0: Ja. Ik ken hem ook verder niet, hoor, uit Zandvoort, zeg maar.

0: Dus, nee. Maar wel leuk. Ja, gewoon een hele spontane jongen ook, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat vond uit dat er ook meteen een klik was. En ja. Er was echt die mensen geïnteresseerd, hè? Want aan het begin dachten eigenlijk heel veel kijkers, hè? Want dan las je dat als reacties van... ja, hij is een beetje daar de show aan het stelen op dat huis daar in Ibiza. Maar toen kwam er in één keer uit dat het ook een hele gevoelige, gewone jongen is, zeg maar.
1: Precies. Ja, weet je, veel mensen zeiden ook van... oh, dat past helemaal niet bij jou of dat is helemaal niks. En wat een Gordon Light. Zo werd hij wel veel vaak genoemd, ook binnen mijn vriendengroepen. En toen dacht ik, jongens, wacht maar af. Ik weet wat ik heb meegemaakt natuurlijk, maar ja, ik kan niet te veel erover zeggen.
0: Ja.
1: Dus de kant van Timothy die ik natuurlijk heb mogen leren kennen... ja, is gewoon anders dan wat hij, denk ik, ook zichzelf in het begin wilde neerzetten. Maar naarmate het programma vorderde, weet je, dan wen je ook aan de camera's. Ik denk dat je dan steeds meer jezelf kan worden op de televisie.
0: Ja, hij werd er ook echt ingetrokken, zeg maar. Dus hij zag het naar de gevoeligheid van de mensen en ook een stukje leed natuurlijk en de verhalen allemaal. En ja, dat op een gegeven moment dan word je wel een beetje, zeg maar, gevoeliger...
1: Inderdaad, ook, ja. Nee, we hebben echt gewoon mooi advies heeft hij gegeven. En alsnog, hè, we hebben nog steeds contact en we hebben hele leuke dingen en hele mooie plannen. Er gaan nog heel veel leuke dingen komen ook natuurlijk. Dus kijk, weet je, hij heeft allemaal gewoon hele leuke en goede ideeën.
0: Ja, wat wij willen weten, is hij nog steeds met Michael natuurlijk. En
1: natuurlijk is hij nog steeds met Michael.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik bedoel, dat is natuurlijk een hartstikke goede match is dat met elkaar.
0: Echt een hele goede match. Ja, hoe krijgen ze het voor elkaar, ja, eigenlijk?
1: Ja, inderdaad.
0: Briljant.
1: Ja. Dit is wat je natuurlijk ook hoopt en wil natuurlijk met zo'n programma. Want het gaat echt om de liefde en om de liefde vinden. En eigenlijk, als het dan gebeurt en dat als twee mensen elkaar echt vinden, dat is toch super mooi.
0: Ja, zeker weten. En jij gaat dan ook optreden, want Timothy, want ja, die zingt ook, hè. Dat is natuurlijk ook al een link.
1: Een linkie, linkie. Ja.
0: Zeker weten. En,
1: uit mijn blikkie.
0: En toen mocht je optreden, hè, op het feestje van de familie.
1: Ja, de housewarming. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik vond het wel spannend hoor, in het begin. Het was sowieso mijn tweede dag, hè, dat ik er was. En ik had bij mezelf eigenlijk voor mezelf afgesproken dat als je daar komt, ga je niet zingen. Want dan is het alsof je meteen jezelf erin gooit. Maar ja, we hadden de eerste avond lekker veel champagne gedronken, zeg maar. Want er werd goed voor me gezorgd. En toen gingen we op het dakterras met elkaar zingen. Ook met Michael, met z'n drietjes waren we nog uit eten geweest. En toen zei hij van, oh, je hebt echt een goede stem. Zou je niet gewoon een liedje willen zingen morgen? En toen dacht ik, nou prima, op het feest zelf, zeg maar. Het hoeft voor mij niet echt per se dan gefilmd te worden, maar gewoon leuk. Want er kwam ook een hele band, dus dan is het ook zo overdreven als je zegt, nou hallo, hier ben ik.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, de productie vond het ook heel erg leuk. En het kwam gewoon zo uit, zeg maar. Dus het voelde ook wel als normaal. Maar in eerste instantie was niet helemaal de bedoeling dat ik in de tweede dag met een microfoon in mijn hand stond.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar inderdaad, de mensen die ook aanwezig waren, die konden het zeer zeker waarderen ook.
1: Ja.
0: Dat jij optrad. En dat is toch
1: super
0: leuk
1: lief
0: dat
1: je
0: meemaakt. Nou, welke plaat van jou zal ik even gaan draaien? Wat, ik heb Haat en Liefde bijvoorbeeld.
1: Ja, nee jongens, dat is de nieuwste.
0: Dat is de nieuwste.
1: Dus, dat is een half jaar geleden, maar het is wel, degene waar ik zelf heel trots op ben, die ik zelf heb geschreven. Dus dat is wel
0: mooi. Oké, nou, daar gaan we nu naar luisteren. Haat en Liefde van Devin Donovan.

0: is haat en liefde. Heb je dat helemaal voor het B&B Vol Liefde avontuur geschreven? En
1: ja, is dat ja. specifiek voor dat programma?
2: Nee, niet. Totaal niet. Okay. Want dit is over mijn gebroken hart.
0: Je gebroken hart?
2: Ik heb natuurlijk 10 jaar die relatie gehad. Ja. En dit was, nadat ik dit heb uitgebracht, was het ook klaar. Dat ik dacht, nou, het is af. Afgeschreven, ja. het is over.
0: En nieuwe stappen en toen richting Ibiza.
2: Ja, niet gelukt, maar voor de liefde.
0: Ja, voor de liefde niet helemaal gelukt, maar toch op een andere manier liefde, denk ik.
2: Bizar, hè? Ja. Toch wel dat je dan je achterhoofd denkt, oh, ik moet gewoon hem ontmoeten of zo, zeg maar.
0: Ja.
2: Is het dan niet op deze manier, dan is het op een andere manier. Zeg.
0: Nee, geweldig.
2: Ja, vind ik wel echt heel tof.
0: Dat, ja, je hebt er ook wel een beetje durf voor nodig om aan zo'n programma mee te doen, denk ik.
2: Ja, ik heb ook wel echt heel erg getwijfeld. Omdat ik dacht, nou, ik zal er nooit dat doen, zeg maar. Op televisie op zoek gaan naar de liefde. En toen zei een van mijn beste vriendinnen, maar waarom eigenlijk niet? En toen zei ik, ja, nou ja, iedereen gaat wat van je vinden. Toen zegt ze, maar je bent toch hartstikke leuk, weet je wel? Ja. Zeg, ja, maar ik zeg, ik kan er ook achter komen op televisie dat ik eigenlijk helemaal niet zo, dat het niet zo leuk is, weet je wel? Het kan twee kanten op. Kijk, en deze, ik moet zeggen, deze edit had ik nooit verwacht. Want dit is het allerbeste scenario.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Is het ook.
2: Ja, dit is de beste zelfpromotie voor jezelf wat je ooit kan hebben. Ik dacht ook, wie gaat er zometeen de rekening sturen, weet je wel? Wordt het Videoland of RTL of zo? Van, nou hier, oh, jongens. Dit is de rekening. We hebben hier zo mooi neergezet. Je zit 10 jaar aan ons vast. En je moet met...
3: Ik vind het ook heel moedig van je.
2: Ja, nou ja, weet je, ik vond het super spannend. Echt, dat die vlucht ook naar Ibiza toe, dacht ik echt... Wat doe ik mezelf aan? Waarom doe ik dat? Het was sowieso de vroege vlucht, weet je, met allemaal kinderen in het vliegtuig. Dat was sowieso een hel.
3: Heerlijk.
2: Kom ik helemaal overprikkeld aan. Dus, maar ja, weet je, ik werd in een yoga-retret gedouwd, werd ik. En daar was ik helemaal zen. Ik heb een massage genomen. En,
1: in het vliegtuig of?
2: Hè?
1: In het vliegtuig?
0: In het vliegtuig.
2: Een massage. Ja, dat doen ze gewoon bij RTL. Dat okay. kost me nog moeite. Nee, maar dus toen dacht ik ook, weet je, we gaan er gewoon voor. Dit is wie ik ben. Het is heel fijn dat ik na een jaar erachter ben gekomen wie ik ben, zeg maar ook. Weet je, dat je gewoon helemaal jezelf weer hebt gevonden. Jezelf weer een beetje leuk vindt. Dit is het nou eenmaal en we zien het wel.
0: Ja.
2: En zo ben ik er uiteindelijk ingestapt.
0: Nou, het is helemaal goed gekomen. En ja, nogmaals, heel dapper ook dat je daaraan begint, zoiets. Zou jij het doen, Fred?
1: Nee, ik ook niet. De radio prima. Maar. Ja.
0: Wij zijn meer radiomensen, ja, zeg maar.
2: Ja. Maar jullie dan? Zouden jullie het durven?
3: Nou, ik heb ook meer een hoofd voor radio. Dus ik zit nu hier. Ik vind dat echt wel spannend genoeg. Ik zit ook met mijn rug naar de camera toe, begreep ik. Toch?
0: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, dat doe ik bewust.
1: Ja, want je hebt geen zonnetje bovenop.
3: Nee. Nou, of ik het zou... Nee, ik denk niet dat ik het snel zou doen.
2: Nee. Maar ben je gelukkig in de liefde?
3: Nou, misschien hoor je mijn single zo meteen nog. Nou, dan ga je
2: gaan
3: in je ogen, ga je naar huis.
1: Ja, nou ja.
2: Maar vertel.
3: Nee, je single is... Ik heb een hele mooie relatie achter de rug.
2: Ja.
3: En wij zijn 27 jaar samen geweest.
2: Jeetje.
3: En inmiddels mijn ex-man, daar moet ik echt aan wennen nu.
2: Ja.
3: We wonen nog samen.
2: Oh.
3: En hoe zeg je dat? Ik heb ook net even snel een foto gemaakt en naar hem doorgestuurd. Zo van, hier zit ik nu.
2: Ja.
3: En jij?
2: Ja.
3: en vanavond gaan we waarschijnlijk weer lekker of uit eten of samen eten. Dus ik bedoel, het gaat...
2: Jullie zijn nu een soort van huisgenoten dan geworden.
3: We zijn gewoon huisgenoten en het gaat al 27 jaar heel erg leuk tussen ons. Relatie helaas voorbij.
2: Mm-hmm.
3: Maar we hebben wel heel veel leuke dingen meegemaakt. En een mooie tijd gehad.
2: Ja, dat is ook zo. Maar je bent op een gegeven moment ben je natuurlijk ook gewoon familie. Zie je dat nu niet meer?
3: We waren getrouwd, ja, dus zeker.
2: Ja, nee.
3: Nee, maar goed, joh. B&B vol liefde, zoiets. Ik zou er zeker nu niet aan moeten denken. Zeker niet na zo'n lange tijd. En wie weet over een jaar, joh.
2: Ja.
1: Ja, misschien denk je er dan wel anders over.
2: Heel mooi.
3: Denk ik van ook, ik ben op zoek naar mezelf. En misschien kan ik wel zingen. Misschien ben ik ook wel leuk op tv. Je weet het niet. Van achter dan, nee.
0: Nou, je krijgt in één keer meer vertrouwen.
2: Dat soort wordt vaak gedaan. Nee. Van achter.
3: Het schiet erin.
0: Het programma toch helemaal goed voor. Nou, leuk. Ja, we gaan zo dadelijk het weerbericht doen, Fred.
1: Ja, dan dus geef het stokje even dan aan Wilbert. Hè?
0: Ja, dan gaat Wilbert
1: die gaat het weer voor ons
0: doen. Is de Swing Out Sister.

0: We gingen terug met deze single van de Swingin' Out Sister. En You On My Mind.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Het is even na 2:30. Het weerbericht is hier met Wilber. Hoe gaat dat eruit zien, Wilber?
2: Nou, er staat hier een hele goede morgen, maar het is goedemiddag. Dit weekend is het nog sterk wisselvallig en koel met 14 à 15 graden en regelmatig buien. Maar na het weekend wordt het weer een beetje warmer. En bovendien is het weer ook een beetje droger en zonniger.
0: Oké, ja, dus toch wel een beetje na zomertje nog.
2: We gaan de goede kant op.
0: Ja, weet je wat er binnenkort gaat gebeuren op 25 oktober?
2: Ik heb geen idee.
0: Dan is het einde zomertijd. Dus dan zetten we echt een punt achter de zomer. Maar je zou maar in de zomertijd zitten, hè? Gewoon,
2: ja, maar dat doet ook zo'n pijn altijd.
0: Ja, dat doet heel veel pijn. In de zomertijd, dus, hè?
2: Kijk, wel een liedje.
0: Ja,
2: kijk,
0: daar hebben we

0: Wat een mooie single, deze van Saskia Soulful en jij en ik hier bij de Zandvoorts Radio. Zandvoort voor jou, Jaap, dat zei je heel goed. Goedemiddag.
1: Ja, als het ook voor mij is, dan weet ik het nog dat het niet. Maar we zijn begonnen met deze wedstrijd.
0: In welke wedstrijd is dat?
1: Tegen de koploper. Ik was in de veronderstelling dat het uit de zaal spreekt, maar ik werd even op de vingers getikt door een voormalig doelman van de SV Zandvoort. Die zei, nee, Transformatorweg. En ik weet, dat is Sloterdijk, dus Amsterdam. En die spelen dus nu vandaag SV Zandvoort uiteraard 3 punten in de tas ten opzichte van vorige week met de uitwedstrijd. Dus dat is altijd lekker. Maar er worden toch een paar hele vervelende en listige ballen gegeven. Die gaan een beetje door de lucht. En Mika Bloem, die staat precies aan de kant van de sportkantine. Dus het meest luidruchtige gedeelte van de SV Zandvoort. Daar houden, zeg maar, de diehards zich op. Dat is een beetje de harde kern, om het even netjes te zeggen. Hoewel ik hier op deze bank zit ook met 2 leden. Maar goed, dat zijn familieleden van de keeper die op doel staan. Dus dat wordt dus ik moet ook opletten met wat ik zeg. Dus ja, kijk, als ik niet met pek en veren door het dorp wil, dan moet ik zeggen dat Mika Bloem een fantastische wedstrijd.
0: Ja, want dan krijg je Jaap op je dak waarschijnlijk.
1: Ja, Dobias, die zit ook naast me. Dus het schiet lekker op vandaag. Maar goed, de SV Zandvoort is een beetje in de verdrukking op dit moment. Want ja, de heren uit Amsterdam, die hebben toch een beetje het overwicht. Dus dat is een beetje de situatie. Ja, en de scheidsrechter, nou, we zitten ook een beetje daarna te kijken. Er wordt af en toe wel eens gezegd, jij, over die scheidsrechter moet je niet een oordeel geven. Maar de man heeft al een aardige stempel op de wedstrijd weten te drukken, want de SV Zandvoort leek aan een aanval te beginnen, maar iemand die zei wat tegen die scheidsrechter, toen zei die heel luidkeels, ouwe hoer, dat doen we niet aan. En toen was dat een vrije schop tegen SV Zandvoort. Dus die zijn gewaarschuwd. Ja, zo hoorde ik dat even vanuit het veld. Dus er moeten geen bark en massies gespeeld worden met deze scheidsrechter. Want voordat je het weet heb je hem tegen en dan kan het een hele vervelende middag gaan worden. Maar goed, dat is het op dit moment, Rob.
0: Oké, nou ja, helemaal duidelijk. De koploper, ja, die moet een keer verslagen worden natuurlijk. En ja, gaan we vandaag gaan werken, toch, Jaap?
1: Ja, of dat vandaag gebeurt, dat weten we niet, maar we zullen het meemaken.
0: Dankjewel, en straks kom ik weer bij je terug. Nog steeds 0-0 daar op Duintjesveld. De wedstrijd tegen de koploper SDZ uit Amsterdam.

0: Ja, heren. Rhythm is a Dancer. Ken je wel van deze groep natuurlijk. Van Snap. En dit was Welcome to Tomorrow. Ja, lekker om weer eens terug te horen, toch, Devin?
1: Heerlijk, ja hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Beetje de 90s back en die zijn heel populair tegenwoordig.
1: De 90s zijn weer helemaal hip.
0: De 90s parties die vliegen uit de lucht, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, ze hangen hier aan het plafond.
0: Ja, ze hangen aan het plafond. Nou ja, Devin, ja, want toen kwam je dus in B&B Vol Liefde. Daarvoor ja, trek je uiteraard ook wel op en zingen ja. En dergelijke. Maar volgens mij heb je het iets drukker gekregen.
1: Ietsie. Ja, precies. Nee, ja, het is rammen elk weekend gewoon. Ja? Het is zo leuk om bij, ja, door heel Nederland te mogen gaan. En ik ben ook heel blij hoor, want vanavond gaat mijn zus mee. En mijn moeder rijdt dan en vrienden rijden met dan.
2: Je wordt nu gereden.
1: Ja, ja, ja, dat een hele nieuwe wereld, joh. Ja. Ja.
0: Dat hoort erbij, manager ook mee natuurlijk.
1: Ja, nou opeens heb je een boekingskantoor en zo. Dat
2: tegen je dan zelf,
0: ja. Ja, dat gaat het snel natuurlijk. Ja,
1: dus het is echt tof. En ook met Michael en Timothy dat we de bingo show, de bingo bubbles... wat was het ook weer? De Bingo Bubbles Vol Liefde heet het volgens mij. Oh, Bubbles Bingo Vol Liefde. Dus ja, die doen we ook.
0: Ja, waar is dat en wanneer is die?
1: Onder andere in Badmen. Want daar is natuurlijk ook... Michael komt daar vandaan. Maar we gaan... ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... volgens mij gaan we door Nederland. Dus ik ben heel benieuwd. Er komen ook wat locaties aan wat dichterbij.
0: Ah, oké. Okay. Nou,
2: ik dacht aan B&B De Liefde. Ik dacht aan Bed and Breakfast, maar...
1: ik ben natuurlijk een enorme...
0: nee, wat een
2: lage... Wat is dus Bubbles? Ja,
1: ja, Bubbles. Want ja, weet je, het gaat natuurlijk alleen maar... Bubbles, kaviaar, dat is het leven kaviaar, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Hoe vond je dat, kaviaar?
3: Ik vond het behoorlijk... Ik beschuit.
0: Ik heb nog nooit gehad.
3: Kaviaar. Ik weer mannen bij elkaar, hè?
0: Ja.
1: Ben je gek op beschuit?
3: Heerlijk.
1: Ja?
3: En Bubbles.
1: En Bubbles.
0: Alleen voor beschuit komt hij eruit,
2: ja. Ja, dat is een andere tak.
0: Ja, nou ja, mooi, mooi. Dus ja, vanavond ook weer diverse optredens. Dus.
1: Ja, en morgen. En dus morgen. Dat is wel leuk.
0: En ja, met name het weekend of door de week ook nog?
1: Door de week ook, ja. Vooral november en december. Ja, jongens, echt. Ik geniet hier volop van. Het is echt zo mooi om ja, dit is natuurlijk altijd mijn passie geweest. En dat je dan nu even daarvan mag proeven. Je weet natuurlijk nooit hoe lang het duurt. Het is gewoon nu even genieten met alles wat op mijn pad komt.
0: Ja. En je oude bandleden van Storm, hebben die nog gereageerd op jouw succes? Ja.
1: Natuurlijk, ja. Nee, die vinden het alleen maar superleuk.
2: Hij heeft een nieuwe telefoon moeten kopen, zo erg was het.
1: Nou ja, soms is het wel dat ik hem even wegleg, die telefoon. Want ik word er niet goed van. Het is gewoon, vooral ook Instagram en zo, qua DM'tjes is het gewoon een ongoing ding. Ik ben nog steeds niet bij het einde, zeg maar, van al die berichtjes.
0: Nee, ja. Nou. En heel veel vrouwen lopen met je weg, hè? Dus,
1: ja.
0: Dat is wel,
1: ben ik goed mee, hè, met vrouwen?
0: Ja, met vrouwen, ja, dat blijkt. Ja, ja. Dus, nou ja, helemaal goed. Dus ja, en dat succes blijft nog wel even hoor. Dat kan je wel oprekenen. Misschien blijft het wel voor altijd.
1: Je weet het niet. Ik geniet er gewoon voor nu van heel erg van.
2: Ik wou net zeggen, geniet er nu van.
1: Precies, dat is ook zo.
0: Maar maak je daar echt je werk van nu al? Of dat nog net niet?
1: Ik probeer het, ja. We gaan het zien hoe het uitpakt allemaal.
0: Oké, okay, nou ja, daar moet je wel heel veel optredens voor doen natuurlijk.
1: Ja, je moet als een malle moet ik het podium op elke keer.
0: Als een malle het podium op.
3: Maar wat doe je daarnaast dan nog?
1: Ik werk op Schiphol als jobcoach van de Passenger Assistance. Maar dat is wel even tijdelijk on hold.
3: Oh, oké. Okay. Ja, je hebt nu wel heel erg druk natuurlijk. Zeker ook het feestseizoen komt eraan.
1: Ja, het is vooral veel winterfeesten komen natuurlijk eraan. Dus,
3: ja, leuk.
1: Ja, dus voorlopig mag ik dat stemmetje lekker laten gaan.
3: Hartstikke leuk. Nou, ik gun het je van harte.
1: Wat lief, dank je.
3: En laat ook zeker even weten wanneer er dus een tour bekend is.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk niet aan mij om dat eigenlijk bekend te maken. Dus dat komt, denk ik, hopelijk snel.
3: We wachten al.
0: Heel snel persbericht van je management. Ja, wie zijn dat eigenlijk, management van jou?
1: Ik zit bij All About Artists.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, triple E. Ja, drie keer een A. Ja.
0: Drie keer een A. En,
1: All About Artists. Ja,
0: jij zelf heb je een eigen website eigenlijk?
1: Ja, devondonovan.com. Het is hartstikke on progress ook. En ze zijn er lekker mee bezig. Want ja, niemand had natuurlijk verwacht dat er opeens heel veel mensen op die website gingen kijken.
0: Dus die lachen steeds uit. Ja.
1: Hij heeft nog nooit zoveel mensen hebben erop geklikt.
0: Mooi, hè?
2: Hij heeft de rekening ook nog. Dus.
0: Ja. Nou, gefeliciteerd met succes. En dank we blijven je uiteraard volgen.
1: Dank je.
0: En je gaat lekker mee presenteren nog. Hè,
1: voor ja, nog een uurtje blijf ik erbij, jongen.
2: En Wilbert ook. Dat
0: ja, Wilbert ook. Ja, maar daar hebben we het verder niet over B&B, maar gewoon de algemene dingen, toch? Ja. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja, echt waar. Hier is Devin Donovan.

0: to bed.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: begonnen met gewoon muziek. De single van Jack Barbey. En ja, die draaiden we niet zomaar. Want ja, bij mij aan de tafel zit ook Emiel. Goedemiddag, Emiel. Ja,
1: goedemiddag allemaal.
0: Ja, en wat is dan de combi tussen jou, Jack en Max?
1: Nou, dat noem je het al.
0: Ja, dat is Max dus.
1: Dat is Max is natuurlijk ook in de studio.
2: Met Jack en wie is dat? Is dat die man?
0: Ja, dat is die man die net
2: links van jou.
0: Die man die uit beeld blijft. ZFM-live.nl, kun je live meekijken.
2: Ja, dan moet jij even naar rechts kijken.
0: Fretten zie je dan. En ja, Emiel vol in beeld natuurlijk. Emiel. Ja.
1: Dat zo zie ik het graag.
0: Ja, zo zie ik het zeker graag. Nou, straks ga je nog wat nummers zingen hier live in de studio.
1: Ja.
0: Wat ga je brengen en hoe is het geweest de afgelopen maanden met bijvoorbeeld nieuwe muziek of nieuwe plannen?
1: De plannen zijn er altijd. Optredens gaan door, gelukkig. Zolang ze me willen hebben, dan kom ik wel.
0: Ja.
1: En dus ja, oktober, zit helemaal vol, november, kunnen ze nog aanmelden. December nog een paar plekken, dus ze weten waar ze hem kunnen vinden. MaxvanDijkManagement.nl.
0: Precies, nou, de plek waar je echt al jaren zit.
1: Ja, dus, klopt.
0: Inderdaad, ja, nou, mooi team bij elkaar. En straks gaan we live muziek horen, Fred.
2: Ja,
0: dus,
2: dat hoop ik wel.
0: Ja,
1: je weet het niet.
0: Nee, ja, je weet het inderdaad niet. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt.
1: Oké, okay.
0: Zeg maar. Ja. Dus dat straks in dit programma Zandvoort voor jou. Verder gaan we zo dadelijk nog naar Duintjesveld, de voetbalwedstrijd van vandaag. Want we hebben Jaap Koper daar ter plekke staan, langs het veld, zeg maar. En hij doet daar een verslag van de wedstrijd tegen de koploper. Dat is SDZ. Uit Amsterdam. En samenspel doet...
2: Door.
0: wat was het nou ook weer? Oh, joh. Nou, ik zoek het wel even op.
2: Zoek op. In ieder geval, het is een hele tekst.
0: Ja, jij had het opgezocht.
2: Ja, maar Emiel heeft de plek gekaapt. Dus
1: sorry.
2: Hij legt aan de andere kant.
0: Samenspel doet zegevieren.
2: Ja, oké.
0: Dat is hem. Nou, daar spelen ze tegen. En straks gaan we naar Jaap toe. Maar eerst nog even twee korte stukjes muziek. En dan gaan we ook verder praten met Emiel.
2: Ja.
0: En uiteraard een nummer van je horen, Emiel.
1: Ja, gezellig. Ik heb het zin in.
0: Zeker weten. Wij ook.

Skulls, Skulls. Zo dadelijk op Duintjesveld naar Jaap Koper voor de wedstrijd van vandaag. Einde eerste helft, hè, zitten we zo'n beetje. Daarover zometeen veel meer hier bij Zandvoort voor jou.

0: Ja, ja, wat een herrie, hè, hier in de studio met Santana. En she's not there. Nou, jij bent er wel, want ja, je bent bij Duintjesveld. Ja, volgens mij zitten we al zo'n beetje richting het einde van de eerste helft.
1: Ik maak toch, even nog een bruggetje naar het vorige nummer. Want ik heb begrepen van oud-doelman Jaap Bloem dat bij Telstar CBS de hoofdsponsor was. En dat was dan ook de platenmaatschappij waar Carlos Santana zijn werk had uitgebracht.
0: Dus, kijk, ja, dat wist ik eigenlijk wel. Vandaar dat ik hem ook draaide natuurlijk.
1: Ja, kijk, als we dan toch een beetje in dat sfeertje blijven, kan ik er dan natuurlijk wel wat over vertellen. Maar goed,
0: zeker weten.
1: De eerste gele kaart is ook al getrokken. Die werd gegeven aan het adres van Tijn Post. Wat deed de snoodaard? Die trok aan het shirtje van een van de spelers van SDZ. Vond het scheidsrechter niet leuk en daar wordt het geel getrokken. Maar ja, als ik hier ook twee voetbalkenners naast me heb zitten, dan haal je de aanval eruit. Maar ja, ik zeg dan, het is maar spelbederf. Dus dat is een beetje de discussie die dan wordt gevoerd aan de zijkant van zo'n wedstrijd. En ja, voor de rest is het 0-0, hoewel er af en toe hier en daar wat kansen zijn om te scoren. Voor zowel op de kant van de Amsterdammers als bij SP Zandvoort. Dus het is een beetje in evenwicht. De harde wind speelt nog steeds een rol van betekenis, want je moet niet denken dat als hij de bal hoog door de lucht peert, dat hij dan ver in het andere doelgebied terechtkomt. Dat geldt dan voor de SV Zandvoort, want die spelen vanaf het clubhuis richting het tuin. En straks is dat andersom en dan hebben ze het windje mee, maar voor zover is dat nog niet. En voor dit moment is het eigenlijk dat er weer een vrije trap wordt gegeven aan de rand van de 16 voor SDZ. Terwijl er nu een speler daar ligt van SDZ. En die moet nu overeind komen. En dan zijn er ook een aantal mensen die zich daarbij belasten van SDZ. Kijk ik op mijn wedstrijdformulier en dan zie ik daar bijvoorbeeld Mohamed Balig staan. Maar bij de vrije trap zijn op dit moment, en er moet wel even gekeken worden naar de rugnummers, 17 bij de SDZ. Dat is Jamarli Lantol en nummertje 10. En die nummer 10 die neemt hem en dat is Bremon Snijder. Maar de bal die vliegt over de lijn. En dat betekent dus dat het een toch zwaar een corner is. Dus dan is hij waarschijnlijk aangeraakt door een speler van de SV Zandvoort. Want anders wordt er geen corner gegeven. Kijken wat daar nog mee gaat gebeuren. Die bal die

0: gaat in de aanslag, wordt nu genomen en gaat het doelgebied in. Er zijn wat schermutselingen, nummer 20, dat is meneer Bas de Groot, die schiet hem keihard over het doel heen. En dat betekent dus nu een doeltrap. We zijn ongeveer 1,42 minuten bezig. Nou, er zal niet al te gek veel tijd worden bijgetrokken. Dus dat is voorlopig even de stand van zaken hier.
1: Oké, nou 0-0 op dit moment. Dankjewel Jaap, even. En zo meteen de tweede helft, daar komen we weer bij terug.
2: Oké,
1: en geen Piet vragen, want die is er niet, hè? Oh, hij is al weg. Nee, Piet is er niet, want Piet is even een paar weken weg. Geniet hij van de zon in Spanje. Hij heeft helemaal gelijk. Maar we zijn blij met Jaap dat hij het verslaggeving overneemt. En zo meteen de tweede helft dus van de wedstrijd tegen SDZ uit Amsterdam.

0: Ja, hou maar op. Hè. Daar zijn we niet blij mee. En we genieten wel even van de kroeg hier op aarde. Toch, Fred?
1: Ja, ja. Kroeg hier op aarde.
0: Ja, zeker. Ja, kroeg in de hemel, daar zitten we nog niet op te wachten.
1: Nee, althans ik nog niet.
0: Nee, ik ook niet hoor. Dus,
1: ik heb er nog geen zin in, laat ik zo
0: precies,
1: zeggen.
0: Precies, ik denk niemand niet. Dus daar houden we het ook even bij. De single van Mart Hoogkamer was dat trouwens. Nou, Emiel. Stuk gebakken heb je in je mond. Lekker, en dan komen we eindelijk bij.
1: Eventjes om de boel te smeren.
0: Zit je de hele tijd gewoon rustig in de studio te wachten tot je kan praten. En dan komt de DJ naar je toe op het moment dat er een stuk gebakken in je mond zit.
1: Ja. Dat is eigenlijk weer de schuld van Wilbur. Hè?
0: Wilbur.
2: Ja, maar Wilbur.
0: Ja.
2: Die stopt. Nee,
1: die is ermee begonnen.
0: Dat is waar, ja. Nee, maar we zijn er heel blij mee.
2: Ik krijg al veel in de schoenen geschoven vandaag.
0: Maar kom je even langs, hè? Kom je even langs.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, Emiel. Ja, we hadden het er net al over. Van, je hebt het ook nu nog druk, hè, de komende maanden.
2: Klopt.
0: En verder, wat zijn jouw plannen nog? Komt er binnenkort weer een nieuwe single? Kunnen we dat verwachten?
2: Nou, dan wacht ik nog even mee. Er komen zoveel singles uit, dus het is een kwestie van geluk.
1: Girls, girls, girls.
0: Oh ja, dat zijn we.
2: Subtiel heen, Fred. Nou, wellicht komt er toch een single aan, hoor ik net.
0: Dat zou mooi zijn als hij hier geboren is, die hit.
2: Ja. We hoorden dit en het slaat aan, dus wie weet. Ja. Het lijkt mij heel leuk. Dus het wordt vervolgd. Verder ben ik bezig. Er komt weer een editie van het Oudere Songfestival aan. En... dat doe ik voor de derde keer aan mee. En dat vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Ik ga nu waar wordt dat gehouden?
2: In Amsterdam.
1: In Amsterdam.
2: En ik ga een nummer doen van Barbra Streisand. Don't Rain on My Parade.
1: Dus goeie zangeres.
2: Ja, zeker. Dus dat nummer ik altijd wel willen doen. Ik vind het fantastisch. De film was mooi. Funny Girl. Dus wie weet wat dat brengt.
0: Wat vind je er leuk aan dan?
2: Dat ik mijn talent mag laten zien.
0: Oh, okay.
2: En ook nog als het beloond wordt.
0: Ja, oké. Okay. Nee, je gaat echt voor de prijs, maar je hebt niet zoiets van... Ik vind het gewoon leuk om mee te doen.
2: Ik ontmoet zulke leuke mensen. Inspirerende mensen die bijvoorbeeld al jaren ook bezig zijn. Die kan er misschien niet zo tegenkomen. Dus ik vind het heel leuk daar komen. Er zijn al hele leuke contacten uitgekomen. Dus dat is ook een ding. Maar ik vind het ook wel leuk om in de prijzen te vallen. Ik zou die gast iets anders zou zeggen.
1: Ik bedoel, je doet het niet voor niks, toch?
2: Dat is dat, ja. Op twee keer in de finale mogen staan. Één keer een prijs mogen winnen. En wie weet wat de derde keer gaat brengen.
0: Ja. Wanneer is dat, zei je?
2: Ik heb de voorronde of de eerste ronde op 27 oktober.
0: Nou, dan gaan we het zeker in de kersteditie gaan we dat meenemen.
1: Ja, 19 december. Ja,
0: als je dan weer langs wil komen natuurlijk, Emiel.
2: Ik ga heel graag op deze uitnodiging.
0: Oké, nou bij deze heb je hem genoteerd. Heeft
1: dan, hij staat in het grote boek.
2: Nou, we komen op terug.
0: Oké, ja, de manager die hier denkt van kan dat
1: zo. We kijken agenda van Max. Of dat het gaat lukken.
2: Klopt goed.
0: Dus, nou ja, je gaat een live nummer doen. Welke ga je voor ons doen?
2: Wat ga ik doen? Nou, ga het eens doen. Zien in jou. En ik begin met Calling Out Your Name.
0: Nou, de tijd is voor jullie, Max. Achter de knoppen en Emiel Baars die het gaat zingen hier live in de studio. Mee te kijken via zfm-live.nl.
1: Ja,
0: zfm-live.nl, kijk je live mee.
1: En als je weer mee wil luisteren en kijken, dan kan ook nog via zfmartiesten.nl.
0: Zeker weten, en dan kan je ook nog verzoekplaten aanvragen.
1: Verzoekplaten kan ook nog steeds. Ja. En tot 7 uur vanavond zijn we er.
0: Dus, zeker weten, ja, dan beginnen we net, hè, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dus... nee, lekker gezellig met heel veel optredens vanmiddag. En een gezellige studio, dus blijf luisteren. En hier is Emiel.

0: Where did he go?
1: Yay! Live in de studio hier bij ZFM. Emiel, dankjewel. Heerlijk zo, hè? Op de zaterdagmiddag eventjes. Toch, Devin?
2: Ja, ja, ik ben altijd fan van Emiel. Ik heb natuurlijk ook jouw chillen op Aruba. Heb ik natuurlijk in mijn playlist staan, hè?
1: Ja. Kijk, dan hoor je het nog eens.
2: Ja, dat is ook wel
1: ja, dat is een hele swingende plaat.
2: Heerlijk, echt altijd.
1: Zeker weten. Nou, straks ga je nog een nummer doen bij ons, Emiel.
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Ja hoor, zeker.
1: En zin in jou is dat, hè, geloof ik, die je dan gaat doen.
4: Waar heb je zin in?
3: Waar heb ik zin in? Waar heb ik geen zin in? Ja, dat ga ik doen.
1: Ja, toch? Ja, zin in jou. Oké. Nou, mooi. Ja, Fred.
5: Ja.
1: Een gebakje nog van de...
5: Ja, hij staat even zuur hier.
1: Die van mij is al weggelopen. Dus,
5: hey, dat is door, ja. Nee, maar goed. Emiel, ben je bezig met shows momenteel?
3: Niet met shows, nee. De uitnodigingen en de aanbiedingen die stromen lekker binnen. Dus dan sta ik hier, dan sta ik daar. Dat vind ik natuurlijk heel fijn.
5: Nee, maar omdat jij ook wel een toneelmannetje bent.
3: Ja, dat klopt, maar er moet wel het juiste stuk voorbij komen. En dat is nog niet gebeurd, maar ik zie me nog wel echt in een musical terechtkomen. Okay. Want dat ligt mijn hart ook.
5: Ja. We gaan het afwachten.
1: Ja, ben je nog eens in een reclame onlangs bezig geweest of niet?
3: Nee, we zijn er wel mee bezig, maar nog niet. Maar ik laat het weten.
1: Een reclamespotje, ja, daar ben ik heel benieuwd.
3: Ja, nou, ja. Ik laat het jullie weten. Komt goed.
5: Oké.
1: Okay. Mooi, nou straks meer van Emiel. Gaan we even een plaatje draaien, Fred?
5: Ja, doen we.
1: Oké, doen we. Hier is Play That Funky Music.
5: Lekker.
1: Wild Sherry uit de jaren 70.

0: Ja, dat was Los Lobos en bij La Bamba hier zonnige muziek. Dat kan allemaal nog net, want ja, is best wel een redelijke temperatuur vandaag nog, Fred. Ja. Valt best wel mee nog.
1: Wat zitten we? Rond de 18, 17 graden?
2: Nou, ja, Wilber, jij bent net verteld natuurlijk over het weer.
0: Ja, Wilber is
1: ons weer nog nergens op, hè?
0: Om half drie. Nee, het is een graadje op 15, 16 of zo.
1: Ja, ja, we zitten aan de kust natuurlijk. Ja,
0: ja, ja.
1: Winters is wat warmer. En, ja.
3: En ik had het niet eens gezegd, windkracht 6.
1: Windkracht 6,
0: ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat valt nog mee. Gisteren heeft het best hard gewaaid trouwens.
1: Ja, het is een stuk minder.
0: Het is nu een stuk minder, ja, gelukkig.
1: Nou ja, dat merk ik in de auto ook wel natuurlijk.
0: Ja, want anders bij Jaap Koper daar weg op Duitsland. Ja, ja.
1: Dat hebben nou, dat is een beetje lastig voetbal.
0: Hij moet wel blijven staan.
1: Ik weet niet of je wel eens gevoetbald hebt met een harde wind.
0: Ja,
1: dat
0: ze hebben
1: best lastig hoor.
0: Ze hebben windje mee nu, hè, de tweede helft SV Zandvoort.
1: Ja.
0: Dus ja, die gaan zo van het ene doel naar het andere toe, de bal. Ja.
1: Hey, en 19 december, kerst er nu of niet?
0: Kerst?
1: Ja?
0: Zullen we dat doen?
1: Allemaal kerst nu is toch leuk?
0: Ja, ja, ja, ik bedoel, moet ik even zoeken of ik dat heb hoor. Dus,
1: ja, ik weet niet of Wilber erbij is, maar dan verwachten we hem ook in ieder geval.
0: In een smoky.
1: Ja.
3: Oh, ik dacht een galajurk.
1: Galajurk. Wat jij wil, als je die kerstmuts maar op doet.
3: Alles klaar.
0: Nee, ik moet echt kijken of ik daar wat van heb hoor. Ik kom niet veel verder dan een korte broek en weet ik veel wat. Dus een t-shirtje en dan heb je het wel een beetje gehad.
3: Ja, ook fantastisch. Dat weet
1: wat,
3: ik nou
1: wat heb jij eigenlijk met kerst, Emiel?
4: Ja, ik vind het een van de mooiste perioden van het jaar.
1: Oké, okay, en dan
4: mag het gevierd worden.
1: Familie gezien, zeg maar.
4: Genoeg gezien, maar dat klinkt heel raar. Maar ik bedoel eigenlijk dat ik het heel leuk vind om met kerst in het buitenland te zitten en dan is de warmte.
1: Ja, dus jij zit op Curaçao met...
4: Dat of iets dichterbij en dan Malaga, Tormelinos.
1: Oh, oké. Okay.
4: Of Gran Canaria, want daar is het nog warmer.
1: Daar is het inderdaad lekker warm.
4: Ja.
1: Ja, ja. Dus daar vinden we jou van de winter.
4: Ja.
1: Gelijk heb je.
0: Overwinteren. Ja,
1: overwinteren. Ja, ja, ik bedoel, ja.
4: Ja,
1: ja. De winters zijn niet echt winters meer in Nederland ook. Dus.
4: Nee, maar nog steeds kouder.
0: Precies.
4: Dan in het zuiden.
0: Dus. En je hebt dan dat zonnige zweertje heb je hier dan even niet, hè, zeg maar.
4: Nee.
1: Nou
4: nee.
1: Ja,
0: dat is ook
4: ja.
1: Ik bedoel, hij is het zonnetje zelf, toch?
0: Ja,
4: zonnetje in huis. Dankjewel.
0: Daar zorgt Emiel voor op elk feest en partij. Dus,
4: ja, doe ik wel mijn best voor.
0: Emiel is erbij, zullen we maar zeggen.
4: Ja,
0: toch?
4: Zeker weten.
0: Oké, okay, nou, zo dadelijk het voetbal tweede helft is dan begonnen. En dan gaan we naar Jaap Koper.
1: Op Duintjesveld, hè?
0: Op Duintjesveld, ja, ja, inderdaad. En dan 27 februari 2027... Ja. Dan spelen wij in Amsterdam. Dan moeten we naar,
1: gezellig.
0: Naar het stadion van SDZ uit Amsterdam.
1: Oh, oké. Okay. Ik denk Kruifstadion.
0: Nee, ja, die plek is wel van andere dingen ook bekend, geloof ik.
1: Okay.
0: Dus, nou ja. Geen idee. Ik ga nog een plaat draaien. Zometeen gaan we naar Jaap Koper op Duintjesveld. Ja.

0: Smokey was dat en Living Next Door to Alice. Hier bij Zandvoort voor jou, Jaap. Ja, het is 4:15 geweest. Dus ja, ik ga weer even naar jou terug, want de tweede helft is inmiddels begonnen van de voetbalwedstrijd.
1: Ja, ja. Ja, en ik geef je even het advies, even vaker op je app kijken.
0: Ja, oké. Ik ga proberen dat in te plannen.
1: Ja, want het is niks leuker als jij precies bij de start van de tweede helft gaat bellen. Ja, dan heb ik niks
0: te doen. Nee, dat is ook dus zo. En maar gelukkig...
1: Even voor de mensen thuis schetsen hoe dat dan werkt bij Zandvoort op zaterdag. In dit geval Zandvoort op voor jou. Want ja, kijk, Rob heeft het heel erg druk. Met onder meer de artiesten die in zijn studio zijn. Maar ja, dan moet je een WhatsApp-web openzetten en dan kan je zien wat er gebeurt. Maar goed, ik ben ook aan het multitasken, want ik moet mijn wedstrijdformulier vasthouden. Terwijl er op dit moment ook een aanval is van de SDZ aan de linkerkant. Maar of dat een gevaarlijk verhaal gaat worden, dus niet. Want Koen Michielsen grijpt in, waardoor het spel zich weer verplaatst naar de andere kant toe. En Karsten Vries, die heeft de bal. Krijgt Kaats een beetje met Salim Fourdou, maar ja, en dan is het weer een vrije trap tegen. Stand van zaken, na een minuut of vijf denk ik hier spelen, hier bij de tweede helft is nog steeds 0-0. Hoewel ik wel vind dat SDZ helemaal aan het begin van deze tweede helft al twee keer nou redelijk dicht bij het doel was, maar daar was het dan verder ook mee gezegd. Dus ja, het kan dus nog alle kanten op. Het is nog steeds 0-0.
0: Oké, nou dan houden we het daar even bij en straks kom ik weer bij terug. Jaap, dankjewel voor dit moment, hè.
1: Oké,
0: dat was Jaap Koper vanaf Duitsersveld. Nog steeds 0-0, zoals hij zei inderdaad, de wedstrijd. En laten we hopen dat het toch nog even in het voordeel van SV Zandvoort gaat eindigen vandaag. En lekker 3 punten op het thuisveld halen. Maar het is wel tegen de koploper. Dus daar moet wel eventjes voor aan de bak gegaan worden. Jaap, houdt het voor ons in de gaten. En straks veel meer daarover. Wij gaan nog een plaat draaien. En dan gaan we naar Emiel. Hè, want die gaat nog een nummer live zingen. Maar eerst Jolene.

0: Wat was er goed, hè? Dat is Dolly Parton. En ja, een hele grote hit van haar uit de jaren 70 ook weer.
1: Ja.
0: Daar zitten we vanmiddag een beetje in bij Zandvoort voor jou. Ja, je hoorde Jolene natuurlijk. Die hele grote en bekende hit die iedereen wel een beetje kan meedoen.
1: Het was een hele kleine dame met grote naam.
0: Grote naam en faam, ja, zoiets. Nee, we zitten nog in de studio aan de Tolweg. Tina, Emiel te gast, Devin, Wilbur en Max uiteraard. En wij met z'n tweeën, Fred
1: ja,
0: en ik.
1: Ja, wij doen nog mee, hè?
0: Wij doen nog een klein beetje mee. Maar nu is het helemaal weer aan Emiel, want het volgende nummer van Emiel gaat er aankomen. En dat is Zin in jou.

0: Lekker Emiel. Geweldig, zin in jou. Ja, die Iverus kan wel inpakken, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, het was wel zo'n voor het stintje natuurlijk ook, over de zee. En ja, het nummer van Yves Berens, hè, die is oud-Zandvoorter, kunnen we het zo even noemen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou, dankjewel Emiel en Max weer voor jullie komst. Heb je nog een kort nieuwtje wat je nog sowieso even kwijt wil op de radio?
1: Dan gaan we even kijken. Ik of Emiel?
0: Nee, Emiel bedoel ik.
2: Hou Zandvoort even in de gaten. En elk nieuwtje zijn we in Zandvoort. Dus blijf luisteren. En dan weet je ook hoe mijn leven in elkaar zit.
0: Zeker weten. Nou, mooie woorden. Dankjewel, ja. Emiel. En ja, zo dadelijk het volgende uur alweer van dit programma, Fred.
1: Ja, dan gaan we naar de klokken van 4 uur met het nieuws.
0: Met het nieuws, en, uiteraard.
1: Dan komt er nog één plaatje natuurlijk.
0: En dan nog één plaatje en dan zijn we zo meteen weer helemaal terug, toch?
1: Ja, dan zijn we weer up-to-date, hè?
0: Helemaal up-to-date. Nou, eens even kijken wat we nu gaan draaien. Ik zit in één keer in de map. Dat ik denk van, nou, oké, okay, nou, weet je, het moet wel een beetje leuk blijven.
1: Ja. Dus,
0: nou, we gaan even naar de zuiderburen toe.
1: Ja, naar België. Wel,
0: naar Clouseau.
1: Ja, lekker.
0: En Passie. Als laatste voor het nieuws weer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden het over het algemeen nog prima door. Ja, 10 minuutjes vertraging bij Roelof Arendsveen als je de A4 pakt vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuutjes op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever bij afrit Anna Paulona. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: knallen, derde uur in van Zandvoort voor jou met chillen op Aruba, volgens mij. Was jij dat, Emiel, toch?
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Heerlijk om te horen.
0: Daarom had ik af en toe even schuifje open gegooid. En kon je live meezingen met de plaat.
1: Oké. Okay,
0: ja, blijf wel echt een heerlijke zing, hoor. Chillen op Aruba.
1: Dankjewel.
0: Zo, hé. Nou, dan moet jij straks nog maar tegenaan gaan met je eerste platen naar het nieuws.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Nou. Hey, maar had nog, Emiel had nog even een nieuwtje natuurlijk te vertellen.
1: Oh ja, voor lieve luisteraars, volgende week zaterdag 17 oktober is er weer een nieuwe editie van de City Walk in Amsterdam. Max van Dijk, management, verzorgde entertainment. Ik ben een van de artiesten die mag optreden, ben heel trots op weer. We doen het al jarenlang. Dus ik wil iedereen uitnodigen, kom gezellig naar Strand Zuid. En de finish is tussen 12 en 5. Entertainment is ook tussen 12 en 5. Dus dat komt goed uit. Heerlijke hapjes en een goed restaurant. Dus kom langs en geniet. Dans en zing mee.
0: Oké, okay, welke locatie is dat dan?
1: Strand Zuid.
0: Strand
1: Europaplein in Amsterdam, vlakbij de Rai.
0: Dat wou ik zeggen. Geen strand hier in Zandvoort, maar in Amsterdam.
1: In Amsterdam.
0: Zeker weten. Nou, leuk dat jullie daar zo bij betrokken zijn.
1: Ja, nee, en, dat is heel leuk.
0: Ja, dus iedereen is van harte welkom om daarheen te gaan.
1: Ja, zeker. En ik weet niet. Ik denk niet meer dat je het inschrijven. Dus de loopkaarten zijn al uitgedeeld. Maar het is wel leuk om te zien, want het is heel druk in Amsterdam natuurlijk.
0: Zeker, en optreden voor jou natuurlijk.
1: En natuurlijk ook onze optredens. Ja. Dus kom dat zien.
0: Komen er ook andere artiesten nog of ben jij exclusief daar?
1: Nee, één van de.
0: Eén
1: dus,
0: van de?
1: Ja, dus de stal van Max van Dijk, hè?
0: Oké. Oh, de hele stal van Max.
1: Dus
0: Plus wie zit er daar nog meer in dan Max?
3: Nou, Jack Barbé zit erin. Wat ik nieuw heb dit jaar is Sandra Zwart en Johan Hagers. Dat zijn partners. Die zingen daar ook nu. En helaas is Jack uitgevallen. En die komt volgend jaar weer.
0: Oké. Nou, mooi. Dus lekker bezig met de artiesten.
3: Oh, Yvonne van Hattem natuurlijk. Ja, die was ik bijna vergeten.
0: Yvonne van Hattem. En waar kennen we haar van? Is dat een beginnende artiest of niet?
3: Nee, die zingt ook jaren.
0: Dat bedoel ik. Ik heb geen verstand van haar.
1: Samen, zingt wel, ze zingt, maar ze acteert. Ik heb samen met haar in de musical De Jantjes mogen spelen.
0: Oh, oké.
1: Ja. Dus voor alle markten thuis. Dus
0: zeker. En dan passen jullie heel goed in het team natuurlijk. Ja.
1: Vinden wij wel.
0: Zeker weten. Nou, Fred, de mededeling is gedaan. En dat geldt ook voor jou, Emiel.
1: Ja,
0: 17 oktober dus.
1: Ja, 17 oktober. Volgende week zaterdag.
0: Oké, Strand Zuid in Amsterdam.
1: Ja, Europaplein.
0: Zodat je niet hier naar het Strand Zuid gaat.
1: Nee, echt in Amsterdam. Dankjewel.
0: Dankjewel, Emiel en Max, voor jullie komst.
1: En jullie bedankt voor de uitnodiging.
3: Dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. En bij ons zit ook nog steeds Wilber.
4: Jazeker.
0: Vind je het leuk om vandaag even mee te doen? We hebben je nog niet heel veel gehoord.
4: Het is hartstikke gezellig.
0: Maar zo dadelijk kan je aan de bak, hoor. Dat geloof ik je bij deze.
2: Nou, we zorgen gewoon dat je genoeg te doen hebt.
4: Heerlijk. Nou, kom op.
0: Zeker weten. Zet je aan het werk. Eerst gaan we weer even een plaatje draaien. Guus Meeuwers. En toen waren er nog 15 miljoen mensen. Ja,
2: toen nog wel.
0: Er is wel het een en ander gebeurd in Nederland, hoor.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groep.

0: Als eerste Guus Meeuwis en 15 miljoen mensen. En daarachteraan T. Lau, tezamen met Lange Frans en Zing een liedje voor me Frans. Dat blijft toch wel een mooie gevoelige plaat, toch Fred?
1: Ja, het blijft een heerlijke plaat inderdaad.
0: Zeker weten, ja.
1: Toch ook weer even ter nagedachtenis van T. Lau.
0: T. Lau, ja. Joh, wat een goede zanger was dat.
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben straks hebben we uiteraard in het volgende uur hebben we weer een gast hier die langskomt. Maar Wilbur zit er natuurlijk ook nog steeds.
1: Ja, Wilbur zit er
0: en,
1: ook nog steeds.
0: Ja, zo dadelijk gaan we ook nog het nieuwe nummer van Wilbur laten horen.
1: Ja, zonder ons. Hè?
0: Zonder ons.
1: Ja, zonder ons is er gewoon geen flikker aan.
0: Nee, dan gaan wij gewoon even weg en dan laten we Wilbur hier zitten.
2: Hij zegt het gewoon.
0: Dan,
2: ja.
1: Hij nou, zegt het gewoon.
0: Ja, zonder ons. Nou ja, oké, dat kan. Dus nee, dat gaan we zo dadelijk doen. Ik draai nog even één plaatje en dan gaan we naar Jaap op het voetbalveld.
1: Ja.
0: Einde van de tweede helft. We hebben trouwens geen pit reports. Ja.
1: Niet.
0: Mensen die Randall, moeten missen. Ja, Randall die is zo slecht qua gezondheid. Dat
1: qua gezondheid inderdaad. Zit het hem niet mee?
0: Nee, nou dat is heel zachtjes uitgedrukt.
1: Dat is nog zachtjes uitgedrukt, ja. Maar goed, we gaan er niet verder over uitweiden.
0: Nee, dus helaas geen pit report. En nogmaals, heel veel sterkte aan zijn familie Sonja en aan Randall zelf natuurlijk. Ja. Ja, dus nou ja, mocht hij op een gegeven moment weer in staat zijn, hè, dan horen we hem gewoon weer.
1: Ja,
0: en dan krijgen we weer een pit report. Ja, goed hè, kiss me.
1: Ja, lekker.

0: van Tintin Duffy heette die. Ken je hem nog, die naam?
1: Ja, ja, ja.
0: En Kiss Me uit 1985. Ja. Zo is het maar net. We gaan naar Duitsveld, naar Jaap Koper. En de emoties lopen hoog op volgens mij daar op het veld.
2: Nou, die hebben hoog opgelopen. Het is in ieder geval nu een stukje bedaard geworden. Maar dat had net te maken met een doelpunt wat eerst afgekeurd werd. Het contingentje SDZ-supporters zit op de tribune en de harde kern van SV Zandvoort staat natuurlijk uiteraard achter het doel van de tegenstander. Maar Tom Loos die gooide een vlag omhoog en in eerste instantie vloot de scheidsrechter niet daarvoor. En toen leek het 1-0, maar de scheidsrechter ging op een gegeven moment toch even naar de assistent scheidsrechter Tom Loos toe. En die gaf Haarfijn even de uitleg en de scheidsrechter draaide dat doelpunt dus toch nog terug.
0: Oké. Okay.
2: Twee minuten later was het wel raak. Toen was het echt 0-1. Dus de SV Zandvoort staat achter. En wat er allemaal dan verder gebeurt, ja, is dat er nog wel wat verhitte toestanden zijn geweest rondom eerst dat buitenspeldoelpunt. Maar ja, uiteindelijk is het nu wat rustiger op het veld geworden. Maar er waren behoorlijk wat protesten links en rechts van beide kanten. Maar goed, we zitten nu in de slotfase van de wedstrijd. En SV Zandvoort moet toch een beetje op gaan letten achterin. Want er zitten naar mijn idee toch een beetje wat gaten in die verdediging. Hoewel de SV Zandvoort net met onder meer met Nigel Coutin en in de ploeg gekomen Nigel Berg wel even wat gevaar stichtte bij het doel van de SDZ. Maar daar bleef het dan ook verder bij. Nu wordt er een vrije trap genomen door Nigel Coutin. Die door de andere Nigel Berg wordt overgenomen, maar die komt niet ver. Hoewel weer een ingooi voor de SV Zandvoort. Het is nu vrouw en kinderen bij SDZ lijkt het wel. Ik zie het niet even omdat er een soort van vlag voor besnufferd hangt. Maar inmiddels heeft Tijn Post de bal, die geeft hem een behoorlijke trap naar voren. En Cas de Vries, die maakt daar hier een doelpunt! Jazeker! Dus het wordt een gelijk spel is het.
3: Wow.
2: Die Tijn Post die geeft hem een paas. En als je de wedstrijd op een gegeven moment nog kent van Spanje tegen Nederland, of Nederland tegen Spanje in 2014, Robin van Persie die maakte een soortement van snoekduik. Dat deed Cas de Vries dus in feite eigenlijk ook. En daarmee staat het nu gelijk. 1-1.
0: Wauw, hé!
2: Het geeft de zaak weer wel wat draaglijker aanzien, maar het was echt wel een heel mooi doelpunt wat die Cas de Vries daar maakte. Hij nam een zweefduik en zette zijn hoofd erachter. En die bal die verdwijnt zo het doel in. Dus ja, het staat gelijk. Het is 1-1 op dit moment.
0: Nou, dat hebben we mooi even meegenomen, Jaap. Dankjewel, joh. En echt zijn we blij mee. Dus het verdient het ook, hè, de wedstrijd, een gelijkspel, denk ik.
2: Nou, we gaan niet even de dagprijs voordat die gevallen is. Want kijk, hier bedoel ik. Nu wordt er weer buitenspel gegeven. Maar nu lopen ze gemoederen weer dus hoog op. Omdat er dus weer geplakt wordt voor buitenspel bij SDZ door Tom Loos weer. Dus ja, die man die heeft die vlag volgens mij mee naar bed, denk ik. Maar goed, het is dus nu 1-1. Er mag gewoon weer een vrije trap worden genomen nadat die buitenspel wordt gegeven. Bal vergaat naar de rechterkant naar Franklin Lewis, dat is de broer van Fernando Lewis, die ooit ook bij SV Zandvoort heeft gespeeld. En ja, nu is de bal weer aan de andere kant bij SDZ. Ik denk dat we het daar maar even bij moeten laten, jongens.
0: Dat denk ik ook. En mochten er nog veranderingen komen, dan horen we het wel, Jaap.
2: Ja, ja.
0: Ik zal mijn WhatsApp goed in de gaten houden.
2: Ja, lijkt mij ook.
0: Oké, dankjewel, hè. Dat was Jaap Koper, inderdaad. Nou ja, Wilbert is vanmiddag te gast bij ons. Hè? De hele middag al gezellig bij Zandvoort voor jou.
1: Ja, gaan we eerst even een nummertje draaien van Wilbert.
0: Nou, dat lijkt wel gezellig.
1: Ja, toch, dan maken we eerst even kennis met zijn muziek.
0: Is dat de nieuwe?
1: Dat is de nieuwe Zonder Ons.
0: Nou, daar komt hij aan. Wilbert Sipman en Zonder Ons.
1: Ja.

0: Wat een lekkere nieuwe single van Wilbur Sipman. Mooi man.
1: Ja, lekker hè.
2: Dank je.
0: Ja. Doe je goed inderdaad. En ja. Vanaf wanneer is deze uitgekomen?
2: Deze is nu inmiddels een week of vijf
1: uit. Ja, zo,
0: zoiets?
1: Ja. Ja, tussen 4 en 5 weken oud is die.
0: Oké. Dus nou ja, en ja, ga je dat ook laten horen binnenkort aan het grotere publiek? Of heb je binnenkort weer optredens of hou je het even rustig?
2: Nou, sowieso heb ik wekelijks optredens. Dit weekend niet. En dan zing ik ook heel veel Engelstalig. En het hangt een beetje van de sfeer af. Want je zoekt toch een beetje uit. Waar sta je in de kroeg? Dan ga je toch voor bekendere nummers.
0: Ja.
2: Dus mijn eigen repertoire blijft dan wel een beetje liggen.
0: Oké, en welke andere nummers doe je dan van andere artiesten? Feestnummers of andere nummers?
1: Ja, mag ik je voortuintje even schoffelen?
2: Nou, ik zou je vertellen, ik zing heel veel rock and roll, dus blue sweatshirts.
0: Rock and roll.
2: Rock and roll. Maar inderdaad, als ik denk van, nou joh, hier gaan ze wel los of hier zit genoeg drank in, dan zing ik inderdaad wel eens, mag ik je voortuintje even schoffelen?
0: Oh ja.
2: En na 1 regel kan iedereen er mee zingen, want dit is de tekst ook gelijk. Dus dat gaat echt wel lekker makkelijk.
0: Ja, ook een grote hit dus.
2: Maar ik heb ook bijvoorbeeld een beetje Verliefd uitgebracht in rock and roll versie van André Hazes. Ik ben een gokker. Dus die doe ik ook eigenlijk altijd. Want dan vraagt men van, wil je een keer André Hazes doen? En dan doen we dat.
0: Ja, is ook altijd goed. Volgens mij kan je bij een feest altijd wel terecht met een nummer van André Hazes.
2: Zeker.
0: Zeker weten.
2: En iedereen zingt mee ook. Dus dan heb ik toch een beetje het gevoel dat iedereen mijn tekst kent.
0: Ja, dat ook.
2: Maar ja, goed, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb ook in Leiden in de optocht meegelopen als de zingende schilder. Want ik ben schilder ook nog. En het was het jaar van Rembrandt. En toen heb ik ook dit liedje in de optocht gezongen. En iedereen langs de kant zong dit mee. Mag ik je voortuintje even schoffelen?
0: Ja.
1: Ik dacht dat je wou zeggen, je krijgt die kwast niet.
2: Die kwast niet meer uit, man.
0: Heb je hem al klaarstaan, Fred?
2: En die heb ik ook gezongen natuurlijk in die optocht.
0: Zeg heren, heb je die plaat van mag ik even schoffelen? Of
1: zo, die heb ik inderdaad.
0: Heb je die klaarstaan toevallig?
1: Ja, ik heb hem klaarstaan natuurlijk.
0: Nou, zullen we daar even naar gaan luisteren? Want dan wil ik weten hoe dat klinkt ook hoor.
1: Dus, zullen we dat doen?

0: Was dat de zingende tuinman? Dat,
1: ja, dat is een ode aan de hoveniers, hè?
0: Aan de hoveniers, ja, zeker. Nou ja, als zingende schilder, ja, zing je ook tijdens het klussen? Maak je de mensen blij dan met jouw muziek?
1: Nou, ik word vooral zelf heel blij als ik zing. En meestal gaan alle ramen en deuren dicht.
0: Echt waar? Meteen?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus...
2: Maar is dat vanwege de tekst, of...
1: Nou, mijn klanten die vragen dan nog wel van... Oh, hoe gaat het met zingen? En joh, ga lekker zingen. Maar mijn collega's zeggen dan van... Joh, kap jij eens even lekker af.
0: Oh ja, ja. Als ze dat elke dag hebben, dan...
2: Ja, en al die kinderen. Die ja, gaan naar school toe en mag ik eens een voortuintje verschoffelen... zodat ze te zingen.
1: Hé, hey, er is een tekort hè, aan de mensen die gewoon praktische arbeid verrichten. Dus hoveniers ook, die moeten erbij komen. Schilders. Timmermannen.
0: Dat is zeker zo.
2: Ja, overal zie je een tekort inderdaad. Dus
1: zie dit ook als een promotienummer voor het onderwijs in dit soort praktische beroepen?
2: Ja. Ik zeg niks.
0: Hoor je mij nog? Nee, ook niet. Nee. Nou ja, oké, okay, zometeen praten we weer even ja, met Wilbe. Dus trouwens, ik ga even op mijn WhatsApp kijken, anders krijg ik Jaap.
2: Ja, dan krijg je boze Jaap, die springen in je nek dadelijk dan.
0: Nee hoor, het zal gelijkspelletje gebleven zijn. Dan gelijkspelletje tegen de koploper.
2: Ja.
0: Loper, best wel aardig natuurlijk. 1-1.
2: Ja.
0: De wedstrijd vandaag daar op Duintjesveld.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi en dank aan Jaap Koper voor het verslag van de wedstrijd.
2: En we waren nog getuigen ook van het doelpunt.
0: Zeker, ja, daar hebben wij voor gezorgd.

0: Dat was André Hazes, uiteraard een van zijn bekendste plaatjes. En een beetje verliefd. Had jij nou dat plaatje ook gedaan, Wilbert?
1: Jazeker.
0: Ja, hè?
1: Niet meer herkenbaar, denk ik.
0: Niet meer herkenbaar. Echt een andere uitvoering van gemaakt.
1: Echt een eigen uitvoering, ja. Hey,
0: dat is altijd alleen maar leuker, volgens mij. Want dan maak je er ook een beetje je eigen... jezelf... je eigen identiteit gooi
1: je erover. Er werd ook leuk op gereageerd. En ik vind, als je van zo'n grote artiest... zo'n legende, zeg maar... een nummer gaat zingen... dan moet je ook oppassen dat het niet vloek in de kerk wordt. En dat vond ik wel spannend. Maar er werd wel heel leuk op gereageerd. Ook door Hazes-fans.
0: Oké. Ja, want die krijgen ook wel een hele hoop ellende te horen. Zo nu dan, neem ik aan. Ja, niet van jou dan. Maar van andere artiesten bedoelde ik.
1: Nee, ja, je hebt wel tegen de schrijver van... mag ik je voortuintje even schoffelen?
0: Dat bedoel ik, ja. Dus ja, de zingende schilder.
1: Ja.
0: En tuinman.
2: Nou ja, mag ik die kwast, wat was dat nou?
1: Jij krijgt die kwast niet meer uit
2: je hand. Oh, je krijgt die kwast niet meer uit je hand.
0: Oké, nou, heb jij nog vragen aan Wilbert?
2: Nou, heb Wilbert zelf nog... of Wilbert, Wilbur is het, hè?
1: Wilbur. Maakt mij niet uit, ik luister.
2: Nou ja.
0: Hij gehoorzaam.
2: Ja. Nee, maar zijn er nog wat optredens in de planning... voor zover in de agenda?
1: Sowieso heb ik begrepen dat ik volgende week mag optreden in Amsterdam. Op het Europaplein, begreep ik.
2: Bij de RAI, hè?
1: Bij de RAI. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel.
0: Ja, leuk.
1: De Amsterdam City Walk.
0: Ja, op het Zuidstrand,
1: inderdaad. Ik ben zo overvallen door de vraag. Nee, dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Daar op het Zuidstrand in Amsterdam.
2: Ja, Max, neem me nog even... De microfoon.
0: Ja, nog dus even
2: over de City Walk.
0: De City Walk, wat is dat? Waarom horen we Wilbert daar ook volgende week?
3: Nou, ik kwam in de studio. Nou, laten we eerst zeggen van de Amsterdam City Walk is een jaarlijks terugkomend evenement in Amsterdam. De City Walk zegt het al, dus de dag voordat de City Run is, de Amsterdam.
0: Ja.
3: En dan lopen ze door de stad heen. Er staan op verschillende locaties staan daar artiesten waar de mensen langskomen. En ik mag dan elk jaar bij de finish mag ik dan de artiesten organiseren. En ik kwam net, we waren dus in de studio met Emiel Baars en zo. En met jullie uiteraard. En ik zag Wilbert. Dus ik dacht, hé, waarvoor laten we hem ook niet daar optreden? Ja. Dus hij wil dus welkom.
1: Nee, tot volgende week. Leuk. Ja. En uiteraard heb ik nog meer optredens. Want ik sta de avond op een besloten feest. De zondag mag ik weer. Maar het zijn allemaal losse optredens. Ik krijg het hele land door. En dan doe ik mijn rock'n'roll act. En uiteraard wat Nederlandstalig tussendoor.
0: Hoe komen ze aan meer informatie over jou?
1: Nou, mijn website is Wilbur Zitman. Dus met B-U-R. Wilburzitman.com. En dan kun je alles vinden over mij. Uiteraard ook op andere platforms. Alle socials. Instagram. Wilbur Zitman. Facebook heb ik zelfs nog. En ik geloof dat ik ook weer aan Hives moet. Nou, die heb ik nog niet hoor.
2: Heb je dat ook nog? Of heb je dat al? Laat ik het zo zeggen.
1: Ik moet er nog in duiken.
2: Oké, tegenwoordig moet je geloof ik aanmelden. En dan moet je wachten totdat je doorgelaten wordt. Dus ik weet niet of er een foto bij...
1: Ja, nou, dat ik gaf aan, ik heb gewoon echt een radiohoofd.
2: Oké, dan komt het wel goed. Hè?
0: Ik heb gewoon helemaal geen foto erbij gedaan. Ik denk, dat zit ik altijd goed.
2: Josephine is trouwens wel een Engelstalig, hè?
1: Josephine is Nederlandstalig.
2: Is wel Nederlandstalig.
1: Hoewel het origineel komt natuurlijk uit de jaren 50.
2: Ja, jaren 50. Ja, begin 60 voor mij, ja.
1: En, die dat was door ene John... gezongen.
2: Ja.
1: En dat was wel Engelstalig. Maar John Spencer heeft het vertaald naar het Nederlands.
2: Ja.
1: En ik was vroeger enorm fan van John Spencer. Dus Josephine heb ik zelf opgenomen.
2: Ja, wel. Ik denk dat een hoop mensen tegenwoordig John Spencer niet meer kennen. Ik wel. Maar Nee, maar goed, het is oude rots in het vak. Hè. John Spencer. Volgens mij is hij ook al over de 70. inmiddels.
1: Ja, geloof ik zomaar, ja.
2: Ja. Dus, nee, maar goed, als de mensen nieuwsgierig zijn, natuurlijk, Jongsfans, kunnen ze altijd vinden op Spotify voor mij en op YouTube. En, maar ja, ik heb hier van Wilbur heb ik wel Josephine.
0: Dat dacht ik al. Ik denk, daar praat hij naartoe.
2: Ja, nee, ja. Ik denk, ja, laten we gewoon eens een beetje rock'n'roll.
0: Zeker, gaan we doen. Josephine, Wilbur Zitman.
2: Wilbur Zitman en hij heeft het over Josephine.

0: Just in the World en zijn feestnummer Cheerio.
1: Cheerio, Cheerio.
0: Cheerio, Cheerio, baby. Dat is helemaal wat anders.
1: Dat is, dan praten we over UB40. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou, ook lekker. Dus,
1: ja, is ook lekker.
0: Zeker weten. Nou, mooie single net ook van jou gehoord, Josephine.
2: Dankjewel.
0: Ja, ja. Leuk. En een beetje rock'n'roll-achtig was dat toch?
1: Ja.
0: Daar ben je wel een liefhebber van, hè?
2: Ik ben een echte rock'n'roll liefhebber, ja, zeker weten.
0: Dus I love rock'n'roll, dat komt wel voor jou uit.
2: Dat komt zo voor mij uit, ja.
0: Oké, okay, nou Wilbur, blijf je nog even trouwens, of moet je zo meteen weg?
2: Ik ga er zo wel vandoor.
0: Dat vermoed ik
2: want
0: al.
2: Ik moet namelijk boodschappen doen en koken, want ik heb gewoon ook een huishouden. Maar ja, als je nog wat hebt, dan blijf ik ook nog wel 5 minuten zitten hoor, zo is het ook.
0: Heb jij nog wat een verrassing voor Wilbur of niet?
1: Nou ja, we hebben daar nog wat mensen zitten. Dus,
0: zeker.
1: Ja.
0: Nou ja, dus als je nog even wil blijven hangen in het 4 uur.
1: Maar het is volledig aan
0: ja, Wilbur helemaal hoe jij met je tijd
2: uitkomt. Ik blijf nog eventjes een klein half uurtje hangen. Want
0: gezellig.
2: Het is echt zo gezellig hier.
0: Nou, dat horen we graag.
1: Nou ja, en, volgende week ben je te zien bij de rij dus.
0: Ja, dat is wat.
2: Leuk, ja.
1: Nou ja, dat heb je toch weer binnengesleept.
0: De City Walk is dat.
1: De City Walk, inderdaad.
0: Op 17 oktober.
1: Ja.
0: Strand Zuid.
1: Strand Zuid, inderdaad.
0: In Amsterdam.
2: In Amsterdam. Zonnebrandcreme heb ik bij me.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, is wel leuk dat je dan ook meteen contacten met elkaar. De artiest en Max als manager. Ja. Dat je gewoon even... kort lijntje hebt en gezellig met elkaar.
1: Gebeuren hier zo nu en dan toch wel bijzondere dingen.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Nee, leg alles vast op foto's, dus die zie je dan weer bij...
1: Het is ook vastgelegd met wat hij zegt. Hè. Dus, dat weet hij zelf nog niet.
0: Nee,
1: maar.
0: Dat kan je ook nog terug horen. Hè. Dat kan je aankomende maandag tussen 10 en 1 uur, kan je het, nee, tussen 2 en 5 uur kan je terug horen.
1: Ja, 2 en 5, ja.
0: Ja. En dan zometeen de volgende 2 uur. Die moet je dan even missen. Maar aankomende maandag weer gewoon op de radio te horen.
1: Ja, gezellig. Ben je met de kerst ook bij? Of,
2: Ja, want ik heb de 19e nu klaarstaan. Een galenjurk wordt op maat gemaakt. Die moet uitgelegd worden.
0: Echt waar. Nou, dan gaan we je zien dan. Gezellig.
1: Ja, sowieso 19 december dus met de kerst. Van 2 tot 7 ook.
0: Zijn we er weer met de kersteditie van Zandvoort voor jou.
1: Een heleboel leuke mensen.
0: Zeker weten.
1: Die dag.
0: Ik ga eruit met een disco-klassieker van Loose Ends. En dan zometeen mag jij achter de schuiven.
1: Ja, dan neem ik een stokje over.
0: Neem je even het stokje over voor mij. En dan zijn we er nog tot aan 7 uur vanavond. Dus blijf
1: er lekker bij inderdaad.
0: Ja, zeker weten. En zometeen nog veel meer hier te beleven bij Zandvoort voor jou. Graag tot zo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack. En hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio niet al te veel files. 10 minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En een klein kwartiertje op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn sluit lege schappen niet uit door problemen bij de distributiecentra. Het werk daar ligt gedeeltelijk stil door een online veiligheidsincident, zegt de topvrouw van Albert Heijn. Ze weet niet wanneer alles weer werkt. De NAVO is klaar voor een aanval op het bondgenootschap. Met die waarschuwing kwam de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Grinkiewicz op de veiligheidstop in Polen. Hij zei ook dat hij geen aanval verwacht. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel. En het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen wat regen en dan wordt het een graad of 17.
0: Dit is ZFM. Download de ZFM-app en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in Noord-Holland zijn er bijna aan te tellen. 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem. Altijd nog 4 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... de herhaling van Alternative FM.

Zo, de kop is eraf wat betreft deze Alternative FM op 8 oktober. Ja, want we hebben wederom weer live muziek. En dat is van Xan Taylor en van Jonathan... Nee, ik zeg het verkeerd. Dusty Stray. Hij heet in echt Jonathan Brown. Dusty Stray is datgene waar hij onder zijn muziek uitbrengt. Maar die zijn vanavond te gast. En het begint al meteen goed, want ik krijg de melding... We hebben de trein gemist van 6:10 uit Amsterdam Centraal. Blijven muzikanten, zijn geen mensen van de klok. Dus die denken, die leven nogal erg ongecompliceerd. Dus die komen ineens wat later. Dus zeiden ze ook van, nou, we nemen de taxi wel. Waarop hier Marcus zegt, nou, ga ze wel halen. Dus die is inmiddels nu even de deur uit om de gasten voor vanavond op te pikken bij het station hier in Zandvoort. Zodat ze dan gewoon een taxi hebben om hier naartoe te komen. Ja, want met alle perikelen hier in dit dorp over taxis moeten we dat nog maar even afwachten of er überhaupt nog wel een taxi rijdt. En dan heb ik ook meteen met überhaupt heb ik ook al een naam van een taxibedrijf genoemd. Goed, het was... even kijken, hè. Total Joy heet... dat is There's No Recipe. Ik moet het goed zeggen. There's No Recipe, hoorde je net. Die hebben een EP uitgebracht met de gelijknamige titel There's No Recipe. Vandaag is dat uitgekomen. Morgen zal ik ook in mijn andere rol daar aandacht besteden met de rubriek Nieuwe Muziek. Dus als de jongens van There's No Recipe zitten te luisteren, dan weet je in ieder geval dat dat morgen voorbij komt. En daarmee zeggende ga ik ook meteen vertellen wat we vanavond gaan doen. Ik zei dus al, Dusty Stray en Xan Taylor die gaan de live muziek verzorgen. Waarschijnlijk gaan we dat niet in 1 uur redden tussen 8 en 9. Dus gaan we dat waarschijnlijk ook nog 3 uur erbij betrekken. Want ja, Marcus Kennedy wordt het toch wel heel erg secuur met soundcheck. Nou, dan wordt het wel 8 uur. Dus dan weet je al hoe laat we gaan beginnen. Dus we hebben een uitloop in de 3e uur. Dat is dan bij deze ook gezegd. Wat is er nog meer? We gaan praten met Imbos. Want die heeft een nieuwe single. En die single die heet Anders. Die ga je straks al horen. En ik heb ook een gesprek met Imbos. Met Jelle Imbos, zoals die voluit heet. Heb ik dat gisteren opgenomen. Zeg ik het goed? Gisteren? Nee, eergisteren zelfs. En... datzelfde geldt ook met Donna Marie Veerman van Kathmandu. Die zit hier ook regelmatig wat betreft hun muziek in de uitzending. Maar nu wordt er ook daadwerkelijk gesproken over hun werk. Want er is iets gaande met Kathmandu. En dat hoor je in uurtje nummer 3. Dus dat is een beetje het spoorboekje. En dan weer een woordgrap in de richting van onze 2 muzikale gasten die... deze kant op moeten komen. Ja, dan moeten ze goed naar het spoorboekje kijken, denk ik dan. We gaan weer verder met de muziek hier. En dit is even blijven liggen, want deze dame die komt altijd, nou, bijna altijd met rokende gimpen aanzetten van ik heb nog een release. Het is net zoiets als dat je als postbode een brievenbus aan het legen bent en dat er dan nog altijd iemand dan nog heel laat nog met een briefje aankomt zetten. Mag deze ook mee? Dan dat is een beetje... Annabel in de Notendop. En ja, maar goed. Ze heeft wel weer een hele mooie single gemaakt. En dat nummer dat heet Dwars door me heen.

Total Joy met Shining Light. Dat is een single die ze eind september hebben uitgebracht. Dat is ook altijd leuk. Dan komen ze met een single release achteraf. Ja, we hebben hem liever voor dan dat we hem achteraf binnenkrijgen. Maar dat neemt niet weg dat we de single ook gewoon laten horen. Bovendien, Total Joy komt met een heel album. En daarmee zijn ze dan weer wel op tijd. Want ja, als je dat op een gegeven moment tussen neuzen en lippen door vertelt, ja, dan ben je gewoon op tijd. Dat zal in januari van het komende jaar plaats gaan vinden. En denk nou niet, dat is nog ver weg. Want we zitten tegenwoordig alweer in oktober. Ja, die tijd die vliegt. Voordat je er erg in hebt, ben ik alweer oud en versleten. Dan kom ik hier met mijn wandelstok en mijn rollator kom ik hier nog binnen. Nou ja, ik weet niet of we dan nog bestaan. Maar het is een beetje dat beeld. Daarvoor hoorde je Annabel met Dwars door me heen. Sterre Weldering, die is ook eerder dit jaar nou niet bij ons geweest, maar wel in een speciaal iets wat wij min of meer hebben vormgegeven in het Zandvoort Museum rondom Festival Vloed. Daar hadden we onze eigen variant van. En de organisatoren van Festival Vloed vonden dat toch best een aardig idee, omdat dan ook in het Zandvoort Museum, en dan maakte Sterre Weldering samen met Bieke en Meesters daar onderdeel van uit. Want dat was op Hemelvaartsdag van afgelopen jaar. Maar Sterre Weldering gaat morgen haar EP uitbrengen. Dat zijn al 4 singles die ze al heeft uitgebracht. Maar er staat 1 nummer op die ze nog niet heeft uitgebracht. En dat nummer ga je vanavond horen. En dat nummer dat is New To Me.

Dat was Sven Ros met zijn nieuwe single. Die komt morgen uit. At Least Friends. En ja, als je zegt Sven Ros, dan zeg je eigenlijk ook meteen Sterre Weldering. Want ze zijn in 2023 met z'n tweeën bij elkaar in één programma geweest. En dat komt mooi uit, want Sterre komt morgen met haar EP. En Sven dus met een nieuwe single. En die heb ik dan ook expres in één blok gestopt. Want ja, dat leek mij dan wel leuk. We gaan gewoon vrolijk verder met alles. Die Unseen van Rosa Vendel. Die vloog op een gegeven moment binnen bij een andere mailbox. Van die andere functie die ik bekleed. Maar ik denk het is ook bruikbaar om in Alternative FM er wat mee te doen. En er komt een EP aan. Die komt, als het goed is, volgende week uit. Dat wordt ook meteen gedaan met een release show in Splendor. Dat is een bekend plekje, want daar heeft ook Lisette Aviva vorige maand haar EP gepresenteerd. Maar dat doet deze Rosa Vendel dus ook. En een van de nummers die op die EP staat, dat is The Unseen and All for Nothing.

Paint Me a Picture van Jacob D. Edward, die vorige maand hier bij ons is geweest. Gebeurde in september van het afgelopen, van de afgelopen maand. 3 september. Dat was de eerste donderdag. Dus ook alweer een maand geleden. En hij gaat in november zijn EP-release show doen in dezelfde piers. Maar dat doet hij op een zondagmiddag. En dat is voor mij een schappelijk tijdstip. Er komen 2 optredens in Volendam. Dat is op vrijdagavond. De eerste is morgenavond. En de tweede is over 2 weken. Maar dat hoor je straks in het interview met Donna-Marie Veerman. Want ja, Kathmandu speelt over 2 weken. En dan hebben die Volendammers hun eigen variant van Girls to the Front. Dus ja, dat is ook wel iets waarvan ik denk, nou, dan wil ik met de nodige nieuwsgierigheid wel naartoe. Jacob D. Edward dus met Paint Me a Picture. Daarvoor hoorde je Rosa Vendel met The Unseen. Dit was ook van een tijdje terug. Miss Starling met Wildflowers. MUZIEK

En dat was Miss Starling met Wildflowers. Dan ga ik over naar het gesprek wat ik dinsdag heb opgenomen met Imbos. Dat gaat over de single Anders. En ja, nou, de titel zegt het al. Maar hij zal dat straks in het interview dat ook verder toelichten. Hoe dat in elkaar steekt. Maar toen wij dat op een gegeven moment ja, in het voorgesprek deden, zeiden we, nou, het heeft ook heel veel te maken met al iets wat hij eerder heeft uitgebracht. Namelijk op het album Een Droom, wat hij in 2025 heeft uitgebracht. Want daar zit dat ook in. Alleen dat was een vrolijk nummer. Die ga je eerst horen, dan het gesprek en dan die nieuwe single. En daar is nog iets speciaals aan, maar dat ga je zo direct allemaal horen. Maar eerst het singeltje, of beter gezegd de track die ook op Een Droom staat. Imbos met Een Droom. Of beter gezegd, Uit de Toon.

0: Je hebt kunnen luisteren naar het mooie nummer van Imbosch Uit de Toon. En Uit de Toon klinkt heel vrolijk. Maar de nieuwe single van Imbosch, ja, die is min of meer, gaat dat ook daarover. Het is een stuk serieuzer. Maar we kunnen het ook meteen aan hem vragen, want we hebben hem toch aan de telefoon. En dat is Imbosch zelf. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, want die single, en op het moment dat wij dit opnemen is het woensdag. En als we het uitzenden is het donderdag. En dat is meteen het verschijnen van die single. Anders heet die. En waarom zeg ik...
1: Hij komt vrijdag uit, hè?
0: Oh, vrijdag. Oh, nou, dan is dat dus een dagje later. Maar goed, dan kunnen we hem in ieder geval stiekem laten horen op donderdagavond. Want dat is de reden waarom we je nu aan de telefoon hebben. Want die single Uit de Toon, dat is niet zomaar eventjes waarom we die net hebben laten horen. Want de reden is dat Anders eigenlijk een beetje raakvlakken heeft met dat nummer wat je al eerder op dat album Een Droom hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar wat is dan het verschil tussen Uit de Toon en Anders?
1: Voor mij is het verschil natuurlijk ligt in de hele sfeer van de muziek. Mm-hmm. Die eigenlijk wat nostalgisch en melancholisch aandoet.
0: Ja.
1: Waarmee je ook gelijk teruggebracht wordt naar een tijd waarin, nou ja, je misschien opgroeit. En waarin je dus je een weg probeert te vinden in de wijde wereld.
0: Ja, ja, want waar het mij aan doet denken, Anders, is ook uit bijvoorbeeld Cloud Cuckoo. Die heeft ook ooit eens een nummer geschreven, maar komt uit Noord-Limburg, geloof uit de buurt van Venray. Daar waren ze toch al een beetje behoudend. En dat, die sfeer die in die single zit, die nieuwe single van jou, die ademt ook een beetje dat sfeer uit wat Cloud Cuckoo, Jori van Gemert, mij ooit wel eens verteld heeft.
1: Mm-hmm. En kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, in de zin van dat het best...
1: Dat nummer ken ik dat niet.
0: Nee, oké, maar zij heeft daar ooit nog eens een keer een nummer van gemaakt. Maar ze vertelde erbij dat ze uit een dorp kwam wat nogal erg conservatief in de gedachtegang was. Dat bedoel ik ermee te zeggen.
1: Ja, ja, nee, en wat dat betreft is het wel vergelijkbaar. Ik kom zelf ook uit Limburg, uit het dorpje Valkenburg.
0: Ja.
1: En het is zo dat ik... Maar eigenlijk nooit echt op mijn plek heb gevoeld. En dat ligt ook aan het feit dat mijn ouders zelf geen Limburgers zijn. Mijn moeder komt uit Noord-Holland. Mijn vader heeft Groningen. En zij gingen verhuizen naar het Limburgse, waar het grote deel van de mensen ook nog katholiek is.
0: Ja.
1: En dat gevoel van er niet helemaal bij horen komt daar een beetje vandaan. Omdat je... Ik was niet gedoopt, ik zat in een klas op een Rooms-Katholieke basisschool waarin iedereen mooi de communie deed en zo. En ik viel daar gewoon buiten.
0: Ja.
1: Buiten het, en wat als jongetje toch wel best wel veel indruk op me heeft gemaakt. Als in van, ik hoor er toch niet echt helemaal bij.
0: Ja.
1: Bij dit... fenomeen en in het dorp voelde ik me altijd wel een beetje. Ja, ik was altijd wel op zoek naar meer ruimte voor mezelf. Een grotere wereld dan dat kleine, toch wat bekrompen dorpsgevoel.
0: Ja, nu woon je tegenwoordig in de big city Den Haag.
1: Ja.
0: Is dat toch anders voor jou? Daar heb je het weer, anders?
1: Ja, dat is zeker anders. Dat is wel onze adem. Kijk, in een stad kun je anoniem zijn.
0: Ja. Is dat voor jou dan prettiger?
1: Ik vind dat zelf, vind ik dat wel fijn,
0: ja.
1: In een stad kun je ook meer op zoek naar waar je wel je interesses liggen.
0: Ja, en naar gelijkgestemden, denk ik.
1: En zeker naar gelijkgestemden. En dat is vooral heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dat ik dat in Limburg niet had. Op een gegeven moment heb ik ook gelijkgestemden gevonden natuurlijk in mijn pad naar volwassen worden.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik uiteindelijk ook wel gevonden daar, maar ik ben wel nog naar die grote stad gegaan om juist nog meer aan de vleugels uit te kunnen staan.
0: Ja, want hoe is dat dan, dat je dan dat op een gegeven moment dat dan doet, juist probeer dan, is dat ook een beetje van ja, ik wil toch eigenlijk een beetje mezelf kunnen zijn? Is dat ook een beetje een reden waarom je dit doet? En waarom je het gedaan hebt?
1: Ja, dat is ook een reden. Mm-hmm. Maar ook het feit dat ik me gewoon altijd meer op mijn plek heb gezien buiten ben doen.
0: Ja.
1: Daar nooit echt helemaal thuis. Maar wat ik ook wel wil zeggen, want het is natuurlijk een universeel thema waar veel mensen tegenaan lopen. Dus het is, ja.
0: Het is exemplarisch eigenlijk.
1: Ja. Het is autobiografisch, maar het is ook wel iets wat, denk ik, heel herkenbaar is voor heel veel mensen. En ik denk dat, ja. Weet je, er zijn ook mensen die echt zich helemaal niet op hun plek voelen.
0: Ja.
1: In het dorp waar ze vandaan komen. En, ja.
0: Dat
1: is ook wel. Dat zijn ook de mensen die ik met dit nummer ook wel een beetje wil laten zien. Van joh, er is wel ook plek voor jou, zeg maar.
0: Ja. Dan.
1: Nederland.
0: Ja. Ja, dan anders, de single anders. De nieuwe single die dus vrijdag mensen uit gaat komen en niet donderdag. Dus vandaag op het moment dat wij dit uit gaan zenden. Maar anders, daar heb jij toch even iemand weten te strikken. En dat is niet de minste, Vic Willems.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Dat is wel een leuk verhaal, want ik zat vorig jaar in een writerscamp vanuit BAM Pop Auteurs.
0: Ja.
1: Dat is een organisatie die opkomt voor de belangen van muzikanten. En toen heb ik Fik ontmoet in een van de sessies die we daar hebben gedaan. We hebben toen samen een nummer geschreven.
0: Mm.
1: Die gaat er nog uitkomen onder zijn naam.
0: Ja.
1: In dat writerscamp heb ik hem leren kennen. Heb ik ook voor het eerst kennis genomen van zijn muziek. Want ik kende hem eerlijk gezegd nog helemaal niet.
0: Ja.
1: Maar ik was heel erg onder de indruk van zijn gitaarspel. Maar ook zijn muzikaliteit. En ook de spitsvondigheid in zijn teksten.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk toen ik dit nummer aan het maken was, heb ik hem al heel vroeg bij het proces betrokken met demo's en fragmentjes te sturen van joh, wat vind je ervan? Gewoon eens kijken, sparren.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei ik van joh, vind je het misschien leuk als ik meedoe op dit nummer? Want ik vind het een mooi nummer en ik draag graag een steentje bij mijn nummer om nog mooier en beter te maken.
0: Ja, en dan heb je dus nu toch iemand bij je die meegewerkt hebt aan een single wat helemaal van jou is. Want de single, je zegt het al, er komt waarschijnlijk dus toch nog iets meer van jou aan. Waar gaat dat allemaal toe leiden?
1: Ja, dat is een goede vraag. deze single, laat ik daar duidelijk over zijn, die staat voor mij wel op zich.
0: Ja.
1: Dus dat is een, misschien ga ik nog wel vaker met Fik samenwerken, daar sta ik zeker voor open en Fik ook, denk ik.
0: Ja.
1: Maar op dit moment ben ik even mezelf helemaal aan het onderdompelen in het maakproces. Ik wil daar ook echt goed de tijd voor nemen. Ik heb namelijk naast muziek een baan, een deeltijdbaan en een jong gezin.
0: Ja.
1: En ik heb gemerkt dat ik de laatste tijd wel, dat het wel heel druk was allemaal.
0: Ja.
1: Dus ik moet echt even op zoek gaan naar een nieuw verhaal en een nieuwe sound. En ik ben daarmee begonnen de afgelopen maanden en dat voelt wel heel lekker. Alleen ik kan nog niet veel zeggen over hoe dat eruit gaat zien.
0: Dan gaan we dat niet doen, maar wel nog even de
1: interessant in ieder geval.
0: Ja, je triggert wel een hoop mensen. Maar dan de afsluitende vraag, want dan is de vraag, waar is In Bos te vinden op het wereldwijde web? En dat is niet het In Bos daar bij Coldehoven, Eerbeek. Nee, dat is gewoon de muzikant In Bos.
1: Muzikant In Bos kun je vinden natuurlijk op de social media, Instagram. Je kan me altijd een bericht sturen, vind ik leuk als je mijn liedje hebt gehoord. Kan dat ook heel makkelijk via mijn Instagram pagina In Bos Music. Ik heb ook een website. daar kun je ook van alles over me vinden. Maar ik denk dat het makkelijkste om mij te vinden is Instagram. Daar kun je je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Die ik bij tijd en wijle ook nog eens de deur uit doe. Dus als je me echt op de hoogte wil blijven van wat ik doe en wie ik ben, dan zou ik zeker even naar social media en Instagram gaan om mee in contact. Lijkt me erg leuk.
0: Dan gaan we Anders nu laten horen met Vic Willems.

Ja, die single die was al in september, had ze die al aangekondigd, dat die uitgebracht wordt. Maar ja, die heb ik gewoon glad vergeten. Van Lavender en Chamomile. Van Nina Lynn. En die heeft ze al gespeeld vorig jaar in september. Toen hadden we hier een dubbele versie. Net zoals wat we in juni ook hadden met Noels en Melanie Ryan. Maar dit keer was het met Hessel Moeselaar en Nina Lynn. En Nina Lynn die zag Hessel Moeselaar spelen. En die zei, kun jij de vioolpartij bij Lavender en Chamomile spelen? Nou, dat heeft Hessel ook gedaan. En dat is deze versie geworden. Dus we hebben best een uniek versie van de single. Want uiteindelijk is het ook een single geworden. Die ze dus in september heeft uitgebracht. We hebben er nog één die we dit uur laten horen. En dan is het zover. Dan gaan wij straks beginnen en kijken en luisteren naar Dusty Stray en Xan Taylor, ik moet het goed zeggen. Ja, ik heb er een beetje op geoefend in dat opzicht. Maar die gaan we straks horen. Willeny Germano met Now and Then sluit dit stuk af. Met Now and Then. En dan hebben we straks uurtje nummer 2.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. We hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Ik sta weer gelijk meteen op Jijbuis YouTube vanavond hier bij Alternative FM op 8 oktober. Daar begonnen we dit uur mee met In Medias Res van het album Prospero van Alaska. Als ik dan toch bedenk, begin ik zo langzamerhand toch een klein beetje het verlengstuk te zijn van de heren Roy de Smet, Gerard Overmars en Evert Rundekamp. Want dat zijn de Volendammers die nog regelmatig ook het andere geluid van Volendam laten horen. Maar dat doe ik dus eigenlijk ook. Dit was dus alweer ruim 10 jaar geleden, want het komt van het album en het is ook meteen het openingsnummer van Prospero. Maar van het andere geluid van Volendam zijn we nog niet af, want er komt namelijk nog veel meer aan. Nu is het tijd voor onze gasten en dat gaan we ook deels in het Engels doen, hoewel Dusty Stray, voor hem is het not any secrets anymore here in this studio. I think it is the 4th or 5th time that you are here.
1: Yep, I think so.
0: And you can also talk a little bit in Dutch.
1: Oh, zeker, zeker, zeker.
0: Ja, zie je, dat bedoel
1: ik. Maar dat is niet zo beleefd voor Zen Tyler.
0: Voor Zen Tyler. Zen Tyler is next to you, is standing next to you.
1: Yes.
0: Leon is now before, so I cannot see Sam Taylor, I think.
2: Hello.
0: Hello. The both of you are now in this studio, but it's not the first time that you playing together, I think.
1: No. This is, we started playing together last year, I guess.
2: Yeah, properly.
1: But we basically recorded together separately, let's say, together from a distance. I think our first songs that we recorded were way back in the pandemic, when we couldn't really be together, and we just started sending each other tracks, and then we were like, oh, this is working out really well. And then we, after a while, we had an entire album, and we decided to record it, to put it out on Last Night from Glasgow Records.
2: Yeah, that's my label.
1: Yeah, her label.
2: Glasgow.
1: Then we just started touring around with it. We did some tours here and tours in England and Scotland.
2: This is our third tour, right?
1: It's our third tour, technically. This is
0: third
1: of our tour. Our mini tour in Netherlands.
0: Voor de mensen die het Engels niet helemaal machtig zijn, dan ga ik het over een kleine vertaling geven. Want het is begonnen eigenlijk een beetje onder meer in de periode van de COVID. Daar is het heen en weer sturen ik heb iets, jij hebt ook iets. En dat werkte heel goed met elkaar. En vervolgens is daar, ik geef even de korte versie van het hele verhaal. Maar zo is dan op een gegeven moment eigenlijk uiteindelijk een album ontstaan. En dat is een tijdje terug alweer. Maar de samenwerking is zo goed bevallen dat ze inmiddels gewoon nog steeds verder gaan. En dat is ook het bewijs. Ja. En daarom staan ze hier.
1: Niet zo ver weg. Dit was last November. So that was our album Home. Our debut album Home. Zen Tyler and Dusty Stray. Yeah.
0: Yeah.
1: And we called it Home because we recorded most of it from our homes.
0: That's the reason why you call it Home.
1: Yeah.
0: Then I have also a little conversation with Zen just a few minutes ago, and she said, I'm British. Where you come from, Zen?
2: Well, I'm originally from London,
0: yeah,
2: but I live in Scotland. I've been in Scotland for 20 something years, so I'm from London originally, though.
0: Yeah, and now you're living in where in Scotland?
2: In Fife. So I live in near a place called Kirkcaldy. So across the water, I can see Edinburgh. I can see the skyline of the castle and everything, literally across the water.
0: That is from, nice.
2: Yeah,
0: that's
2: really nice. Yeah. But Fife's a beautiful place, very beautiful.
0: Yeah, my elder sisters live in the surroundings of Liverpool.
2: Okay.
0: West Kirby, if you live.
2: You were in Liverpool.
1: Yeah, I was in Liverpool.
0: You were in Liverpool
1: a couple of weeks ago. Yeah, for the first
0: weeks.
1: Time. Yeah.
0: Yeah, I saw it. Yeah.
1: You saw it on Instagram.
0: And there's, there's something else with you. You have also paid a visit
1: to
0: Terschelling.
1: Yeah.
0: Het wakend oog.
1: Oh, Oh, yeah, that's right. Yeah, yeah, yeah.
0: That's more than a year ago, I think.
1: That was a couple of years ago, I think. Yeah, I think so. Or maybe that was us. Yeah. Oh, that's right. You know a lot about me. You've been spying on me.
0: Yeah. If you place that on Instagram.
1: I know.
0: Goed, dat was even een korte introductie. Nou, Zen die woont, of is eigenlijk oorspronkelijk uit Londen. En woont tegenwoordig in de buurt van Edinburgh. Waar ze eigenlijk de skyline kan zien. Nou ja, en Dusty Stray die woont al een lange tijd in Amsterdam zo'n beetje. Maar die gaat er nog wel heen en weer. Laten wij beginnen met het eerste nummer. Dus let's play the first song. Is there something what we have to know about this song?
1: Not really.
2: It's called So Soon. That's what you need to know.
1: Yeah, it's called So Soon. I've used this quite a bit, or we've used this on Instagram to just talk about our upcoming concerts. They're coming up so soon, you know?
2: So soon.
0: We will discuss that later, but the first song that we like to hear is So Soon.
1: There we go.

0: And it was, I think, from the album At 2025.
1: Home. Yeah.
0: I presume, eh? This is the collaborative album Home.
1: Home. That's correct. Yeah, yes. All right. 25, yes.
0: this was the song So Soon. There is nothing to that you have to do with your acoustic guitar.
1: What do you mean?
0: Like een beetje stemmen. Ik weet niet of je dat moet doen. Dus, nee. Nee, is dat niet nodig? Nou, dan staat allemaal oké. Okay. Ja, want we hebben altijd wel eens ook mensen die dan op een gegeven moment nog even moeten kijken of de gitaar ook allemaal goed staat.
1: Ik heb wel misschien één keer een valse noot gespeeld. Misschien is dat het.
0: Ja, maar dat zei je vergeven.
1: Nee,
0: het is
1: helemaal gestemd.
0: Hij zei helemaal gestemd. Oké. Okay. Ja. Want dan kunnen we alweer beginnen met het volgende nummer. Het is the next song this evening. And that's the end of A New Beginning.

0: En dat was song number two, The End of a New Beginning. I'm a little bit curious. Yeah. This is an acoustic session, only the two of you. What do you prefer? Playing with Xan Tyler only or with band?
1: With band?
2: well, we don't do a band.
1: Yeah,
2: band,
1: we've never had a band.
2: We don't have that luxury.
0: Yeah. Oh, you don't have the luxury?
2: Not usually. We have tomorrow, we've got a bass player joining us. Lovely Mario's joining us.
1: Yeah, for the first time, we have one extra person on stage with us.
0: Right.
2: When we do this, it's pretty much always like this. This is how we do it.
0: It's a misunderstanding for me. I think that you all was also playing with a band.
1: Well, it might sound like that on the album. There are actually a lot of tracks on the album.
0: But this is the performance you do if you're also playing live on a stage.
1: Pretty much. Yeah. However, we move around a lot more. But here we're trying to be like really careful, because we're in a radio studio, so we can't move very much. Yeah. But live, we're just jumping all over the place. You know.
0: Right. No. How is it you? Are you an extrovert person or an introvert person?
2: I'm an introvert.
0: So the dancing, you let it do him.
2: Oh, well, you know, on stage it's different. But
0: Een kleine summarize van wat ik heb gevraagd. Want ik was in de veronderstelling dat ze met een band spelen. Maar dat is dus niet zo. Ze spelen gewoon met z'n tweeën overal waar ze dan komen. Met soms ook een derde bandlid. Maar dat is dan bij een bepaalde uitzondering.
1: Yeah, that's only tomorrow night.
0: Ja, en dat is wat Dusty Stray zegt. Het is op het moment dat wij dit doen, is het 8 oktober en 9 oktober hebben ze een optreden. Dus, maar dat is één ding. En dan heb ik ook nog even gevraagd aan Xan. Net van, het bewegelijke, dat is meer voor Dusty Stray. Maar Xan is een beetje toch wat ingetogener en introvert. Dus ik denk dat ik het wel aardig bij elkaar heb vertaald van wat er hier net gezegd is. In het Engels, want ja, er zijn ook mensen die dat Engels dus niet kunnen. En ik probeer het ook maar met dit en met dat, probeer ik het ook een beetje duidelijk te maken. Maar goed, we gaan inmiddels verder met song nummer 3. En dat is All Around Me.

0: Yeah, and then I have also a question for Xen. How long are you doing and making music? For how long are you doing that?
1: How do I do this without giving away my age? No, a long time.
0: but excuse me, I don't ask on your age, but I'm asking you for how long you are making music.
1: Well, it's about 30 years.
0: All right.
1: Yeah. So, I just from leaving school, joined bands and, you know, just been at it since, really. Had babies, so I kind of slowed down for a bit there. Yeah. And the last few years, I've just kind of picked up a pace again and, you know, I released a solo record the year before we did ours. So what was that, 2024?
0: Mm-hmm, yeah.
1: Before that, I'd done a lot of collaborations. I did a record with Mad Professor and a record with Kramer and various other people. Lots of dance stuff as well over the years. And then I decided to do a solo record. So that was then.
0: Yeah, in ieder geval voor de Dutch listeners en viewers even een kleine translatie hiervan. Sowieso is het al een lange tijd wat dat er gaat. 30 jaar zijn ze bezig. Is ze bezig met het een en ander. Dat is één. En dan is er natuurlijk ook nog er is op een gegeven moment ook een situatie geweest dat zijn ook bezig is met een eigen album. En materiaal, solo materiaal in dat opzicht. Dus dat sowieso. En ja, samenwerken, dat is ook iets wat ze doet. En dus die Stray is één daarvan. Ja, we zijn ook nog. Ik word ook een beetje afgeleid nu, want er is weer iets wat niet helemaal in de haak is, schijnbaar. Maar goed, we gaan kijken of we het gewoon verder kunnen doen. Juist, want Marcus hoort bijna alles in dat opzicht. Dat is een beetje in het kort eigenlijk de samenvatting van wat ik gezegd heb. Met dit vrolijke intermezzo, wat er even tussendoor is het tijd, denk ik, voor song nummer 4. En die song nummer 4, dat terwijl Dusty Stray nu ook nog even een capootje ergens erop doet. Ja, of
2: nee,
0: niet?
2: Nee, is goed.
0: Is goed. Nou, dan is de vraag, zijn jullie zover om nummer 4 te gaan doen vanavond? En dat is Home.

0: Dat was Home. It's not the only question I have for Zen. She now told me that she is making for many years music. But the next question is, can you imagine a life without music?
1: That's a tricky one.
0: That's a tricky one.
1: I mean, no, obviously, because it's like such a huge part of my life. But if music didn't exist and I hadn't known it and I didn't miss it sort of thing, there are many other things that I would immerse myself in, if you know what I mean. But if music were to disappear tomorrow and I had to miss it and grieve it, that would be horrific. But if music hadn't existed ever, then I guess I would be spending my time, I don't know, maybe painting, or not that I can paint, but I would learn, you know, and art and nature and, you know, other stuff. So it's a good question.
0: Ja, all right. Nice, I think. Goed. In ieder geval had ik even de vraag waarop Xen zegt, dat is een beetje een tricky vraag eigenlijk, wat je me nu stelt. Maar ik heb de vraag gesteld van, kan je je voorstellen als je een leven zonder muziek hebt? Maar toen zei ze van ja, maar ja, ik maak muziek en ik weet eigenlijk niet beter, maar stel dat dat niet het geval is, maar dan heb ik altijd nog bijvoorbeeld de natuur en de kunst nog, want daar heb ik ook een passie voor. Dus dat is even kort de samenvatting van de vraag. How about you, Dusty Stray?
2: You can ask me a question
0: also,
2: now.
0: Oh,
2: I thought you only had questions for Zen.
0: But have you also the same thing? What means? Ask you it on another way.
2: Yeah.
0: What means music for you? That's de fietser van de grote vraag, mensen. Dus ja.
2: Music. I think it's just a constant thing. You know, it's music in a way. Everybody. Well, this sounds a little bit too deep, maybe, but I think music is what unites everybody. But on a frequency level, on a tone level, I feel like everybody is connected somehow to the same sort of tones, I guess, or frequencies or whatever, you know, right? Does that make sense?
1: It sounds very
2: hippie-ish what I'm saying, but I do kind of believe that everybody is, I think everyone is connected to music, and music is there all the time, all, you know.
1: And you don't have to make music to have that frequency connection. It can be just consuming, you know, so that's why you're right, it connects us all.
0: Aha.
2: Does that answer your question?
0: Ja. Het heeft hoofdzakelijk met verbinding te maken, maar ook met het level waar je op zit, de frequentie, noem maar op. Dat heeft het daar ook mee te maken. Dat je dus gewoon dat je in verbinding staat als je muziek maakt. Dat is eigenlijk een beetje hoe Dusty Stray daar tegenaan kijkt. Ja, want hij stond even verbaasd te kijken. Heb je nog geen vragen van mij? Ja, die heb ik wel. Maar Zen, die spreek ik minder vaak dan jij. Want ja, jij bent er wel eens een paar keer al geweest. Dus dat is de reden.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja. Geen probleem.
0: Dat is wel
2: mijn skin.
0: Dat wel leuk. The next song, that's the fifth one. And that's called Mine.
2: Yes.

0: Yes, it's so brand new. It's so brand new.
1: But the imperfection is also nice and beautiful.
0: It's not AI.
1: It's not AI. Good question. Good question. Good point. Good subject. AI. What's your opinion about artificial intelligence, people?
2: Needs regulation.
0: That's a long. How much time do you have?
2: It's got some good stuff, but it needs, like social media and everything else, needed some regulation.
0: Yeah, that's what I agree.
2: We didn't have that at the start. We didn't have this crazy that we have now. And the same is with AI, I think. Yeah. We need to be,
0: We're not very careful with it, for sure.
2: Yeah, I think we need to be more careful.
0: And it's, all I can say is that for how it's affected me, personally, is like, I don't know. I think I told you this. I'm also a voiceover, a voice actor, a voice actor.
1: Mm, yeah.
0: I feel like AI has taken over big time over human voices, because now they can say, I want this to sound like Robert De Niro. And they go, dunk, and it sounds just like Robert De Niro. I mean, it's crazy, Yeah. And so a lot of voice actors are kind of like, okay, that's not fair.
1: That's also if
0: music
1: you,
0: too, though, of course, musicians. Yes.
2: Like, loads of orchestras are closing now because films are using AI to create the scores, and it's not good for music.
0: I'm not so happy about AI in general, but it's true. There are some, of course, positive things, but it's just, I don't know.
1: Goed, even nog de kleine vertaling of de een beetje de korte vertaling over de AI, dus wel de kunstmatige intelligentie, mensen, want daar schort het nog wel aan. En ook het verhaal met de social media speelt daar natuurlijk ook een rol in. En over kunstmatige intelligentie, daar zijn eigenlijk al wel wat meningen over geventileerd. De Broers Bond, die maakten het ook wel, ik zal niet zeggen heel bond, maar die zeiden van, we hebben het gewoon liever dat we dat zelf blijven doen. Zowel Alaska heeft een track, maar ook P.A.M. Bond heeft er ook een. Die heeft ook op zijn laatste album, zijn laatst verschenen album, daar duidelijk een onderwerp over gemaakt. Goed, ik zie ze al staan. They are finished yet. How do you like this performance in our show?
0: It was very nice. I liked, especially I liked the applause at the end of every song. Yeah.
1: Thanks.
2: The applause was great. The melodica was terrible, but
1: I will hand you out to the video boys here in this room, Marcus and Leon, and I'm closing down here the YouTube session for tonight, and then we will go on with the show. Kortom, de mensen van Jij Buis, die zeg ik gedag, want er worden nog een aantal andere dingen gedaan buiten dit alles om. Dat was het voorlopig wat betreft dit uur. En zeker wat het betreft het optreden van Dusty Stray in Zentaler. Wij gaan even verder met een stuk muziek. En dat is 8 minuten werk van The Dark Wave and Alone.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file in onze regio op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

zo'n groot licht achter me kan ik nog makkelijk het een en ander zien. Dat vind ik toch wel een beetje sfeervol. Zo'n grote camera of studiolamp erachter. Zie je alleen nog even een soort van contour van mij ergens voor dat ding. Welkom in uur nummer 3. En wat ik al zei aan het eind van uur nummer 2. We hebben hem Howling at the Moon niet helemaal kunnen laten horen. Dus doen we hem gewoon zo direct nog een keer overnieuw. In dit uur. Dus mensen niet getreurd. Want ik heb hem helemaal niet aan het, tot aan het eind kunnen laten horen. Van Rodel Series. Die heeft ze vorige week hier gespeeld. Dus laten we hem nog een keer horen. Maar er zijn ook nog nummers die nog gehoord dienen te worden. Zoals deze van Arthur Elmer. En die hebben toch een mooie samenwerking met de frontvrouw van Ivy Fox. Bianca Vriend. En dat nummer dat heet Tightrope.

Jasmine Cyanide en Keep Throwing Matches komt uit Volendam. Ja, daar kom ik nog meer dingen, want tegenwoordig stopt Roy de Smet mij het een en ander toe. Ja, want er wordt toch best nog wat in het alternatieve Volendamse circuit wel wat gemaakt. En dit is er dus één van. Zat vroeger in Celerate, deze dame, en was destijds in binnen Volendam een van de eerste meidenbands. En dan praat je toch ook over, denk ik, over een jaar of tien, dik tien terug. After Elmer hoorde je net. En dat is bijna, komt een beetje in de richting van Ivy Fox. En dat is ook de reden waarom je een bijdrage hoorde van Bianca Vriend van Ivy Fox. Die hoorde je ook op Tightrope terug. Ja, want het is nogal druk met de samenwerkingen. Want in het eerste uur heb je gehoord hoe Vic Willems te horen was op de nieuwe single van Imbos. En dat is hier dus ook bij After Elmer het geval. Afgelopen week was het ook de beurt aan Zemma, die haar EP-release deed samen met de band in de Okkie in Amsterdam. En een van die nummers die op Cut Ties staat, dat is de EP die ze hebben uitgebracht, is dit nummer Broken One.

Marble Boy was dit met Creatures of the Forest. Vorige week is die uitgekomen, een dag nadat wij de uitzending hadden gehad. Toen ben ik er niet aan toegekomen, nu wel. En dat is de reden waarom je hem net hebt gehoord. Broken One van Zemma, die staat op de EP die ze die band, maar draait om Zemma natuurlijk zelf. Die hebben ze vorige week uitgebracht. Hebben ze een beetje gedaan met een EP-release show in Okkie in Amsterdam. En daar had ik Broken One van gedraaid. Nou, komen we weer een kwartier die jongens eventjes hier assisteren met het een en ander. Want we gaan praten zo dadelijk met Donna Marie Veerman van Kathmandu. Dat is een Volendamse band. En ze zijn de uitvinders, maar dat predicaat, of beter gezegd die term, is bedacht door Frank Bond van King Forward Records en van Alaska. Want hij speelt zelf ook. Die heeft dat gezegd over de muziek van Kathmandu. Het is wierook rock. Nou, wat dat is, ga je zo direct allemaal meemaken. Ze zijn bezig met een crowdfunding voor het eerste album. En dan moet ik eventjes goed nadenken over dat verhaal. Want ja, ze zijn er maar net mee begonnen. Maar het is wel de bedoeling dat ze centjes ermee gaan ophalen. Want ze willen dat op een bijzondere manier willen ze dat doen. In 2027 moet, als alles goed gaat, dat hele verhaal gaan verschijnen. En dat verhaal heet, dan moet ik weer, goh, van het album. En dan zie ik dat weer allemaal net niet. Dat is allemaal weer net niet. Between the, nou, ja, ik ben echt wat dat betreft homvast met titels. Dus ik moet het toch weer op gaan zoeken. Maar daar zijn ze mee bezig. Wacht even. Ik ga het anders doen. Ik heb hier de WhatsApp-web openstaan. Daar staat het ook in. In die fijne appgroep van Roy Draandoor. Voor de kunst. Want ze hebben het daaraan geboden. Dus ja, dan ga ik dat gewoon doen. Hey, Between the Blues and the Yellows. Want dat is het album. Zit ik helemaal moeilijk te doen. Maar dat is het gesprek waar het over gaat. Maar vooruit ga je eerst If Only. Dan ga je het gesprek wat ik dus gisteren heb opgenomen met Donna Marie Veerman over die crowdfundingsactie. En als laatste hoor je dan de meest recente single Loving Won't Come Easy. Maar op het moment dat ik dat in de planning zette voor vanavond, heb ik alweer twee nieuwe singles van Kathmandu binnengekregen. Alleen die kan ik vanavond niet laten horen. Maar één ervan, die heeft betrekking ook op het gesprek wat je gaat horen. Het verhaal van Kathmandu. We beginnen met If Only.

0: Je hebt kunnen luisteren naar een oude nummer van Kathmandu. En we gaan nu praten met Donna Marie Veerman, de frontvrouw van de band. Hallo. Ja, we hebben elkaar nog ergens gesproken bij Kaaspop, geloof ik nog, dit jaar.
1: Ja, zeker, dat klopt.
0: Ja, even daar toch nog even over voor te borduren. Want jullie waren daar bezig tijdens een optreden. Ik geloof dat jullie zelfs op de beestenmarkt daar het spits hebben afgebeten. En toen gingen jullie op een gegeven moment een nummer spelen. Volgens mij heet het B-Punk. En dat nummer, dat leverde nogal wat gefronste wenkbrauwen op bij Frank Bond.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, vorig jaar in augustus, tijdens onze albumopname sessies bij Frank Bond.
0: Ja.
1: Onze producer van King Ford Record, het label waarbij we zitten.
0: Ja.
1: Waren we een beetje aan het sparren over de nummers die op het album zouden komen en over de opnames. En we pitchten dat nummer wat eigenlijk best wel ver afwijkt van wat Frank ook en wat eigenlijk de rest ook gewend is van onze sound als Kathmandu, als band gewoon.
0: Ja.
1: En dat weet nogal af. Het is een soort wat heviger nummer, een punknummer.
0: Ja.
1: En Frank zei echt van, ja, maar wat denken jullie nou? En toen moest je echt wel heel hard lachen. Als band zijn we het bijna nooit echt eens met z'n vieren over dingen.
0: Ja.
1: We hebben nogal heel veel gespart, maar over dit nummer bedacht, ja, maar dit moet op het album.
0: Ja.
1: Gewoon echt een knaller. En we kregen ook positieve reacties van mensen die dat eerder live hadden gehoord.
0: Ja.
1: En Frank die dacht, nou oké, goed, als jullie dit willen, ik ga het beste van maken, weet je wel, als opname, engineer, zeg maar.
0: Ja.
1: En nu, als we het nu live doen, dan zegt Frank van, ja, dit is toch wel echt een hele goede keuze dat we deze wel op het album hebben gehouden, want ja, de reactie die het ophaalt bij mensen is altijd echt super leuk om te zien. En daar krijgen wij ook weer energie van, vooral.
0: Ja, ja. Ja, dat lijkt mij ook. Want de band die bestaat inmiddels nu alweer een jaar of twee, drie?
1: Ja, ik denk 2,5 jaar nu.
0: Ja. Ja, want ik kan me nog herinneren, vorig jaar in 2025 hadden jullie net de EP-release in mei gedaan, hè?
1: Ja,
0: nou, we hebben een beetje de voorzet met B-Punk hebben we al een beetje gegeven. Hè? Dat moet op het album komen te staan. Maar ineens kom ik op het spoor dat jullie een crowdfunding actie zijn begonnen op Voor de Kunst.
1: Dat klopt.
0: Ja, waarom?
1: Nou, we zijn natuurlijk super trots en super blij met het album. En we hebben heel veel zin om te gaan delen met iedereen. Het is in principe al klaar. Alle nummers zijn al opgenomen en gemixt en gemasterd en eigenlijk ready for the release. Maar we willen dit echt goed doen. En daarvoor komen gewoon nog heel veel externe kosten bij kijken. Kijk naar de perspromotie, met je plannen voor de release, hoe je dat gaat doen op social media. Mm. Maar ook met vinyl drukken.
0: Ja.
1: Dat willen we ook gaan doen. Want dat vinden we allemaal gewoon echt, dat verdient het album ook, om gewoon echt iets fysieks te hebben, om te kunnen delen met mensen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat kost natuurlijk best wel veel geld, aangezien we best een jonge, onafhankelijke band zijn. En het zijn allemaal kosten voor ons. En we willen het gewoon echt goed doen. We willen een groot releasefeest gaan geven. En ja, we willen het ook voor onszelf, maar ook voor iedereen, dat we echt een mooi eindproduct hebben waar we al, ja, eigenlijk jaren aan werken. Dus dat is in principe waar de crowdfunding voor is.
0: Ja, waar moeten we aan denken? Bijvoorbeeld aan vinyl, hè? Want je zegt iets fysieks. Vinyl of cd, hoe moeten we dat zien?
1: Allebei.
0: Allebei.
1: Ja. Dus we gaan het groot aanpakken. We willen en een vinyl en een cd. En daarvoor komt natuurlijk ook de cover art kijken, waar we ook weer mensen voor moeten, ja, inhuren en betalen. We hebben fotoshoots gedaan voor de persfoto's, maar ook voor de art.
0: Ja.
1: Dus dat soort zaken allemaal eigenlijk.
0: Ja, dan hebben we al een tip van de sluis links en rechts opgelicht. Maar wat kunnen we een beetje gaan verwachten van jullie op dat album?
1: Wat jullie kunnen verwachten is eigenlijk een reis door onze sound.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk lastig om Kathmandu echt onder één genre te zetten, aangezien het een soort mix is van indie, pop en rock.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt een selectie, een selectie van nummers waar we allemaal super trots op zijn. En die eigenlijk ook bedoeld zijn om de luisteraar door een soort van reis van emoties mee te nemen ook.
0: Ja, je zegt een aantal beschrijvingen, maar diezelfde Frank Bond die had er een hele mooie omschrijving voor. En misschien is dat wel een hele mooie. Wierook rock.
1: Ja, wierookrot, dat klopt.
0: Ja. Ja, wat vinden jullie zelf van dat, die omschrijving?
1: Ja, cool. Ik bedoel, Kathmandu, waar wij aan denken meestal, is eigenlijk vooral die zweverige, beetje dromerige sfeer.
0: Ja.
1: Dat is toch wel echt waar we vaak op terugkomen. En er zijn natuurlijk ook wat hardere rockplaten inmiddels gemaakt. Maar ja. Zorgt die zang en de instrumentatie eigenlijk voor een soort van zweverige sound die alleen maar Kathmandu kan inhouden, zeg maar.
0: Ja, ja, want inmiddels ben jij ook al flink bezig geweest met opleidingen en noem maar op. Zit dat ook een beetje in de muzikale interesse die je zelf hebt? En dat je dat op een gegeven moment meeneemt in de band? Nou, dit is misschien iets wat we ook bijvoorbeeld kunnen uitwerken.
1: Ja, zeker wel. Ja, ik schrijf voor mezelf natuurlijk ook gewoon los muziek als singer-songwriter. En ik doe een productiestudie zodat ik ook al het nummer zelf kan opnemen en kan uitproduceren, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar vaak dan denk ik van, nou, dit is niet echt een nummer dat bedoeld is voor alleen zang en gitaar.
0: Ja.
1: En dan neem ik het hele nummer of een deel van het nummer of alleen wat akkoorden mee naar Kathmandu. En als ze het wat vinden, dan, wat meestal wel zo is, dan gaan we het samen uitvogelen. Het is echt prachtig om te zien hoe je dan op een eigenlijk heel ander nummer komt. Omdat het echt wordt gekathmanduificeerd, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, dus dat, die omschrijving die gegeven is, wie er ook rocken, dat doet wel eer aan, denk ik zo.
1: Ja, ik vind het zeker, ik vind het heel passend, ja.
0: Ja, briljant gekozen zou je bijna kunnen zeggen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou is het ook zo dat als we dit uitzenden, want het is nu woensdagavond en morgen is het de donderdag 8 oktober, als we dit uitzenden. Maar ik zag nog ergens met een scheef oog dat jullie nog misschien plannen hadden om nog ergens een optreden te gaan doen. Klopt dat?
1: Dat is zeker zo.
0: Ja?
1: Wij staan 23 oktober in de PX.
0: Ja.
1: En dat is zeg maar in het thema van de kunstmaand in Edam-Volendam.
0: Ja.
1: En we staan samen met de band Sandy Flowers.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk een soort ode aan de vrouw. Of in ieder geval aan bands waarin er frontvrouwen zijn eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus daar zullen we een setje gaan spelen van 45 minuten uit mijn hoofd.
0: Ja, dus dat zou eigenlijk inhouden. De vrouw is dan even centraal. Het doet een beetje denken aan Girls to the Front. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik. Ja, dat ben ik er mee.
0: Ja, oké. Dus dat is dan de variant zoals jullie hem gaan inzetten. Dus.
1: Ja, dat weet je wel.
0: Ja, weet je al iets over die avond? Waar moeten mensen zijn als ze er bij Send Me Flowers en bij Kathmandu willen zijn?
1: Nou, het zal 's avonds zijn, dus ik denk, ik weet het nog niet uit mijn hoofd, maar meestal is dat wel rond 7:30 de deuren open gaan.
0: Ja.
1: Qua line-up weten we nog niet zoveel. Ik denk dat wij als tweede zullen spelen.
0: Ja.
1: Maar het is in ieder geval in de PX in Volendam. Dus alles staat op de site, ook van de PX.
0: Oké. Dan even nog wat betreft jullie verhaal als het gaat om het album en de extra dingen die er nog bij horen te komen. Want voor de kunst, daar hebben jullie de pagina. Dat is daar te vinden, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Dan staat alles qua informatie en qua waarom we het eigenlijk doen. Wat ik net ook een beetje vertel, staat op de site, maar ook hoe ver we al zijn qua donaties. Dus dat gaat ook echt al heel rap.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk super fijn om te zien hoeveel steun we eigenlijk al krijgen van onze directe omgeving, maar ook indirecte omgeving.
0: Ja. Komt er nog een singeltje aan, stiekem?
1: Ja, er komt een singeltje aan.
0: Ja?
1: Zeker zo, ja.
0: Maar...
1: oktober.
0: In oktober zelfs nog, dus deze maand nog.
1: Even kijken, de precieze datum is 23 oktober.
0: Zie je, dat is op de dag dat jullie dus daar gaan spelen in PX. Ja, oké. Okay. Nou, dan is er de laatste, allerlaatste vraag. Waar is Kathmandu te vinden op het wereldwijde web?
1: Wereldwijde web. We zijn op Spotify, heten we Kathmandu. Dus zeg maar hoofdstad van de bal in helemaal hoofdletters.
0: Ja.
1: En op Instagram heten we Kathmandu _ band.
0: Ja.
1: En diezelfde naam hebben we ook op Facebook.
0: Helemaal goed. Dan gaan wij nog de meest recente single draaien. En dat is Lovin' Won't Come Easy.

You Know The Way van Ines Marie hoorde je. En daarvoor hoorde je Loving Won't Come Easy. En in het gesprek had ik het over B-Punk. En laat dat nou die nieuwe single zijn die ik vandaag heb binnengekregen. Alleen ik kan hem nu nog niet laten horen, want het is 8 oktober. En 23 oktober, dat is nog 2 weken. Dus hij zit in de uitzending waarschijnlijk op 22 oktober. En dan zal vriend en collega Roy de Smet iets eerder zijn. Want die heeft op maandag al dienst met Roy Draait Door. Dus dan zal die hem daar al laten horen voor het Volendamse publiek. Het is overigens niet het enige optreden van Donna Marie Veerman met Kathmandu trouwens. Die dat doen op 23 oktober. Nee, want zij is ook te zien morgen in de support bij Niels Buijs. Die gaan we straks nog tegenkomen in dit gedeelte van het programma. Maar eerst gaan we nog de hele versie van Howling at the Moon draaien van Rodon Series.

The Devil is Still an Angel van Juan Bos. En achter deze Juan Bos schuilt, ik moet het goed zeggen, Jannik Bootsman. Ook aangereikt door vriend en collega Roy de Smet. En die zei van, dit komt ook uit Volendam. Ja, is uitgebracht afgelopen week. Howling in the Moon van Rodon Series is een nummer wat nog niet echt te vinden is op de streamingsdienst. En daarom hoor je hem hier. Gabby Lieve hoor je nu met In Times of Absolute Endings.

Morgen is dus de release show van deze Niels Buijs in de Piers in Volendam. Voorafgegaan door een optreden van Donna Marie. Daarvoor hoorde je Gabby Lieve in Times of Absolute Endings. De laatste voor vandaag is van Alaska met Scraps. Volgende week spreken we elkaar weer. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Play It Loud.
5: Hallo Play It Loud, dit is Milan, zanger van Trickstate. Dankjewel dat Static Truth de single van de maand is geworden. Het is de tweede single van ons vinyl. Er komen nog een stuk meer tracks aan, dus hou de socials in de gaten. De track gaat over dat iedereen in zijn eigen bubbel leeft en zijn eigen waarheid kent en dat er geen ruimte voor dialoog is. En dat de geschiedenis zichzelf herhaalt doordat wij de verkeerde mensen aan de macht helpen. Enjoy the track en check je bij een van onze toekomstige shows en bij Live en Pure op 2 november. Let's go!
6: Your time!

Ja, goedenavond, mede metalheads en welkom bij een gloednieuwe Play It Loud Dutch Fury. Jouw wekelijkse moshpit via de ether, boordevol zware metaal van puur Nederlandse bodem. Mijn naam is Marcel van Kuik en we hebben weer een bomvolle show voor je klaarstaan. Vanavond blikken we uitgebreid terug op de maand september. En geloof me, onze eigen scene heeft niet stilgezeten. We werden doodgegooid met moddervette releases, singles, albums en EP's. En het eerste uur praat ik bovendien een absolute aanjager van de vaderlandse underground aan. Ik praat straks telefonisch met niemand minder dan Niels de Beek. En we kennen hem natuurlijk allemaal als de drijvende kracht achter Metal Café en het ronkende Dutch Metal Fest. We praten straks over de scene, de festivals en zijn nieuwste initiatieven. Maar we trapten de avond af natuurlijk met een gloednieuwe knaller die op 1 september het levenslicht zag. Het uit Utrecht komende Trick State met hun nieuwste single Static Truth. Ik verkoos deze single tot de single van de maand en deze werd persoonlijk ingeleid door Milan. Waarvoor dank. De band maakt moderne metalcore met ronkende baslijnen en een gigantisch anthemic geluid. Lekker binnenkomen noemen we ze dat. En we blijven nog even in de hoek van de loeistrekken modern metal met het eerste blokje dit eerste uur. Op 4 september bracht de volgende band hun splinternieuwe single uit, uitgebracht via Prime Collective. Dit is een brok pure energie. Luister naar Torn from Oblivion met Nothing Left to Say.

0: uit de klasse. Torn from Oblivion met Nothing Left to Say. Je hoorde je als eerste, gevolgd door Zemma uit onze hoofdstad Amsterdam. En deze formatie rondom frontvrouw Zemvira bracht op 4 september de single Crush uit als opwarmer voor hun debuut-EP Cut Ties, die begin deze maand verscheen. Hun sound schuurt heerlijk tegen de 90s noise rock, post rock en black gaze aan. Ongrijpbaar, intens en loodzwaar. Dat was 7 minuten lang puur genieten van Zemma. Wat een trek. En over genieten gesproken, we gaan nu live overschakelen naar onze gast van vanavond. Hij ademt de Nederlandse metal scene, brengt duizenden fans online samen en zet de vetste underground band op één podium. Goedenavond, welkom in de uitzending, Niels ter Beek.
1: Hey, goedenavond. Dankjewel dat ik hier mag zijn vanavond.
0: Ja, graag gedaan man. Leuk om je te hebben. Hoe is het met je man?
1: Ja, druk.
0: Druk, ja, dat is het beste. Voorbereidingen voor de Dutch Metal Fest, hè?
1: Ja, dat gaat allemaal niet vanzelf natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Het hoort er allemaal bij, hè?
0: Ja, zeker weten. Ik weet er alles van. We gaan even terug naar de Dutch Metal Heads. Dat begon natuurlijk ooit als een Facebookgroep. Maar inmiddels stampen jullie met Dutch Metal Heads Fest natuurlijk ook een compleet festival uit de grond. Dat als een huis staat. Hoe kijk je zelf terug op die bizarre groei van de afgelopen tijd?
1: Nou ja, ik vind het heel bijzonder hoe hard dat is gegaan.
0: Ja,
1: ik ben zelf natuurlijk van Metal Café en ik zit al heel vaak al jaren in die groep.
0: Ja.
1: En Dennis is daar ooit mee begonnen.
0: Yeah.
1: En vorig jaar is die begonnen met een try-out bij Vera in Groningen.
0: Ja, klopt.
1: En dat was een groot succes, eigenlijk. En toen is de vraag ontstaan van, hey, kan dat niet in Midden-Nederland meer centraal?
0: Ja.
1: Omdat het echt voor alle Dutch Metals moet zijn natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En, toen werd ik aan mijn mouw getrokken. En ik dacht, kijk maar, eigenlijk wel een mooie collab. Want wij zijn er voor de scene, jullie zijn er voor de scene. Let's join forces en kijken wat we kunnen betekenen.
0: Ja.
1: En zo, zo geschieden.
0: Ja, motto voor metalheads, door metalheads. Hè? Dat is een beetje jullie, jullie motto. En jullie hebben met hulp van een GoFundMe crowdfunding voor de Wall of Fame. Hoe belangrijk is die support voor de community geweest om deze sprong te kunnen wagen?
1: Het is natuurlijk wel belangrijk. Dat is iets wat Dennis al had opgestart.
0: Ja.
1: Voordat ik met hem in contact kwam om te kijken wat we wat konden voor elkaar konden betekenen.
0: Yeah.
1: En nou, weet je hoe het is? Het is heel praktisch. Dat weet jij misschien ook. Jij organiseert ook vette events natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat er best wel veel kosten bij komen kijken en risico's aan vastzitten.
0: Zeker.
1: Nou, nu ben ik heel erg gezellig.

0: tegen met Metal Café dat ik de Forsin als partner heb. Dat wij graag samenwerken en zij hebben ook bepaalde subsidies. Ja. Dus dan is er een financieel risico is wat meer gereduceerd.
1: Ja, precies.
0: Is niet voor alle organisaties zo.
1: Nee,
0: maar ja, het is wel een eerste editie in deze vorm hier. En dat neemt een risico met zich mee. Dus het GoFundMe is natuurlijk fijn, want dan heb je een extra buffer.
1: Ja.
0: Dan kan je van tevoren, want er worden altijd kosten gemaakt voordat je überhaupt begonnen bent.
1: Ja.
0: Kunnen er al wat dingen opgevangen worden?
1: Ja, precies.
0: En daarnaast is het gewoon heel mooi om te zien, omdat ja, dus de community die support ons, die support elkaar door te helpen met doneren. Ja, dat is gewoon waar het om gaat. Hè.
1: Ja,
0: dat echte voor metal, het door metal, we doen het echt met elkaar. En dat vind ik heel mooi om te zien.
1: Zeker, heel mooie aspecten binnen de Nederlandse metal scene sowieso. Heel supportive. Dat,
0: absoluut.
1: Dat vind ik ook heel, merk ik zelf ook natuurlijk aan mijn evenementen. Nou, die editie die vindt dus plaats op 31 oktober, precies met Halloween. En de line-up is natuurlijk met 7 bands. Zoals Monolith Death Cult en Man of Spike natuurlijk ontzettend bruut. Daarnaast heeft Deadspeak natuurlijk ook een nieuw, net een debuutalbum uit. Wat kunnen we qua Halloween sfeer verwachten op de festivalvloer?
0: Zijn er
1: speciale primeurs?
0: Dat is een hele leuke vraag, want het is natuurlijk Halloween en daar moeten we wat mee.
1: Ja, zeker.
0: Ik zeg wel altijd, voor metal is het eigenlijk altijd Halloween.
1: Ja,
0: maar omdat dit letterlijk op Halloween is, gaan we daar wel wat mee doen.
1: Tuurlijk.
0: We hebben een paar dingen aangekondigd, maar we moedigden alle bezoekers aan omdat het Halloween is om lekker in Halloween outfit te komen. Is niet verplicht.
1: Nee, okay.
0: Wel leuk.
1: Ja, tuurlijk.
0: En we gaan ook iemand uitkiezen die, waarvan we denken dat ze het vetste, het meest originele kostuum.
1: Okay.
0: En die krijgt een mooi prijzenpakket van ons.
1: Gaaf. Ja,
0: en als je niet kan kiezen wat je dan wil, of je denkt, nou, ik wil toch spontaan wat schmink. Wij zorgen voor een make-up artist die aanwezig zijn, gratis.
1: Okay.
0: Kan jij spontaan een scar of een pentagram of God knows wat voor horrific stuff op je face aan laten brengen.
1: Oh, gaaf.
0: Dus dat doen we er ook mee.
1: Yeah.
0: Ik ben ook de host natuurlijk, zoals eigenlijk bij alle Metal Café events en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: En daar zal ik ook wel wat mee doen. Ik zal even iets van een paar wardrobe changes, maybe. Ik ga niet te veel verklappen. Ik ga mezelf misdragen, zoals mensen gewend zijn van mij. Maar omdat Halloween is, gaan we wel een beetje opdoffen. Ik dacht, misschien dat ik als mens verkleed ga. Dat vind ik
1: gewoon
0: echt
1: als
0: heel
1: mens.
0: Eng.
1: Ja. Dat is heel eng. Die verwachten ze niet. zijn er ook nog speciale primeurs of album release sets waar het publiek zich op kan verheugen die avond?
0: Ik kan niet heel veel verklappen, maar ik zei zelf ook van, er zijn al een paar bands van onze line-up bezig met wat nieuw materiaal.
1: Okay.
0: Ik weet wel dat Monolith Death Cult is met wat leuks bezig.
1: Okay.
0: En ik weet niet, er rommelt wat bij No Kings Allowed. Ik weet niet of je het meegekregen op de socials, er is iets spannends aan de hand.
1: Dat heb ik even gemist.
0: Daar kan ik nog niet heel veel over verklappen, maar ik geloof dat daar wat achter de schermen aan het gebeuren is en dat daar binnenkort wat mee naar voren komt. Dat is dan hun om te laten zien natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, hou het in de gaten, want er gaat wel wat gebeuren.
1: Oké, spannend, spannend. Je had het heel spannend in ieder geval. En naast de spanning houden jullie ook de ticketprijs heel toegankelijk op €25,25. Hoe hard loopt de kaartverkoop richting de 31ste? En is het ambitie om Dutch Metal Heads Fest een vast jaarlijks terugkerend fenomeen op de Nederlandse festivalkalender te maken?
0: Nou, in principe, de ticketsale loopt aardig.
1: Ja.
0: We mogen echt niet over klagen. Maar dat heb je misschien ook wel zelf gehoord of meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En het is ook een trend die ik heb gezien in de metal scene, dat heel veel metals kopen wat later tickets tegenwoordig. Dat is echt een trend.
1: Ja.
0: Dus als voor de luisteraars thuis, als je dit hoort, weet je, buy your fucking ticket.
1: Nu.
0: Support the scene.
1: Precies.
0: Weet je,
1: in de voorverkoop, heel belangrijk.
0: Houden we de scene levend.
1: Zeker weten, ja. Want anders moeten we maar in spanning blijven zitten. Want kopen we genoeg kaarten, weet je wel. En
0: daar
1: gaan heel veel kaarten, of heel veel festivals of concerten sowieso niet door. En moeten ze cancelen omdat er te weinig kaarten verkocht worden. En dan, dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee, precies. Dat zal bij ons niet gebeuren, gelukkig.
1: Nee.
0: Mede dankzij de GoFundMe. Dus iedereen bedankt die heeft geholpen daarbij.
1: Yes.
0: Dan hebben we gewoon een buffer en dan moet het allemaal goed komen.
1: Gelukkig.
0: Ja, en voor de rest, kom gewoon. En inderdaad, wij vechten met Metal Café altijd voor lage instap. Dus lage ticketprijs, want het is voor Metal, door Metal. We moeten gewoon elkaar kunnen vinden. En in de juiste vorm kan dat ook voor elkaar gekregen worden. €25 voor een heel festival, dat is toch niks.
1: 7 bands, ik wou net zeggen. Ja, mijn prijs ligt ook zo rond de €20 voor 6 bands.
0: Ja.
1: Dus netjes toch?
0: Hartstikke netjes.
1: Ja, ik wou net zeggen. We doen vanavond ook een maandoverzicht van september releases nu van eigen bodem. Jij hoort natuurlijk ook ontzettend veel langskomen voor je festivals en platform. Hoe vind jij dat de Nederlandse underground er momenteel voor staat? En als je kijkt naar de kwaliteit en van de nieuwe releases.
0: Nou, ik denk dat het geweldig gaat.
1: Ja,
0: ik heb een luxe probleem met de café, zullen we maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: ja, onze taak is om de juweeltjes, noem ik het altijd, uit de Nederlandse metal scene uit te plukken en te ontdekken. Ja. Mm-hmm. En ik blijf nog steeds nieuwe bands ontdekken, nieuw materiaal.
1: Ja,
0: er is zoveel om te ontdekken in Nederland. Ja. Dat is ongelooflijk. Er is meer dan 600 Nederlandse metalbands waarvan ik een beetje weet inmiddels.
1: Mm-hmm.
0: En still discovering new ones. Ja. En ik denk dat dat heel goed is.
1: Ja, zeker.
0: Maar, like I said earlier, van, weet je, qua organisatie, we moeten wel echt band together en zorgen dat we de lokale scene goed supporten met elkaar. Voor met ons, door met het. Want samen houden we de scene in leven.
1: Zeker.
0: En heel veel van die organisaties doen het net als ik en net als mijn crew, doen we dat in onze vrije tijd. We werken ons helemaal de pleuren, zo te zeggen, om dit allemaal neer te zetten met heel veel liefde en plezier en passie. Ja, we hebben elkaar nodig.
1: Ja,
0: ik heb een rol als organisator, maar de bezoekers en de bands, weet je, de vrijwilligers, iedereen heeft elkaar nodig en samen zetten we wat moois neer.
1: Ja.
0: Dus dat is een aandachtspuntje dat ik wel graag waarop blijf hameren.
1: Ja.
0: Maar verder, het leeft gewoon echt wel. We hebben al de topfeestjes met Metal Café. Ik support ook wel eens andere events waar ik dan ook als host ben of ik help met promoten.
1: Ja.
0: Ja, het is hartstikke leuk om te zien.
1: Zeker.
0: Maar ik denk dat we daar met z'n allen elkaar moeten vinden. Dus niet alleen de bands elkaar moeten zoeken, maar ook de organisatoren en
1: inderdaad
0: met elkaar plannen of om elkaar heen plannen en elkaar echt erin supporten.
1: Ja, inderdaad, en elkaar inderdaad supporten. Ja, dat heb ik ook al aangegeven. We hebben trouwens een WhatsApp-groepje met Nicky van der Schaaf opgericht over hetzelfde probleem waar we nu allemaal tegenaan lopen. Ik ga je daaraan toevoegen. Dat lijkt me een hele goede plan. En daarnaast komen natuurlijk nog een aantal anderen, ook van Plake Promotions en zo, die zitten er ook in. Dus gaan we eens even met z'n allen brainstormen. Zoals gezegd, je zit nooit stil. Hè? Naast het festival ben je telkens bezig met andere nieuwe initiatieven om metalheads met elkaar te verbinden. Kun je al een tipje van de sluier oplichten over wat er de komende tijd op de rol staat?
0: Ik ben los van dat ik in Zervant zit en heel druk ben met komen we met 4 december hebben we weer een Metal Café Live.
1: Okay.
0: Dat is onze standaard live editie ding, zeg maar, dat we altijd hebben in de Porcin in Hilversum ook.
1: Okay.
0: Dan hebben we 3 hele vette bands.
1: Right.
0: Er wordt een metalcore avond mostly.
1: Okay.
0: Het klopt nog niet alles. Het is net, volgens mij is het ticketje al net live gegaan.
1: Okay.
0: Het is vandaag, letterlijk vandaag.
1: Yeah.
0: Ik zal vandaag of morgen nog even een post doen officieel. Maar de focus ligt nu vooral natuurlijk hierop. Daarnaast hebben we kroegedities. Dat doen we elk jaar. 4 edities hebben we meestal en 4 live edities. Waarvan deze keer ook Dutch Metalheads Fest. Dat is altijd gezellig. Dan kunnen mensen er langskomen gewoon om een biertje te doen, nieuwe vrienden te maken
1: en lekker en muziek
0: aan te vragen.
1: Ja, precies.
0: En daarnaast ben ik bezig met elkaar vinden in de scene.
1: Yeah.
0: Ik ben nu zelf ook heel erg druk met afstuderen. Ik werk in de zorg en ik ben nu met een studie daarvoor aan het afronden ook. Dus ik heb even mijn handen vol naast alles wat al speelt.
1: Snap ik.
0: Maar ik ga zeker nog wat dingen doen. Ik heb wat lijntjes liggen. Ik word ook gevraagd her en der van, kon je wat met me doen? Wil je wat betekenen? Wildman Metal Fest heb ik dit jaar. Ben ik ook host geweest, net als vorig jaar.
1: Ja.
0: Het is ook een heel leuk initiatief.
1: Ja,
0: die zijn ook hele mooie dingen bezig.
1: Okay.
0: Ik ben bij in Almere geweest met Reclaimed Soil. Van onder andere Void of Metal en Metal Flamingo.
1: Okay.
0: Dat is ook een nieuw initiatief met lokale bandjes. Om gewoon wat moois neer te zetten was ik ook mede promotor en host.
1: Okay.
0: Leeft heel veel.
1: Ja,
0: en soms denk ik wel, misschien is het wel hier en daar wat te veel, omdat er te veel eilandjes ontstaan misschien.
1: Mm-hmm.
0: We moeten elkaar daar echt in gaan vinden, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik groei nu ook in de scene.
1: Ja.
0: Langzamerhand leer ik steeds meer mensen kennen, weet je elkaar steeds beter te vinden. En dat is denk ik de truc.
1: Ja.
0: Hoe gaan we het voor elkaar krijgen om elkaar te steunen?
1: Ja, precies. Ja, ik zit in hetzelfde schuitje. Ik ontdek ook steeds meer bands, mensen. Nu een aantal vaste podia waar ik dingen kan organiseren. Dus het balletje moet gewoon rollen. Hè? Ik heb trouwens ook een metalcore avondje in november volgende maand in Skatepark.
0: Super.
1: Ja, met Gallimash, Nonchalfall, Salvage en Collide. Dus 4 bandjes uit de regio.
0: Oh ja, dat langs van komen inderdaad. Ja, dus, ook lekkere bands, goede line-up.
1: Ja, zeker. Hele leuke line-up. Dus dat, hoop dat dat ook een beetje gaat lopen op den duur. Het is nog niet storm, maar wat je zegt, hè, altijd op het laatste moment.
0: Ja, het is ook iets dat, ik noem het al de grind, hè.
1: Mm-hmm.
0: Je moet iets neerzetten. In het begin is dat wat lastiger. Je moet een beetje naamsbekendheid krijgen.
1: Precies.
0: Nou, nu heb je met jouw brand al algemeen wat naamsbekendheid.
1: Gelukkig wel.
0: Maar het is toch weer een soort van nieuw event.
1: Ja.
0: En het spot, dat moet dan ook gewoon tractie krijgen. Dat heeft soms gewoon tijd nodig.
1: Klopt, inderdaad.
0: Weet je? Ja.
1: Nou ja, goed. We hebben geduld. We gaan gewoon door. En
0: precies.
1: Belangrijkste om te doen. We gaan...
0: Keep it on.
1: Sorry?
0: Keep on keeping on.
1: Exactly. We gaan zo luisteren naar Project Phoenix uit België en Neverskin uit Flevoland. Welke van de releases uit de afgelopen maand heeft jou persoonlijk het meest weggeblazen?
0: Oh jezus, dat is echt zo'n KUT-vraag, want ik vind zoveel tof.
1: Ja,
0: jeetje. Nou, ik was toevallig bezig, natuurlijk, obviously, met Dutch Metalheads Fest. En ik doe ook een stukje van de socials. En ik zag dat wat leuks online komen van de Monolith Death Cult.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk om hen ook live te hebben op mijn event. Maar ik vond een hele unieke stijl. En die hadden echt gewoon, lekker nummer weer. Ik heb er wel van genoten.
1: Ja.
0: Hoe heette die nou ook alweer?
1: Kwijt hoe je
0: weet. Brak vandaag.
1: Ik heb het zelf ook.
0: Weekend gehad.
1: Ja.
0: Maar
1: in ieder geval die nieuwe
0: het nieuwste materiaal vond ik heel lekker.
1: Ja.
0: En er zit ook een grappige clip bij. Er gaat echt een beetje over conspiracy stuff. Dat ze dan, een beetje belachelijk maken of zo. Zoals ik een beetje van hun gewend ben. Hun eigen stijl. Heet The Connect the Goddamn Dots.
1: Oké, die gaan we even checken. Alright. Hey Niels, ontzettend bedankt voor je tijd. Je waanzinnige inzet voor de Nederlandse metal scene. En natuurlijk heel veel succes met alle komende edities en projecten. Blijf bouwen aan de community, zou ik zeggen.
0: Dankjewel.
1: Jij ja, bedankt.
0: Het is de best.
1: Ja,
0: laten we elkaar supporten. Dat
1: gaan we zeker doen, man. Ik ga je zeker supporten. En hopelijk jij mij ook.
0: Uiteraard.
1: Alrighty.
0: Jij bedankt voor je tijd ook.
1: Graag gedaan, man. Jij bedankt voor je verhaal. En we spreken elkaar.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan. Hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Hoi.
1: Oei. We gaan direct door met de september releases waar we het net over hadden. Ook uitgebracht op 4 september. Dit is de pure melodische power. Heer Phoenix. Project Phoenix, afkomstig van onze zuidenburen natuurlijk met Razor Who.

0: Twee heerlijke tracks achter elkaar. Je hoorde zojuist Project Phoenix en daarna het onverbiddelijke Consumed van Neverskin. De nieuwste single van dit Nederlandse duo die hiermee bewijst dat alternative metal van eigen bodem van wereldniveau is. Een track die je na die persoonlijke introductie nog harder raakt. Ja, die persoonlijke introductie heb ik helaas niet kunnen horen, want we hebben een beetje technische probleempjes vanavond. En we schrijven op de kalender één dagje op naar 5 september. De volgende band levert een heerlijke mix van sludge, doom en post-metal die door merg en been gaat. Zet je schrap voor Clayspine met In Pain. Ook wel dit keer persoonlijk ingeleid door de heren zelf. Waarvoor dank.
1: Hey, Clayspine hier uit Leiden. Je gaat straks luisteren naar onze nieuwe single In Pain. De opvolger van Smoke and Mirrors, onze eerste single die vorig jaar uitkwam. In Pain is een plaat over angst, woede, zelfhaat, innerlijke strijd en zoeken naar erkenning en bestaansrecht. Houd onze socials en Spotify in de gaten. 2027 openen we met wederom een nieuwe single met de titel Unforgiven Life. Heads down, horns up, volume 11. Hier is In Pain op Play It.

0: Loodzwaar en meeslepend, dat was Clayspine. En als tweede in het laatste blokje schroefden we het tempo een beetje op. Want op 10 september lieten de mannen van John Coffey weer van zich horen met een absolute punkrock en hardcore kraker. Not Alone, de titeltrack van hun splinternieuwe album. Een gigantische bak energie uit Utrecht met een minstens zo belangrijke boodschap. Je staat er niet alleen voor. En we naderen het einde van het eerste uur. En dat betekent dat het hoog tijd is voor de hardste updates uit de scene. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.
1: Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
0: Van 23 tot en met 26 juni volgend jaar wordt in de Deense hoofdstad Kopenhagen weer Copenhell gehouden. De organisatie heeft nu de eerste namen voor de komende editie bekendgemaakt. Faith No More is als eerste headliner bevestigd. Daarnaast komen ook Judas Priest, Pierce the Veil, Lynyrd Skynyrd, Amon Amarth, Iperville, Clutch, Motionless in White, Orbit Culture, Static X, Fu Manchu, Gwar, Watain, Canon Fieber, Humanity's Last Breath, The Barbarians of California, Angel Dust, Haywire, Brutus, Coil Guns, Ladrones, Pinglass, Babe Haven, Coil Guns, King Joseph, Feral Nature, Bad Breeding, Onsblood en Tear Dungeon naar het festival. Daar komen natuurlijk nog heel veel meer bands bij. De voorverkoop begint dus, het is afgelopen vrijdag al begonnen. Alle informatie vind je op www.copenhell.dk. En nog geen maand na de vorige single heeft Trivium alweer een song uitgebracht. Het betreft de titeltrack van het aankomende 11e studioalbum Crown in the Grave. Het album verschijnt op 20 november. Volgend jaar onderneemt Trivium een Europese co-headliner tour met In Flames. De bands staan in op 6 april in de Lotto Arena te Antwerpen en op 18 april in AFAS Live in Amsterdam. De support komt van Paleface Swiss en Vola. Dennis Pipa is ernstig ziek. De originele bassist van Death Angel leidt aan 12-vingerige darmkanker. Dat is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Het gaat om een zeldzame, meestal agressieve vorm van kanker in het eerste deel van de dunne darm. Dennis maakte met zijn neven Gus Pipa, Rob Cavastani en Andy Gallion vanaf de oprichting in 1982 deel uit van Death Angel en later van de afsplitsing The Organization. In 2008 verliet hij het gezelschap dat inmiddels alweer geruime tijd onder de naam Death Angel actief was met de teruggekeerde zanger Mark Osegueda. Dennis Pipa hoopt in Mexico te kunnen worden behandeld middels dendritische immunotherapie. Sorry, dat heel lang woord. Dat is echter een kostbaar traject, terwijl de voormalige muzikant reeds voor hij in februari de verschrikkelijke diagnose ontving, zijn reguliere baan van 20 jaar was kwijtgeraakt. Pipa heeft daarom voor zijn gezin en zichzelf een GoFundMe-campagne opgezet. Meer informatie daarover, en vooral in het Engels, vind je hier via www.gofundme.com/f/helpdennispipabeatcancer. En Aerosmith kondigde ruim 2 jaar geleden aan te stoppen met toeren vanwege stemproblemen van Steven Tyler, de zanger. Ondanks de verder gevorderde leeftijd van de bandleden keert de Amerikaanse hardrockformatie binnenkort echter terug op het podium. Voorlopig gaat het slechts om 2 concerten. Die vinden over een week op 3 al plaats op donderdag 29 oktober en zondag 1 november. Plaats van behandeling is het amfitheater in Hollywood Bowl in Los Angeles in Amerika natuurlijk. Aerosmith zal worden bijgestaan door een indrukwekkende rij gastmuzikanten. Onder meer Billy Idol, Jerry Cantrell, Nuno Bettencourt, Run DMC, Sammy Hagar, / Sully Erna, The Black Crowes en Tom Morello en natuurlijk nog vele anderen. De reguliere kaartverkoop zou komende zaterdag, dus op 10 oktober, afgelopen zaterdag, om 7 uur Nederlandse tijd moeten beginnen, maar is inmiddels reeds een pre-sale aanwezig. Voor meer informatie zie www.aerosmithandfriends.com. Powertrip heeft ook een nieuwe single uitgebracht. De eerste in bijna 10 jaar, of beter gezegd een dubbel single. De tracks Precinct 3 en Scavenger zijn het eerste nieuwe materiaal van Powertrip sinds het overlijden van frontman Riley Gill in 2020. En het eerste met Seth Gilmore van Fugitive op zang. Hij voegde zich in 2023 bij de band toe, toen de mannen na de rouwperiode besloten om Power Trip voor te zetten. De songs werden opgenomen in de Empire Sound Studio in Carrollton, Texas, met producer Jacob Hansen. En zijn een voorproefje voor het nieuwe studioalbum dat in het voorjaar van 2027 moet verschijnen. Ian Hill, het langzittende bandlid van Judas Priest, gaat met pensioen. Zo werd verteld op 9 oktober. De 74-jarige bassist kampt al enige jaren met reuma in zijn schouders, knieën en rechterhand. Hij wilde doorgaan tot zijn optredens eronder gingen lijden. Ik haat het om te zeggen, maar die tijd is aangebroken, aldus de Brit. Omdat hij het al een beetje zag aankomen, had hij Dave Rimmer van Uriah Heep Elegant Weapons gevraagd om als backup te kunnen dienen voor het geval dat hij niet meer zou trekken. Tijdens de show in Brussel vorige maand ging het al mis toen er een pees knapte in Hills linker schouder. Alsof ik nog niet genoeg problemen daarmee had, grapte de bassist. Het gevolg was dat hij de show in Londen moest missen. Volgens specialisten kan hij zonder operatie herstellen, maar het is maar de vraag of hij genoeg kracht in zijn schouder en arm terugkrijgt om een hele show te spelen. Daarom heeft Ian besloten om met pensioen te gaan. Hij heeft naar eigen zeggen zijn familieleven al 57 jaar verwaarloosd, dus het is tijd om dat nu goed te maken en dingen met zijn familie te doen, voordat ze hem in een rolstoel moeten rondrijden. Tevens laat hij in het afscheidsbericht doorschemeren dat hij zijn deel voor het nieuwe album heeft opgenomen. En het lijkt erop dat Dave Rimmer dus zijn opvolger bij Judas Priest wordt. We wensen Ian Hill natuurlijk een prettig pensioen toe. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. Door naar de afsluitende kerstverse release van dit eerste uur en een dag later op 11 september gereleased. We hebben het over het niets ontziende trash en crossover geweld van Serpentor, waar we dit eerste uur mee gaan eindigen. De band laat geen spaan heel van de studio met hun eerste nieuwe track Blunt Force Trauma. Wat een heerlijke bak agressie om dit eerste uur mee af te sluiten. Spoor je buren dus alvast op aan om de politie niet te bellen, want we zijn nog lang niet klaar. In het tweede uur gaan we natuurlijk onverminderd hard door met ons septemberoverzicht. En dan hoor je onder andere werk van Into the Breach, Aschgrauw en Silent Treatment. Blijf hangen, zet lekker je biertje koud. Dit is Play It Loud Dutch Fury. We zijn straks na het nieuws van 10 uur weer bij jullie terug. Tot zo.

0: was weer een lekkere plaat. We hebben nog even tijd over voor het nieuws van 10 uur start. Ik kan jullie vertellen dat Xerpentor ook live gaat langskomen in de studio voor een interview. Ik ga even kijken wat de datum daarvan is, want dat heb ik even nog niet bij de hand. Ze komen langs op 16 november, dus dat mag je niet missen. Dan gaan we natuurlijk praten over een aankomende nieuwe materiaal wat er aan zit te komen. En dit was een lekker voorproefje hiervan. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Tot zo in het tweede uur, na het nieuws van 10 uur. Die ellende die zo gaat komen. Bedankt tot zover. En bedankt aan Niels ook.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen. Dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
0: Dit is Play It Loud Dutch Fury. Het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds twee uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud, Dutch Fury. Mocht je net pas hebben ingeschakeld, we trekken vanavond een muur van geluid op met louter en alleen metal en hardcore releases van eigen bodem uit de maand september. Het eerste uur was al genieten met onder andere het interview met Niels Terbeek, maar de koek is natuurlijk nog lang niet op. We trapten dit tweede uur zoals gewoonlijk natuurlijk traditioneel af met de uuropener. Een release van 11 september wederom. To Destroy uit Zwolle. Die weigert ook gas terug te nemen en met een bak groove en agressie die de toon zet van de rest van de avond. Je hoorde ze met hun nieuwe single Give Up. Maar geven we op? Absoluut niet naar zo'n track van To Destroy. En we gaan snel door op de release kalender. Op 14 september dropte de melodic death metal band Into the Breach hun genadeloze single Murder. En die plakken we direct vast aan een release van 18 september, komend van de heren van Hesker met Harbinger. Twee tracks, bakken met riffs, beide persoonlijk geïntroduceerd door de band. En dat zal ik nog even tussendoor aankondigen. Geniet er lekker van.
1: Hey guys, this is Nat from Into the Breach. I hope you guys enjoy our new single. We're in the practice room right now.
2: Hey!
1: Yeah, stay tuned for our album. We're gonna drop it around Christmas.
3: Don't forget to follow
1: our socials. Hell yeah. Enjoy.

0: lekkere track. Into the Breach met Murder. En we gaan nu luisteren naar de nieuwe single van Hesken, Heartbringer. En die hebben nu ook een nieuwe single uit met To Destroy. Maar die hoor je volgende maand. Eerst dus Heartbringer van Hesken.
1: Wij zijn Hesken uit Zwolle en wij maken progressieve death metal. 24 oktober komt ons volgende album Severed Existence uit. Die brengen we uit in het Ukin in Kampen.
2: Onze eerste single Harbinger gaat over een Japanse godin die verbrand levend bij de geboorte van de god van het vuur. En dit is slechts één deel van het verhaal dat we vertellen in ons nieuwe album Severed Existence.
1: Wil je dit album live horen? Kom dan naar de show 24 oktober in het Ukin in Kampen. Zie je daar!

spletterende grooves en technische virtuositeit. Dat was Harbinger, ik zei het verkeerd, van Hesken uit Zwolle. Wat een ongelofelijke dikke track van dit kwartet. Die hiermee alvast de perfecte blauwdruk legde voor hun kenmerkende progressieve sound. Na zo'n persoonlijke introductie komt die muur van geluid natuurlijk extra hard binnen. En we houden de metal trein op volle stoom, want de volgende track staat alweer ongeduldig in de startblokken. En we blijven op die productieve vrijdag 18 september hangen, want de volgende track brengt een heerlijke duistere sfeer met zich mee. Melodische death metal met de nodige symfonische en black metal invloeden. Een reis naar het absolute niets. Dit is Nox Aeterna met Nowhere.

Nox Eterna met Nowhere, gevolgd door het angstaanjagend brute Self-Hate. De kerstverse single van The Curse Made Flesh. Een gloednieuw progressief death metal project van eigen bodem. Opgericht door niemand minder dan voormalig Pestilence-bassist Joost van der Graaf, hier ook te gast geweest. Wat een fenomenale mix van ronkende intensiteit en psychedelische gitaarlijnen. Self-Hate is afkomstig van hun aanstaande debuutalbum To Each Their Hell, dat op 30 oktober uitkomt. En ze staan volgend jaar, 20 maart, op de derde editie van Metal Assault Death Convergence. Ga dat zien, koop je kaartjes nu. 24 september was blijkbaar een extreem populaire dag om muziek uit te brengen. Want ik heb nog twee andere dikke tracks van die datum in de lijst staan. We gaan er nu twee achter elkaar horen. Eerst gaan we luisteren naar het atmosferische gelaagde geweld van de moderne metalband Luminance. Ontstaan in het gebied tussen Den Haag en Leiden. Met hun single Fading Lights. Gevolgd door de nieuwste track van death metal veteranen Written in Blood van Beef Hoving. Twee keer top kwaliteit van eigen bodem. We'll be right back.

0: Luminance met Fading Lights, gevolgd door de Groningse death metal veteranen van Written in Blood, die dezelfde dag ook met een ranzige, lekkere track kwamen. Oldschool bezetenheid, gegarandeerd in Unholy Return, afkomstig van hun op 28 september verschenen nieuwste EP The Final War. En we schrijven direct door naar die dag erop. Vrijdag 25 september, toen bracht de hardcore punk sensatie Silent Treatment hun vlijmscherpe single Out of Hope op. Uit die jullie zo gaan horen met daarna de ranzige, gitzwarte nieuwe track van Aschrau. Twee tracks die maar weer eens laten zien hoe divers onze scene is.
1: Hey, ik ben Jordi van Silent Treatment. Onze nieuwe track Out of Hope gaat erover dat het oké is om je even niet goed te voelen. Het leven loopt niet altijd zoals je wilt en soms weet je gewoon even niet welke kant je op moet. Dus met dit nummer willen we laten zien dat het oké is om je zo te voelen. En we hopen ook dat iedereen die dit nodig heeft zich door dit nummer gesteund en gehoord voelt. Dit is Out of Hope.

0: Silent Treatment met Out of Hope, gevolgd door de ijzingwekkende black metal track. Confabulatie, waar de black metalers van Aschgrau op 28 september mee kwamen. Ranzig, snel en atmosferisch. Confabulatie komt van het nieuwe album Solips en die gaat op 12 november verschijnen via Void Wanderer Productions en Zwaardgevecht. En we naderen alweer het einde van de septembermaand en het einde van deze uitzending. Maar voordat we afsluiten in stijl, en met stijl bedoel ik episch, deel ik natuurlijk eerst even met jullie de wekelijkse concertagenda. Waar kunnen de last minute beslissers heen qua metalconcerten deze week? Dat hoor je nu dankzij de concertagenda.
1: De Play It Loud concertagenda.
0: Dan beginnen we met woensdagavond 14 oktober. Dan treden de Noren op van Audrey Horn met Motor Al in het voorprogramma in de FNA in Eindhoven. Daar zijn de tickets €28. De deuren openen om 19:30 die avond en om 20:00 is de aanvang. Dan speelt dus Motor Al. Op donderdag 15 oktober kun je de Veertan en Bezwering zien. Dat zijn lekkere black metal bands in de Metropool in Hengelo. De tickets daar in de voorverkoop kosten je €23. Dus dat scheelt je weer. Als je ze aan de deur koopt, dan daar kosten ze €26. De deuren openen die avond om 20:30 en de aanvang is om 21:00. En dan speelt natuurlijk Bezwering als eerste. Mocht Metropool een beetje te ver weg zijn voor je, dan kun je altijd vrijdag 16 oktober nog dezelfde band zien, maar dan in de Musicon in Den Haag. Daar zijn de tickets in de voorverkoop €18,50. Scheelt je toch nog weer wat eurotjes. En aan de deur €20. Iets goedkoper dus. De deur open om 20:00 en de aanvang is om 20:30. En op vrijdag 16 oktober kun je ook nog, als je van een andere black metal grootheden houdt, natuurlijk naar Mayhem en Marduk in de Paradiso. En Amsterdam, eindelijk weer eens een beetje metal in deze kerk. De tickets daar zijn €47,90. Deuren openen om 18:00. De aanvang is om 19:00. En als je ook al een beetje van een beetje symfonische progressieve metal houdt, dan moet je zeker naar Nimue met de Grienewalden in voorprogramma. Zij doen hun album release show in de Iduna te Drachten. De tickets daar zijn in de voorverkoop €22,50 en aan de deur €25. Deuren openen die avond om 19:30 en om 20:00 begint de show. Moet je niet missen. Het is voor mij wat te ver weg. Anders was ik erbij geweest. Het is een epische avond. Ik heb ze natuurlijk telefonisch geïnterviewd de afgelopen week. Dus zeker de moeite waard als je daarvan houdt. Op zaterdag 17 oktober dan vindt eindelijk de Bards of Valor Fest plaats. Of Valor Fest in dit geval. Met natuurlijk Bards of Valor, de oprichters daarvan. Meenemen ze Ilmarinen, Epinikion en Captain Kelfair en de Salty Seamen. Daar in de Innocent in Hengelo. De tickets in de voorverkoop zijn €15. Slechts €1 servicekosten. Dus dan kom je op €16 uit. Dus dat valt nog mee. Aan de deur kost het je €18. Dus koop ze in de voorverkoop wederom. Ik blijf het zeggen. Deur openen die avond om 19:00. Wil je wat anders zien, dan kun je ook nog naar Electric Eel Shock en Money and the Man in het podium in Hogeveen. Daar zijn de tickets €18,50. Deur open om 20:00, aanvang 20:30. Of je kunt de lekkere old school heavy metal zien in de Metal Front in Coevorden. Daar treden Elise en Jurassic Park op. In Coevorden natuurlijk. Tickets zijn daar maar een tientje, dus daar heb je ook een geweldige avond voor. Deur open om 20:00, aanvang 20:30. Of je gaat nog iets noordelijker, daar Neushoorn in Leeuwarden. Daar is eigenlijk Fight Fest in Friesland met Crippled Fingers, Disdain, Nonsense en nog vele andere. Daar zijn de tickets €19,50. Deur open om 3:00 middags, dus je hebt een lekkere middag- en avondfestival. En de aanvang is om dus 15:30. Check de website even van Neushoorn voor de speeltijden. Dan heb ik Life's Metaphor Unfinished and Drain Life in Club Uniek. Dat zegt mij even niet zoveel. In Rotterdam is dat. Tickets zijn €15. Deuren open om 20:00 daar. En om 20:30 begint de eerste band met spelen. Rijn Chaos en Morbid Stinsel treden op in de Azijnfabriek in Roermond. Ik ken het allemaal niet, maar dat schijnt wel lekker te zijn. Tickets zijn er €15,75. Deuren open om 20:00 en de aanvang is om 20:30. Dan treedt Necronation op. als eerste band die avond. Je kunt ook nog naar Rockcafé Balk. Daar kun je gratis bands zien. Namelijk Spider Death Fest in met Rotten Remains. Anomic van de grote vriend Rafat Astasi. En Stoffelijk Omschot uit het noorden van het land. Zoals gezegd, gratis entree. De deuren openen om 8 uur, aanvang 8:30. Ook op 17 oktober treden de Dirty Denims op en Glock 45 in de Neushoorn in Leeuwarden. Daar zijn de tickets €20. De deuren openen daar om 8 uur en de aanvang is om 8:45. Dan gaan we weer door naar het zuiden van het land. En dan treedt The Narrator op in Little Devil in Tilburg. De laatste kaarten zijn beschikbaar, dus wees er snel bij als je hun live wil zien. €18,30 gaat het je kosten. Deuren openen daar om 7 uur. Een uurtje later dan treden ze op. Ook heb ik op 17 oktober The Wounded en de Vera in Groningen. Daar zijn de tickets slechts €12,50, dus dat is een leuke prijs. Deuren openen om 8 uur en de aanvang is om 9 uur. En tot slot op zondag 18 oktober treden natuurlijk de black metal grootheden Dimmu Borgir, Behemoth en in de mainstage in Den Bosch. Tickets gaan vanaf €79. Deuren openen al vroeg om 6 uur en de aanvang is om 7 uur. Het was weer een heel lijstje. Ja, er is genoeg te doen in Nederland dit komende week en weekend. Dat was ook weer de concertagenda dus voor deze week. De komende week is er in verband met een bandinterview geen metal nieuws of concertagenda te horen. Maar volgende maand natuurlijk weer tijdens de volgende Dutch Fury uitzending. Door naar de allerlaatste track van vanavond in onze maandoverzicht en die is van 29 september. Een epische afsluiter van ruim 6 minuten van de Drentse formatie New Dawn Fates van mijn collega-radiomaker Leon Middelbos. En met de intense klanken van New Dawn Fate sluiten we dit overzicht van de september releases officieel af. Wat een ontzettend vette oogst heeft de Nederlandse metal scene ons de afgelopen maand weer opgeleverd. Van melodische power en strakke metalcore tot ranzige death en atmosferische black metal. We mogen godsgruwelijk trots zijn op wat er op ons eigen bodem gebrouwen wordt. Ik wil Niels Terbeek nogmaals hartelijk danken voor het interview dat ik met hem had in het eerste uur. We blijven elkaar supporten, super bedankt. Blijf zijn en natuurlijk ook alle andere Nederlandse initiatieven, waaronder die van mij en zijn Dutch Metal Head supporten. Ga naar dit soort shows, koop die merch van je local bands en natuurlijk koop je kaart in de voorverkoop. Ik blijf het zeggen, want we hebben het hard nodig en we verdienen het. Volgende week ben ik er dus weer met een gloednieuwe Play It Loud Live met ditmaal de metalband Undead Rhythms uit Purmerend te gast. Voor nu een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Ik ga eruit met In Desperation van New Dawn Fates. En natuurlijk mijn vaste laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazzel!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe 366 miljoen dollar in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al 290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de...

0: taking your chance.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuisd deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.